0: is 2 uur. Goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton, ook de Queen of Country genoemd. Elton John noemt haar een uniek en onvervangbaar artiest. Barbara Streisand omschrijft haar als een natuurkracht. Ook in eigen land wordt bedroefd gereageerd. Zangeres Barbara Dex doet dit najaar een tour met muziek van Parton. Haar nummers gaan naar het hart, zegt ze.
1: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen. En ja, dat zijn liedjes die uit het hart komen, die iets betekenen, die, ja, waar je mee kan lachen, maar ook mee kan huilen. Dus het gaat heel breed. Het zijn liedjes uit het leven gegrepen.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Een vrouw van het leven. Ze gaf ook kracht. Ik vond haar gewoon ook een hele sterke vrouw.
0: Dolly Parton is 80 jaar geworden. Het afscheid zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was haar wens, heeft de familie bekendgemaakt. De hulpdiensten hebben gisteren namiddag een obus uit de Tweede Wereldoorlog laten ontploffen, nadat die eerder op de dag was gevonden. Dat gebeurde in Serrain in de provincie Luik. Arbeiders hadden de artilleriegranaat toevallig opgegraven bij werken op een plek ver van woningen. Hulpdiensten en de lokale politie kwamen snel ter plaatse om het tuig onschadelijk te maken. Die knal werd in de wijde omgeving gehoord. In Syrië wordt de militie ontbonden van de Syrische Democratische Strijdkrachten. Dat heeft hun leider aangekondigd in samenspraak met de regering van Syrië. Onderdelen van de Syrische Democratische Strijdkrachten, of kortweg SDF, zullen opgaan in het Syrische leger. De SDF waren opgericht in 2015 op initiatief van de Verenigde Staten, vooral om Islamitische Staat in Syrië te bevechten. Op hun hoogtepunt telden ze ongeveer 100.000 strijders. Bij de val van het regime van dictator Assad hielp SDF ook bij de bevrijding van verschillende steden. De nieuwe regering van Syrië probeert de eenheid in het land te herstellen en daarin is dit ook weer een nieuwe stap. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is gisteren in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldde Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij gesproken heeft. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
3: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
0: Het is minstens 10 graden van 8 en stilaan meer bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen of mogelijk onweer van het westen tot het centrum. Daarna een wisselvallige dag met wel zachte maxima tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks nog een pak goede songs voor een zalige zomernacht. Maar eerst het nieuws.
2: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
3: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was haar wens, heeft de familie bekendgemaakt. De countrylegende is gisteren overleden. Ze is 80 geworden. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties en zeker in de Verenigde Staten is de verslagenheid groot. Dolly Parton was een van de weinigen die de Amerikanen nog kon verbinden, zegt Thomas de Grave in Washington.
4: Dit brengt heel veel teweeg in Amerika. De VS verliest een deel van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Sinds 6 uur vanavond, middernacht in België, hangen alle vlaggen aan overheidsgebouwen hier half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump, die het heengaan van Dolly Parton een verlies voor miljoenen mensen noemt, zegt dat er niemand was zoals zij en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Bernie Sanders, de progressieve politicus, prees haar voor haar liefdadigheidswerk in onderwijs en na natuurrampen. En dat duidt op het feit dat Dolly Parton een van die zeldzame figuren was die Amerikanen nog kon verbinden. Geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid, maar natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en hits die ze de wereld heeft geschonken.
3: De doodsoorzaak van Dolly Parton is niet bekend. De moeder van Hamza, de jongen van 7, die begin deze maand dood is teruggevonden in Merchten, moet toch nog zeker een maand in de cel blijven. Ook de vriendin van de moeder blijft aangehouden. Dat heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Die had op 12 augustus al hun voorlopige hechtenis verlengd, maar de vrouwen waren tegen die beslissing in beroep gegaan. De Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft dat beroep verworpen. De oom van de jongen, die heeft toegegeven dat hij de fatale slagen aan het kind gaf, had zich eerder al neergelegd bij zijn verlengde aanhouding. Zowat een kwart van de spelers uit de American Football Competitie loopt hersenschade op. Dat blijkt uit een studie van de hersenen van overleden spelers. Veel spelers krijgen CTE, dat is een progressieve hersenaandoening die agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies veroorzaakt. De ziekte is in verschillende studies in verband gebracht met herhaalde klappen op het hoofd en kan alleen na de dood worden vastgesteld. In het wielrennen heeft Milan Fretin de openingsrit gewonnen van de ronde van Poitou-Charentes. De Belgische sprinter was de snelste in de massasprint. Fretin is daardoor de eerste leider in het algemeen klassement. Het is zijn tweede overwinning van het seizoen na heel wat pech. Zo brak hij in april zijn elleboog bij een val in de Scheldeprijs. Zijn vorige zege dateerde van 20 februari in de Ruta del Sol, ook bekend als de ronde van Andalusië. En Rafael Collignon is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Winston-Salem in de Amerikaanse staat North Carolina. De 24-jarige Belg verloor in de tweede ronde van de Australiër Rinky Hajikata. Die won met 3-6, 7-6 en 7-6 na een partij van ruim 3 uur. Het is minstens 10 graden vannacht en stilaan meer bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen of mogelijk onweer van het westen tot het centrum. Daarna een wisselvallige dag met wel zachte maxima tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 4 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van country-idool Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Bij het standbeeld van Dolly Parton in haar geboorteplaats Tennessee komen fans samen en leggen bloemen neer. Ondertussen heeft de familie bekendgemaakt dat de uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was de wens van Parton. De familie meldt ook dat de zangeres kort voor haar dood leed aan kanker. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Dolly Parton is 80 jaar geworden. Nationaal drugscommissaris Inne van Wijmeers zegt dat ze wel degelijk de strijd aanbindt met de drugscriminaliteit. Ze reageert daarmee op enkele schietincidenten in Brussel, vooral in de gemeente Sint-Gillis. De drugscommissaris wil naar eigen zeggen de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en bij drugsbendes dreigen terecht te komen. Die aanpak is bezig, maar vraagt tijd, zegt Van Wijmeers.
1: Schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn, met natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt. Maar dat is minstens zo belangrijk.
0: De Nederlandse vrouw die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in De Haan, mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Het parket gaat niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer. De vrouw van 53 zat vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed haar echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw zegt dat ze zich niets van de feiten herinnert. Ze reed onder invloed van alcohol. In Syrië wordt de militie ontbonden van de Syrische Koerdische strijdkrachten, ook bekend als de Syrische Democratische strijdkrachten. Dat heeft hun leider aangekondigd in samenspraak met de regering van Syrië. Onderdelen van de Syrische Democratische strijdkrachten, of kortweg SDF, zullen opgaan in het Syrische leger. De SDF waren opgericht in 2015 op initiatief van de Verenigde Staten, vooral om islamitische staat in Syrië te bevechten. Op hun hoogtepunt telden ze ongeveer 100.000 strijders. Bij de val van het regime van dictator Assad hielp SDF ook bij de bevrijding van verschillende steden. De nieuwe regering van Syrië probeert de eenheid in het land te herstellen en daarin is dit ook weer een nieuwe stap. Zowat een kwart van de spelers uit de American Football Competitie loopt hersenschade op. Dat blijkt uit een studie van de hersenen van overleden spelers. Veel spelers krijgen CTE, dat is een progressieve hersenaandoening die agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies veroorzaakt. De ziekte is in verschillende studies in verband gebracht met herhaalde klappen op het hoofd en kan alleen na de dood worden vastgesteld. Het is vandaag wisselend bewolkt met soms opklaringen, maar ook kans op buien. Temperaturen tot 27 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselvallig met maxima boven de 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan, checken best even of hun traject nog hetzelfde is. Want de lijn heeft al sinds begin juli een nieuwe dienstregeling. De openbare vervoersmaatschappij heeft 40 lijnen geschrapt. En bij een derde van de overblijvende lijnen zijn aanpassingen gebeurd, zegt woordvoerder Marco Demerling.
1: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat hij een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
0: Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond een tiental vluchten omgeleid omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan door een opstijgend vliegtuig. Vier andere toestellen moesten even blijven cirkelen in de lucht. De baan moest worden schoongemaakt en na ruim een uur konden er weer vliegtuigen vertrekken en aankomen. Ook de omgeleide toestellen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hogevenen zijn nog zowat 100 reddingswerkers ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden die daar 12 dagen geleden is uitgebroken. Dat gebeurt samen met de lokale en federale politie. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle. De brand is wel ingedamd in het noorden en het oosten van het veengebied. Het is nu zaak om opflakkeringen meteen te blussen en bomen en planten weg te halen die nog in brand kunnen vliegen. De brand in de Hogevenen heeft 3000 hectare natuurgebied verwoest en is volgens het parket mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Vanuit de hele wereld komen er reacties op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Beyoncé noemde haar de graadmeter en de poolster. Dolly Parton had begin jaren 70 haar eerste wereldhit met Jolene. Later volgde onder meer I Will Always Love You, gecoverd door Whitney Houston. En Dolly Parton acteerde zelf ook. Ze speelde in de film 9 to 5, waar ze ook de titelsong voor schreef.

Dolly Parton verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ze overleed na een korte strijd tegen kanker. Ze was 80. Het weer. Eerst wat wolken en hier en daar buien. Daarna even zon, maar in de namiddag opnieuw kans op regen en mogelijk een onweer. Maximum temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Marcel,
1: ja?
0: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
1: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
0: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
1: Ja.
2: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
3: En meubelen bijna doe je de beste zaak. Meubelen bijna in Zaren, in de Stadenstraat.
4: Kom eens meubelen kijken en kiezen bij Meubelen Wijnen. Ontdek er naast de vele topmerken salons en eetkamers ook onze slaapafdeling. Met onder meer matrassen en boxsprings van Tempoor en Beka. Voor een zalige nachtrust. Het volledige aanbod vind je in de nieuwe toonzaal van Meubelen Wijnen.
3: Meubelen Wijnen in Zaren.
4: Kijk ook op wijnen.be.
5: De Braderij. De afspraak bij McCarthy Glen Designer Outlet Roubaix. Profiteer alleen nog tot maandag van braderijprijzen bij Sandro, Zadige Voltaire, Crocs en vele andere topmerken. Mode, sport en back-to-school must-haves. Score de beste koopjes op slechts 20 minuten van Lille. Ontdek alles over de braderij op mccarthyglenroubaix.fr. Elke zondag geopend.
6: Waregem Koersenfeesten.
7: Wow.
6: 7 dagen lang feest en kermis in het centrum van de stad. Met straattheater en optredens van onder meer Remo van het Groene Woud.
7: Wow.
6: Kom genieten van donderdag 27 augustus tot woensdag 2 september.
7: Wow, Waregem.
6: Kijk op waregemkoersenfeesten.be en feest mee.
8: Hey Marie,
9: wat? Oh, vind me nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
8: Oh, ik stoor dus.
9: Oh, ik heb dat, hè. Laat je zus nu een keer gerust.
8: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet ontgaan.
9: In bad? Nu? Maar het is 4 uur 's middags.
8: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ring Kortrijk, hè?
9: Mooi.
10: Bij winkelcentrum Ring Kortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
11: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in schap.
12: Nog tot dinsdag, 1 kilo varkenrunder gehakt kopen is 1 kilo gratis. Haas je naar je Bonap in West-Vlaanderen.
13: Bonap,
12: dat smaakt iedereen.
0: Marcel,
1: ja?
0: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
1: Ah, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
0: Ja,
2: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
14: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
15: Ik weet het is nog vroeg, maar ik weet waar je echt wakker van wordt. Namelijk door te spelen op een luchtgitaar. Dus kom, neem die er even bij en doe mee.
16: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
17: Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het overlijden van countrylegende en actrice Dolly Parton maakt veel los, zeker in haar thuisland de Verenigde Staten. Parton stierf gisteren, ze werd 80. Ze had al langer gezondheidsproblemen en leed sinds kort ook aan kanker. Haar leven laat op veel Amerikanen een diepe indruk na, zegt correspondent Thomas de Graven.
18: Dit brengt heel veel teweeg in Amerika. De VS verliest een deel van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Sinds 6 uur vanavond, middernacht in België, hangen alle vlaggen aan overheidsgebouwen hier half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump, die het heengaan van Dolly Parton een verlies voor miljoenen mensen noemt, zegt dat er niemand was zoals zij en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Bernie Sanders, de progressieve politicus, prees haar voor haar liefdadigheid in onderwijs en na natuurrampen. En dat duidt op het feit dat Dolly Parton een van die zeldzame figuren was die Amerikanen nog kon verbinden. Geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid, maar natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en hits die ze de wereld heeft geschonken.
17: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles organiseren lokale verenigingen en buurtgroepen een bijeenkomst tegen de georganiseerde misdaad. De aanleiding zijn de recente schietpartijen daar. Maandagavond werden er voor de derde dag op rij schoten gelost. De organisatoren vinden dat criminele organisaties meer en meer invloed krijgen in Sint-Gilles. Ze roepen buurtbewoners op om zondagnamiddag samen te komen om actie te voeren. Ze willen zo ook de druk zetten op de politiek om harder op te treden tegen drugscriminaliteit. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond een tiental vluchten niet kunnen landen omdat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. Dat kwam door een opstijgend vliegtuig. Vier andere vliegtuigen moesten even blijven cirkelen in de lucht. De baan moest eerst worden schoongemaakt en na meer dan een uur was opstijgen en landen weer mogelijk. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen zijn er na 12 dagen nog altijd 100 reddingswerkers ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig geblust. Vooral in het noorden en het oosten blijft de grond nog smeulen. En de overgebleven reddingswerkers moeten opflakkeringen vermijden. De wegen in de buurt van het rampgebied zijn gisteren in de voormiddag weer opengegaan. Het weer eerst bewolkt met hier en daar een bui, dan meer zon. Maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Temperaturen tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans op buien, maar tussenin meestal droog en tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op.

0: 6:06, goedemorgen. In Finland wordt er vandaag het wereldkampioenschap luchtgitaarspelen gehouden. Echt waar, dat is een ding. En misschien ook wel een ideale manier om wakker te worden op deze woensdagochtend. Dus neem die luchtgitaar er even bij. Misschien dat we hem wel kunnen gebruiken bij de volgende.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.
0: Zomerhit. Begint ingetogen. Maar zometeen komt er wel wat gitaar aan te pas, hoor. Meteor en Nooduitgang is dit.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Hajo, heb jij je luchtgitaar bij?
1: Nog niet, maar ik heb al gehoord over de wedstrijd in Finland daar inderdaad.
0: Oké, kijk, voor zometeen dan. Zometeen moet je er even bij nemen. Vertel eens, de weg, Hajo.
1: Nog ergens vertraging te melden. Wel opletten op de A12 van Brussel naar Antwerpen moet je opletten. Net voorbij de Ruppeltunnel staat er een defecte vrachtwagen op de rechter rijstrook. Dat is voorlopig alles.
2: Sta op met Radio 2.
0: 10 over 6, vandaag zijn we 26 augustus. Een dag waar we wakker worden zonder country koningin Dolly Parton.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Just because you
0: can. Ze sukkelde al een tijdje met haar gezondheid. Na een korte strijd tegen kanker is ze overleden. Dolly Parton werd 80 jaar oud. Vanavond kan je kijken naar de documentaire Dolly Parton Here I Am. Vind je om 8:30 op Canvas. En op VRT Max staat ook de film 9 to 5. Misschien een mooie avondactiviteit voor Dolly in het achterhoofd. Het is dan ook nog de laatste woensdag van de zomervakantie. Dus misschien ben jij al wel bezig met de voorbereidingen voor de start van het nieuwe schooljaar natuurlijk. Heel wat ouders die hebben maandag nog een dag vakantie genomen, Hajo.
1: Ja, dat is vaak zo, hè. Dat klopt, ja. En zelfs soms de ochtend van 1 september ook.
0: Ah ja, voor daarna nog lekker te ontbijten met de andere schoolmama.
1: Bijvoorbeeld.
0: Nee, maar ja, inderdaad, omdat het schooljaar pas echt op dinsdag start, 1 september, is het niet altijd makkelijk om opvang te vinden. Maar bij uitgeverij Lano hebben ze daar iets op gevonden. Ze dopen daar 31 augustus om tot neem je kind naar het werkdag.
1: Oh.
0: Wel fijn, want daar kunnen ze dus geënterteind worden die dag met allemaal workshops over boeken. Dus heb jij al opvang geregeld voor 31 augustus? Of neem jij je kinderen mee gewoon naar het werk? Laat het even weten in de app van Radio 2. Ik ben benieuwd.
1: Ja.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2. Travel.

0: Alex Warren en Passenger. Ja, het is een belangrijke dag vandaag voor 50 jongeren in ons land. Want zij starten vandaag aan hun vrijwillig militair dienstjaar. Dat wil zeggen dat ze 1 jaar bij Defensie gaan werken om te kijken of een job in het leger iets voor hen is. De 18-jarige Maite is een van die jongeren, die komt uit Aalst. En voor 7 uur hoor je nog of ze er echt wel klaar voor is. Ik weet niet of ik er ooit in heel mijn leven klaar voor zou zijn, maar bon. Eerst natuurlijk die muzikale wereldreis bij Radio 2. Doen we al heel de zomer. Dus wil jij mee op muzikale wereldreis met mij? Wel, stuur dan nu nog snel wereldreis in de app van Radio 2. En dan zijn we over een dikke 4 minuten weg.
1: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom vandaag.

0: Max.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bod te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Nog voor je kan denken...
9: Pas op voor die borduur!
8: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
10: Ik kan dat nu niet doen.
8: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En krijg ik roze blokjes?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: Luna. Met haar nieuwste schoonzoon. Ruim 6:20, dat wil zeggen.
1: Sta op met Radio 2.
0: Zeker, op dit uur van de dag maken we altijd een grote muzikale wereldreis bij Radio 2. En vandaag doen we dat met Fabienne Smets uit Brecht. Een hele goede morgen, Fabienne.
2: Goedemorgen, Romy.
0: Wat brengt deze woensdag voor jou?
2: Ik heb laatst hier gepland met de oudste kleindochter vandaag.
0: Ah, leuk, leuk. Dus een beetje babysitten.
2: Ja, maar toch wel een beetje pretpark ook. Dus dat gaat wel leuk zijn.
0: Ja, wel, gezellige boel. Nu, eerst nog even op ja. Muzikale wereldreis natuurlijk, Fabienne. Waar ga je graag naartoe?
2: Zou ik graag Australië of Nieuw-Zeeland dan eens bekijken.
0: All right, lekker ver weg dus.
2: Ja, graag. Kijk, ja.
0: We weten natuurlijk nog niet waar die muzikale wereldreis ons gaat brengen. Maar de reis start in ieder geval in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of je in dat land wil blijven. We kunnen maximaal 3 bestemmingen verreizen en teruggaan, dat gaat niet. Dus als we bij die derde zijn, dan moeten we het daarmee doen. Is dat duidelijk?
2: Dat is heel duidelijk, ja.
0: Jawel, dan zijn we weg, Fabienne. Het land nummer 1 is dit... Céline Dion. Weet je van waar Céline Dion komt, Fabienne?
2: Frankrijk?
0: Wat zou kunnen, hè, natuurlijk. Ze zingt in het Frans, ne partez pas sans moi. Maar het is Canada. Dus denk aan ijshockey, beren, denk aan prachtige natuur. Mm. Wat denk je?
2: Mm. Ja, dat staat al lang op mijn bucketlist.
0: Aha, aha, ja.
2: Mm. Ja, misschien toch voor Australië en Nieuw-Zeeland. We zullen kijken.
0: Ja, dus we gaan nog door. We gaan de gok wagen.
2: We gaan de gok wagen, ja. Ah,
0: kijk, bestemming nummer 2 is deze. Lekker wakker worden. Bij Samba de Janeiro. Je zou denken Brazilië, Fabienne, maar het is Duitsland. Bellini komt uit Duitsland.
2: Laten we nog een reisje verder maken misschien.
0: Dat dacht ik al wel. Maar je weet, bestemming nummer 3 is het eindbestemming, of de eindbestemming, hè?
2: Ja, daar gaan we mee akkoord, ja.
0: Oké, we gaan door, we gaan door. Aha. Ik hoor daar ergens een Bart Peters. Komt natuurlijk van de radio's, Swimming in the Pool. Dat is een frisse duik. Voor jou denk ik, Fabienne, wat dat wil zeggen, een reisje in eigen land.
2: Ja, prima, geen probleem.
0: Kijk, het risico, dat is het risico dat we nemen, hè.
2: Oké, geen probleem.
0: Dan zijn we weg, Fabienne.
2: We gaan ervan genieten.
0: Ik hoor het toch ergens van Fabienne, we gaan ervan genieten. Dat is wat we moeten doen, hè?
2: Zeker. Dat gaan we doen.
0: Fabienne,
2: okay.
0: Veel plezier in het pretpark, hè?
2: Dat gaan we ook doen, ja.

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Ruim 6:30. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Barbara de Jonk hier. In Torhout stappen twee leden van de partij CD&V uit de gemeenteraad. Opmerkelijk, want ze zouden allebei binnen ruim 2 jaar schepen worden. Fin Moyaert verhuist naar Alveringhem en Delphine Levrouw ziet de combinatie met haar werk niet meer zitten. Beide gemeenteraadsleden stonden symbool voor de verjonging van het bestuur in Torhout. Burgemeester Christophe Oudenaert vindt het jammer dat ze vertrekken.
4: Ja, voor ons is dat wel een ferme streep door de rekening. We gaan er ook niet flauw over doen. Niemand heeft natuurlijk een glazen bol en 6 jaar is ook lang enzovoort. Je ziet wel dat er bepaalde verschuivingen zijn. Maar goed, ja, we hadden eigenlijk wel een Hans verjongingstraject ingezet. Op die manier komt er ook wel nu in iemands jongs terug in de gemeenteraad. Maar goed, we gaan toch ook een keer moeten kijken hoe we dat verder aanpakken voor de toekomst.
3: De twee zouden de schepene Hans Blomme en Joost Kuvelier vervangen vanaf 2029. Eerste opvolger Philip Pauwels heeft al toegezegd om schepen te worden. In de polders van Uitkerken is sinds vorige week een sakervalk opgemerkt. En dat lokt veel vogelliefhebbers. Die grote beschermde valkensoort komt vooral voor in Oost-Europa en in Azië en is in België nog bijna nooit gezien. Volgens Frank de Scheemaker van vogelwerkgroep Mergus is het dier per ongeluk van koers geraakt en pauzeert hij in de polders omdat er voldoende te eten is.
5: Het is een open landschap. Er zijn heel veel muizen, heel veel kleine zoogdieren aanwezig voor het ogenblik. En hij vindt daar inderdaad voldoende voedsel. Hij is wel dus per toeval hier in onze regio verdwaald. Maar dat gebeurt wel regelmatig dat vogels even op een andere radar vliegen.
3: De sakervalk heeft een spanwijdte tot 1,30 meter en is daarmee groter dan de valken die we hier kennen. Vogelkenners vermoeden dat hij hier nog een paar weken gaat blijven om dan via Frankrijk terug te keren naar zijn normale leefomgeving. En in Kortrijk zijn de afbraakwerken begonnen aan de oude Kalkovenbrug. Een houten fietsers- en voetgangersbrug achter de Broeltorens. Ruim een jaar geleden werd de brug gesloten omdat ze niet meer stabiel was. Er komt nu een nieuwe brug die beter gaat passen in de groene omgeving van de oude Leie. Eén kant van de brug wordt ook breder, zodat mensen van daaruit de Broeltorens kunnen bekijken. Het project kost de stad €800.000 en moet tegen eind dit jaar klaar zijn. Vanuit Frankrijk komen er buien die vooral in het westen voor regen en onweer kunnen zorgen. Nog voor de middag komt er meer zon, maar in de namiddag is er dan weer kans op een lokale bui. Het wordt wel warm, tot zo'n 27 graden. En meer nieuws uit West-Vlaanderen, dat vind je op de website of in de app van VRT Nieuws.
2: Goedemorgen, Hajo.
6: Goedemorgen. Op de E40 van Luik naar Brussel opletten daar bij Helicine. Dat is een dorpje net voor Tiene. Aan de op- en afritten daar 20 minuten aanschuiven. Komt door een defect voertuig in de werfzone, want daar wordt inderdaad gewerkt. Voor de rest in Vlaanderen weinig te melden, voorlopig 10 minuten aanschuiven. Op de E313 vanaf Ranst, Antwerpse ring richting Beveren, de R2 dus. 10 minuten van de A12 tot Lilo en op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
2: Iedereen denkt het is de laatste woensdag van de zomer.
6: Laten we het kalm aandoen.
2: We pakken het er even van. Hè?
7: Wel, je hebt geen gaatjes.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Alsjeblieft.
7: Wat blieft?
9: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
11: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
10: En dat is?
11: Rust in huis, ook in september.
12: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
13: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.

Janet Jackson, Whoops Now. Het is vandaag een belangrijke dag voor 50 jongeren in ons land. Die starten vandaag aan hun vrijwillig militair dienstjaar. Dat wil zeggen dat ze dus 1 jaar bij Defensie gaan werken om te kijken of een job in het leger wel iets voor hen is. En een van die 50 is de 18-jarige Maite uit Aalst. Ik bel haar zo meteen even op om te horen of ze er klaar voor is. Hè? Hoor nog voor 7 uur. Dit is eerst nog A Love Song.

Sarah Bareilles en Love Song. Je kan ook wat liefde de wereld insturen, in de vorm van een zonnegroet natuurlijk. Hè? Gisteren nog Linda de Rudder uit Kokseide die dat heeft gedaan aan alle omi's en opa's, bomma's en bompa's, moeties en poeties. Die kregen allemaal een warme zonnegroet. Op dit moment zit ze trouwens nog steeds met haar kleinkinderen in Centerparks. Heel leuk. Nu, aan wie denk jij? Wie wil jij de zonnegroet toewensen vandaag? Laat het weten in de app van Radio 2.

0: Hello Black and I Need a Dollar. Het is 7:10. Het is vooral een spannende dag voor 50 jongeren uit ons land tussen de 18 en de 25 jaar oud. Want vandaag starten ze aan hun vrijwillig militair dienstjaar, zo is het. 1 jaar bij Defensie om te kijken of het wel iets voor hen is. De komende weken zullen in totaal zo'n 500 jongeren die opleiding starten. Vandaag onder andere Maite Villeman, 18 jaar, uit Aalst. Een hele goede morgen, Maite.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hoe zit het met de zenuwen? Je klinkt al enthousiast, dat is al goed.
1: Ja, ik ben een beetje zenuwachtig, maar ik ben vooral heel benieuwd. Maar het valt voorlopig nog mee.
0: Oké, gelukkig. Nu, was het altijd al jouw plan om in het leger te gaan?
1: Nee, absoluut niet. Ik wou oorspronkelijk eigenlijk een heel andere richting uitgaan.
0: Welke dan?
1: Mijn oorspronkelijk plan was om kunstwetenschappen te gaan studeren.
0: Ah ja, dat is inderdaad wel echt totaal een andere richting. Nu, voor het eerst hebben alle 17-jarigen vorig jaar dus een brief gehad met de vraag of ze een militair vrijwilligersjaar willen doen, bij Defensie dan. Jij kreeg ook zo'n brief in de bus. En heeft dat jou dan doen overtuigen van, oké, ik ga me daarvoor inschrijven, voor aanmelden?
1: Deels, dat wekte wel mijn interesse op en dan ben ik toch eens naar de infosessie geweest en het is eerder dat mij overhaald heeft.
0: Oké. En kan je daar ook kiezen tussen verschillende richtingen dan?
1: Je hebt 3 machten bij het leger. Je hebt de marine, de luchtmacht en de landmacht, dus daar kon je wel tussen kiezen bij de vacatures.
0: Oké, en waarvoor ben jij gegaan?
1: Ik ben voor de marine gegaan.
0: Oh, cool! Oh, en je hebt dan een link met water of de zee?
1: Mijn nonkel en mijn overgrootvader zaten ook bij de marine en dat interesseerde mij.
0: Oh, wauw. Heb je die dan nog gesproken? Heb je dan gedacht van, bijvoorbeeld bij je nonkel, ik ga eens even horen hoe zijn tijd daar was?
1: Nee, die zijn jammer genoeg overleden. Oh. Maar het interesseerde mij wel over de verhalen dat ik dan gehoord heb over hun.
0: Dat zal wel. Nu, weet je eigenlijk wat je de komende weken tot maanden gaat doen daar?
1: Eerst is het een basisopleiding dat sowieso iedereen moet volgen. En nadien gaat het specifieker toegespitst zijn op de marine zelf.
0: Oké, wauw. En dan heb je dus, je hebt je aangemeld of je bent naar die infosessie gegaan. En heb je dan daarna nog proeven moeten afleggen of zo om geselecteerd te worden? Of mocht je meteen beginnen?
1: Nee, nadien heb ik eerst nog de toelatingsproeven moeten doen. Dat waren sportproeven, computertesten en medisch onderzoek.
0: Oké, was het zwaar of viel het wel mee?
1: Het was wel pittig, maar uiteindelijk is het mij wel gelukt. Dus.
0: Oké, maar tuurlijk. Ah ja, want vandaag begint het natuurlijk. Die vrienden van jou, die familie van jou, die dan hoorden van ah ja, ons Maite gaat naar het leger. Hoe waren die reacties?
1: Mijn dichte familie had ik het wel gezegd, maar dan niet iedereen. Dus die waren wel zo geschrokken van amai, we hadden dat nooit verwacht. Maar ze steunen mij allemaal super hard. Dus.
0: Uiteraard ook gewoon een supermoedige, leuke keuze, denk ik. Over een uurtje ongeveer is het zover. Dan word je verwacht in de kazerne van Sint-Kruis in Brugge. Ik wens je ontzettend veel succes, Maite. Je gaat dat knallen.
1: Dank je wel.
0: En nog genieten van deze woensdag, hè.

0: Queen en Crazy Little Thing Called Love. Die zonnegroet die komt er zo aan, hè, iets over 7. Dus wie wil jij verrassen met een zonnegroet op deze woensdagochtend? Zwier het even in de app van Radio 2. En zet er ook bij waarom. Ah ja.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met 3 zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
9: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons, dat komt dat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Nou, ah, top, hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
11: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
10: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
12: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenberge of op VRT1 en VRT Max.
13: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
14: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
15: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
14: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.de/business. Proximus. Think possible.
16: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
17: Ja, je hebt ui gezegd.
16: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
17: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
16: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
17: Je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
16: Maar nee. Dat telt toch niet?
17: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
16: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
18: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Box van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
11: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
10: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
12: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenberge of op VRT1 en VRT Max.
19: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
20: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Straks ga ik op date. Jawel, hier live op je radio. Echt waar. Met trouwens iemand die langere haren heeft dan ik zelf. Je kan meekijken.
21: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: Dat doe je via VRT Canvas of de app van VRT Max.
22: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dood. De dood van Dolly Parton maakt binnen en buiten de muziekwereld veel los. En veel Vlaamse bedrijven zien de economische toekomst somber in. Uit alle hoeken komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse countrylegende Dolly Parton. Ze werd 80 en stierf aan de gevolgen van kanker. Het leven en de persoonlijkheid van Dolly Parton laten op veel Amerikanen een diepe indruk na. Een verslag van correspondent Thomas de Graven.
23: Probably the nicest person I've ever met in my life. Genuine, sweet, incredibly talented.
24: You know, from like 9 to 5 to Jolene to all her songs. I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she was just such an icon.
25: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
2: Amerika verliest echt een icoon en dat is te merken hier. Er wordt eigenlijk over niets anders meer gesproken op tv sinds het nieuws bekend werd. Het Empire State Building in New York kleurde roze. Alle vlaggen aan overheidsgebouwen hangen half stok en dat 1 week lang. Dat is een beslissing van president Trump. Hij zei dat er niemand was zoals Dolly Parton en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Ex-president Barack Obama of de progressieve politicus Bernie Sanders prezen haar voor haar liefdadigheidswerk in de gezondheidszorg, na natuurrampen, om kinderen aan het lezen te brengen ook. Dolly Parton, die was zelf nooit uitgesproken politiek. Ze was eigenlijk een van die erg zeldzame personen in Amerika die het land kon verbinden, die geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid en natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en de 25 nummer 1 hits die ze de wereld heeft geschonken.
3: Collega-artiesten reageren ook. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. En Beyoncé zegt dat ze de graadmeter en de poolster was. 2 op de 3 Vlaamse bedrijven zien de toekomst van onze economie somber in, blijkt uit een enquête van ondernemersnetwerk FOCA. De bedrijven verliezen concurrentiekracht omdat de energie- en loonkosten te hoog zijn en daardoor kunnen ze niet groeien. Maar die groei is net nodig om de Vlaamse begroting op orde te krijgen, zegt Frank Beks van FOCA.
4: De laatste cijfers van de Nationale Bank die wezen op een groei van 0,5%. Dat is natuurlijk veel te weinig als je ziet voor welke gigantische uitdagingen dat onze maatschappij staat. Dus we moeten meer gaan groeien en die groei zal komen van ondernemingen. Dus dat is ook onze oproep aan de regering bij de start van de begrotingsopmaak. Focus nu volop op de economie. We moeten echt wel die concurrentiekracht van ondernemingen gaan versterken. Want het heeft geen zin om te hervormen en te saneren zonder dat onze economie nog kan groeien.
3: Vandaag start de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon. Die heeft een looptijd van 1 en voor het eerst ook 10 jaar. De staatsbon van 1 jaar heeft een rente van 2,75%. Die van 10 jaar 3,70%. Een staatsbon is een belegging waarbij particulieren geld lenen aan de Belgische staat. En in ruil krijgen ze gedurende de looptijd een vooraf vastgelegde rente. De inschrijvingsperiode loopt nog tot 1 september. Zo'n 50 jongeren beginnen vanmorgen in Brugge aan een militair dienstjaar. Ze hebben vrijwillig voor dat jaar ingetekend. Jens Fransen, je bent in Brugge. Zie jij daar al wat beweging?
5: Bij de eerste van die 50 jongeren, 18, 19-jarigen, die een jaar gaan intreden zeg maar, bij Defensie, zijn hier aan het toekomen in Brugge voor een dienstjaar. Het gaat om 50 jongeren die bij de marine aan de slag gaan gaan. Het gaat eigenlijk om een basisopleiding, een jaar lang, 12 maanden. Ze worden daar ook voor betaald, €2000. En de bedoeling is eigenlijk dat ze kennis leren maken met Defensie. Je kan dit ook zien als een stuk voor een soort recruteringscampagne. Want Defensie heeft jongeren nodig en het hoopt natuurlijk dat een groot deel van die jongeren nu zal blijven na die 12 maanden. De interesse bij 18- en 19-jarigen was wel groot. Er waren meer dan 3000 kandidaten voor 500 posities. Maar dat zal natuurlijk afwachten zijn nu, het komende uur, of die 50 jongeren allemaal zullen komen opdagen.
3: Bedankt voor je verslag, Jens. In de Hoge Venen zijn er na 12 dagen nog altijd 100 reddingswerkers ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig geblust. Vooral in het noorden en het oosten blijft de grond nog smeulen. En de overgebleven reddingswerkers moeten opflakkeringen vermijden. De wegen in de buurt van het rampgebied zijn gisteren in de voormiddag weer opengegaan. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond een tiental vluchten niet kunnen landen omdat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. Dat kwam door een opstijgend vliegtuig. 4 andere vliegtuigen moesten even blijven cirkelen in de lucht terwijl de baan eerst schoongemaakt werd. Na meer dan een uur was opstijgen en landen weer mogelijk. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. Het weer eerst bewolkt met hier en daar een bui, dan meer zon, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Temperaturen tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans op buien, maar tussenin meestal droog en tot 30 graden. Dit nieuws begon met het overlijden van de Amerikaanse countrylegende Dolly Parton. Ze werd 80. Haar dood maakt veel los bij gewone Amerikanen, politici en collega-artiesten. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Wat maakte bij jou los, Hajo, Dolly Parton?
6: Dat was een hele lieve vrouw. Maar een gewikste zakenvrouw, dat schijnt ook.
0: Ja,
6: maar iedereen hield daarvan.
0: Wel, kijk, zometeen gaan we het er nog verder over hebben. 5 over 7, vertel eens de weg.
6: Het gaat heel goed, alleen maar een beetje aanschuiven op de E40 van Luik naar Brussel. Zo'n 10 minuten even voor 10. Komt door een defect voertuig daar in de werfzone bij Elisine. Op de E429 een kwartiertje bij Halle. Files naar Antwerpen eigenlijk alleen maar op de E313, zo'n 10 minuten vanaf Ranst. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
7: Radio 2.
8: Romy de Ridder.
0: Robbie Williams die gaat jou entertainen de volgende.

0: dat was weer tijd voor je luchtgitaar, hè. Vandaag in Finland het wereldkampioenschap luchtgitaar spelen. Robbie Williams zou misschien wel winnen eigenlijk als hij zou meedoen. Over 7 vandaag, woensdag 26 augustus zijn we. Ook 26 graden als we buiten gaan voelen. Zon gaat er doorkomen, maar het gaat ook wat regenen. Dus we moeten er een regenjas en een zonnebril bij nemen. Nu, een dag waar we wakker worden trouwens ook zonder onze country koningin Dolly Parton. Hè. Ja, ze sukkelde al een tijd met haar gezondheid en verloor de strijd tegen kanker. Dolly Parton werd 80 jaar oud. Vanavond kan je naar de documentaire Dolly Parton Here I Am kijken op VRT Canvas om 20:30. Maar ook de film 9 to 5 staat op VRT Max voor als je Dolly Parton vanavond een keer wilt eren of zo. Hè. Vandaag zit er ook extra Dolly Parton tussen mijn songs. Heel fijn. Dus jouw herinneringen aan de Queen of Country zijn ook meer dan welkom in de app van Radio 2. Nu zo hier, bij Sta op met Radio 2... Ben jij getuige van een date? Echt waar, een date tussen mij en Bert de Kok. Je kan hem kennen van Iedereen Zomert op VRT1 of van het televisieprogramma Win-Win. Maar hij is natuurlijk volop bezig met het nieuwe seizoen van Make-up Date. Vind je op VRT Max. Bert gaat dan over een bekende kop zitten en leert die persoon beter kennen terwijl ze zichzelf schminken. Schminken in de gekste figuren. Een vlinder, een tijger, maakt dan niet uit. Bijvoorbeeld hier met Karen Dame. Ja, zij werd voor even echt een speelkaartdame.
1: Ik vond feest geen tof nummer.
2: Wat blieft? Karen, dat was, sorry, was een van mijn favorieten.
1: Nee.
2: Het is feest in... Allee, waarom niet?
1: Ik weet dat niet. Misschien door dat dansken of door... Natuurlijk, alles is bij ons gelinkt om... Ik weet nog bijvoorbeeld Leonardo. Topnummer, maar dat was dodelijk, hè. Als dat nummer gedaan was, dan zouden we onder een infuus moeten gaan hangen met draaien. Niet normaal. Lagen gewoon op de grond. Dan...
2: Waarom door de choreo ook?
1: Ja, die choreo en dan op het einde rappen. Dat kon niet meer.
0: Zometeen dus.
1: Gewoon dood.
0: Een echte make-up date op je radio.
3: Sta op met Radio 2.
4: De zonnegroet.
0: Maar eerst die zonnegroet. Hè. Telkens iets over 7. Dan brengen we die zonnegroet uit hier bij Sta op met Radio 2. En vandaag mag Sabrina dat doen uit Houthulst. Goedemorgen, Sabrina.
5: Goeiedag, Romy.
0: Goeiedag. Aan wie wil jij de groetjes doen?
5: Ik had graag aan alle recyclageparkwachters een zomergroet willen uitbrengen.
0: Oké, zo specifiek. Waarom recyclagepark? Een moeilijk woord. Vertel.
5: Ja, wel, mijn echtgenote werkt op het recyclagepark en ik vind dat is een heel ondankbare job. De mensen zijn altijd boos of hebben altijd commentaar op die parkwachters. Ik snap het niet, als je naar een recyclagepark komt, kom je daar om te recycleren en dan drop je alles in de juiste container.
0: Ah ja.
5: Maar dat is blijkbaar heel moeilijk voor sommige mensen.
0: Dus 's avonds komt jouw partner thuis en die komt dan met de zotste verhalen thuis?
5: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk niet te geloven.
0: Geef er eens eentje, zo heel kort. Ik ben benieuwd.
5: Gewoon, ze komen binnen bijvoorbeeld op een oranje groep. Dus gratis 1000 kilo.
0: Okay.
5: En dan gooien ze dat in de verkeerde containers. Maar achter de rug van de parkwachters, dan staan ze zo te kijken van achter in een koffer. Van, gaan ze het zien, gaan ze het niet zien? En dan gooien ze het erin. Maar ja, mijn echtgenote ziet eigenlijk vrij veel. En dan gaat ze er naartoe en dan zegt ze, je hebt juist iets gegooid dat er niet in. Maar dat is niet van mij. Terwijl ze daar alleen staan. Hè.
0: Gewoon liggen in het gezicht van je partner.
5: Ja. Niet alleen van mijn partner, maar van vele mensen. Van iedereen dat daar werkt.
0: Dikke toch. Oké. Okay. Dus die zonnegroet die gaat dus richting alle recyclagepark. Ik vind het echt een moeilijk woord. Ik ga het gewoon aan jou laten. Jij mag nu eventjes 10 seconden de radio overnemen, Sabrina.
5: Dus ik ga gewoon een zonnegroet doen aan alle recyclageparkwachters, maar ook in het bijzonder mijn echtgenote Natasha Cornette.
0: Voilà, hier komt hij. Dankjewel.
5: Graag gedaan.
4: De zonnegroet.
0: En dan moeten we nog even Dolly Parton spelen, hè. Maar ja, toch. Dit is Jolene.

0: 80 jaar is ze geworden, Dolly Parton. Ik ga straks een van haar grootste fans bellen. Ze komt uit de Kempen en we kunnen haar misschien wel de Dolly Parton van Vlaanderen noemen. Drie keer raden wie. Hoort haar voor 9 uur.
1: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voel je het toch niet meer?
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh.
4: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
5: oh
4: zegt.
7: Oh, Quadro.
8: Help, het nieuwe schooljaar begint.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh, my.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

0: Amy Winehouse. En Rehab, een hele goede morgen, Sabine Hagedoren.
1: Een goede morgen, Romy.
0: Vertel eens, wat moeten we aantrekken vandaag?
1: Een beetje van alles, hè. Je moet de paraplu bij hebben of je regenjas. En zoals je er straks al zei, ook een zonnebril. Want vanochtend trekken er wel nog lokale buien over het land. Maar in de loop van de voormiddag gaan we al meer zon krijgen. En dan na de middag ontstaan er stapelwolken. En daar kunnen dan opnieuw buien uitvallen. Er kan een onweersbui bij zitten. Daar kunnen ook een paar felle buien bij zijn. Met veel neerslag op korte tijd en met rukwinden. En ondertussen wordt het warm. Temperaturen in Vlaanderen en Brussel 26 of 27 graden. Misschien lokaal wel een 28 graden. En 22 graden voor de Hoge Venen. En daar hoort een zwak tot matige oost- tot zuidoostelijke wind bij. En dan vanavond wordt het droog met opklaringen, wat hoge wolken. In de loop van de nacht tegen morgenochtend krijgen we vanaf de Franse grens opnieuw regen en onweersbuien. En dan hebben we minimaal tussen 14 en 19 graden. En dus morgen, de eerste uren van de dag, trekken die regenbuien, al dan niet met een donderslag, van zuid naar noord over het land. En dan overdag wordt het droog met opklaringen, een beetje gesluierde zon. En dan tegen de latere namiddag en avond krijgen we opnieuw buien en onweer. En lokaal kan dat zwaar onweer worden met hagel, met veel neerslag op korte tijd, met rukwinden, kortom, met alles erop en eraan. En ondertussen wordt het ook warm. Temperaturen van 24 graden in Hoog-België. En in Vlaanderen en Brussel is dat 27 tot 30 graden. Wow. Dus dat zou wel eens de laatste warme dag zijn. Want voor de rest van de week zijn dat maxima rond zo'n 22 graden. Vrijdag kan er al eens een bui vallen met een donderslag. De wind die gaat ook aantrekken. En ook in het weekend en begin volgende week blijft het wisselvallig met buien en toch een redelijk strakke zuidwestenwind.
0: Duidelijk, dankjewel Sabine.
2: Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder.

0: Freya Sky. Ja, je kan herkennen trouwens van het Eurovisie Songfestival in 2022. Komt uit het Verenigd Koninkrijk. Het is haar nieuwste, denk ik. Silent Treatment, zo heette het. In ieder geval, ik kijk hier door het raam en ik zie dat mijn date al is gearriveerd. Spannende boel. Voor zometeen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: Half acht, dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Barbara de Jonk hier. In Torhout stappen twee leden van de partij CD&V uit de gemeenteraad. Opmerkelijk, want ze zouden allebei binnen ruim 2 jaar schepen worden. Finn Moyaert verhuist naar Alveringem. En Delphine Levrouw ziet de combinatie met haar werk niet meer zitten. Beide gemeenteraadsleden stonden symbool voor de verjonging van het bestuur in Torhout. Burgemeester Christophe Oudenaert vindt het jammer dat ze vertrekken.
3: Ja, voor ons is dat wel een ferme streep door de rekening. We gaan er ook niet flauw over doen. Niemand heeft natuurlijk een glazen bol. En 6 jaar is ook lang, enzovoort. Je ziet wel dat er bepaalde verschuivingen zijn. Maar goed, ja, we hadden eigenlijk wel een Hans verjongingstraject ingezet. Op die manier komt er ook wel nu in iemands jongs terug in de gemeenteraad. Maar goed, we gaan toch ook een keer moeten kijken hoe dat we dat verder aanpakken voor de toekomst.
2: De twee zouden schepenen Hans Blomme en Joost Cuvelier vervangen vanaf 2029. Eerste opvolger Philip Pauwels heeft al toegezegd om schepen te worden. In Oostkamp zijn de vernieuwde Kapellestraat en de Europa-rotonde weer open. Een drukke verbindingsweg naar de E40. De baan was gevaarlijk voor fietsers en er stonden regelmatig files. Iets minder dan een half jaar geleden zijn de werken begonnen. Vanochtend vroeg heeft het agentschap Wegen en Verkeer de weg weer opengemaakt. De verbinding van en naar de E40 en tussen Centrum Oostkamp en Hertsbergen zou nu vlotter en veiliger moeten verlopen. En in de polders van Uitkerken is sinds vorige week een sakervalk opgemerkt. En dat lokt veel vogelliefhebbers. Die grote beschermde valkensoort komt vooral in Oost-Europa en in Azië voor. En is in België nog bijna nooit gezien. Volgens Frank de Scheemaker van vogelwerkgroep Mergus is het dier per ongeluk van koers geraakt. En pauzeert hij in de polders omdat er voldoende te eten is.
4: Het is een open landschap. Er zijn heel veel muizen, heel veel kleine zoogdieren aanwezig voor het ogenblik. En hij vindt daar inderdaad voldoende voedsel. Hij is wel dus per toeval hier in onze regio verdwaald. Maar dat gebeurt wel regelmatig dat vogels even op een andere radar vliegen.
2: De sakervalk heeft een spanwijdte tot 1,30 meter en is daarmee veel groter dan de valken die we hier kennen. Vogelkenners vermoeden dat hij hier nog een paar weken gaat blijven om dan via Frankrijk terug te keren naar zijn normale leefomgeving. Vanuit Frankrijk trekken er buien vooral over het westen en die kunnen voor regen en onweer zorgen. Nog voor de middag komt er meer zon, maar in de namiddag is er dan weer kans op een lokale bui. Het wordt wel warm, tot zo'n 27 graden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen, Hajo.
5: Goedemorgen.
0: Langzaam naar Brussel, vertel.
5: Ja, vooral op de E429 vanuit Doornik. Daar is een ongeval gebeurd bij Halle. Net voorbij de brug over het kanaal daar. 20 minuten aanschuiven daar. Verder zijn er files van zo'n 10 minuten. Dat is op de A12 in Laken. E19 vanaf Peutie en op de E40 van Sterrebeek tot Krainem. De binnenring rond Brussel daar. 10 minuten ook van Strombeek tot Vilvoorde. Valt voorlopig mee dus. Naar Antwerpen ook nergens meer dan 10 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke. E313 vanaf Ranst. En op de A12 in Aartselaar door een ongeval. Op andere plaatsen alleen maar hele kleine files.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: You Gotta Go, Share Strong Enough. Ik heb bezoek. Zet even VRT Canvas op of kijk me via de VRT Max app. Want dan zie je Bert de Kok op dit moment zwaaien.
1: Hey! Ja, ik zwaai altijd eens, hè. Hallo.
0: Goedemorgen.
1: Welkom.
0: Wikipedia beschrijft jou als internetpersoonlijkheid, Bert.
1: Ah ja, Wikipedia, ik heb dat zot, hè.
0: Ja, maar dat is cool, hè.
1: Hey, ik vraag me nog altijd af wie dat heeft aangemaakt.
0: Meld je in de app van Radio 2. Dat dit dan
1: nu?
0: Mag.
1: Ja, kan. Wie ben je? Waarom?
0: Maar intussen kennen we jou natuurlijk ook gewoon van televisie. Hè. We zagen jou recent nog in Iedereen Zomert op VRT1.
1: Ja.
0: Je staat naast Xavier tijdens Win-Win met je grijze raad.
1: Mm-hmm.
0: Wij vragen je raad aan oudere generaties over bijvoorbeeld zieke planten of kringen van je salontafel te krijgen.
1: Jazeker, en onder de ogen ook in het nieuwe seizoen.
0: Voilà,
1: ja.
0: Voilà. Kringen, voilà. Ja. Binnenkort ben je ook opnieuw te zien in een nieuw seizoen van Make-up Date.
1: Ja.
0: Op VRT Max, het vierde seizoen al intussen, Bert.
1: Ja, tof, hè?
0: Heb je al zien aankomen dat het zo 1, 2, 3, nu intussen 4 zou zijn?
1: Nee, want ik dacht even zo, want wat de seizoen 3 gemaakt, dat was vorig jaar en dan lag het zo wat stil en ik dacht van, ah ja, dat zal, ja, het was mooi, hè, 3 mooie seizoentjes, en wat was dat, 24 afleveringen, maar dan nu zo na een jaartje was VRT toch wel weer van, eigenlijk was dat wel leuk.
0: Tuurlijk.
1: Ja, tuurlijk is dat leuk. En dus nu zijn we daar terug aan bezig. Ja. En het gaat vlot. Het is leuk. Dus ik ben heel blij dat dat terug is.
0: Want voor iemand die nu het hoort donderen in Keulen, die denkt Make-up Date. Tuurlijk. Nog nooit van gehoord. Make-up Date. Hoe zou jij het pitchen? Wat is Make-up Date?
1: Make-up Date is eigenlijk een programmaatje waarin ik gewoon op date ga met leuke mensen. En terwijl dat wij zitten te praten over van alles en nog wat, schminken wij ons in eender wat. Dat is geen, want een make-up date, je zou denken van, ah, is het een make-up tutorial of zo? Nee, wij schminken ons in een wereldbol. Ik denk echt aan grimmen van vroeger in de parochiefeesten, dat daar zo'n madame zat met zo, hey, wat wilt jij geschminkt worden? Dat proberen wij te doen.
0: Een vlinder.
1: Ja, een vlinder. Bijvoorbeeld, ja, een vlinder gaan we ook doen dit seizoen. Het is maar gewoon dat. Het is gewoon een activiteit om gewoon elkaar te leren kennen.
0: En zorgt het er dan voor dat er ook echt een beetje een masker wegvalt? Dat je bent intussen dan aan het praten, een klein beetje aan het interviewen, de persoon beter aan het leren kennen.
1: Ja.
0: Zorgt dan die schmink dat er toch wel andere antwoorden naar boven komen, denk je?
1: Ik vind van wel. Mensen zijn, als ze afgeleid zijn, dan vertellen ze meer. Hè.
0: Hmm.
1: Dat is altijd. Ik heb dat ook met mijn vrienden, hoor. Ik ga nooit niet. Als je op café gaat ook, je bent nog met andere dingen bezig. Je bent mensen aan het bekijken, je bent aan het drinken en om de duur, je begint te babbelen en er komt alles los. Er komt van alles los. En dan stel je met die schmink, je bent met dingen bezig, je bent afgeleid en terwijl beginnen die in één keer dingen te vertellen dat ik denk, oh,
0: leuk, wist ik nog niet.
1: Dankjewel, staat erop.
0: Ja. Nu, onszelf schminken is misschien wat moeilijk tijdens een live radio-uitzending, maar ik dacht, we gaan toch iets verzinnen. Dus ik heb voor jou een kleurplaat gemaakt. Je mag het omdraaien van je eigen hoofd.
1: Oh my god.
0: Levensecht, hè. Levensecht.
1: Damn.
0: Ik heb dat ook gedaan voor mezelf. En we gaan dus eigenlijk onszelf kunnen schminken, kunnen grimmen. Niet op ons eigen gezicht met schmink, maar wel gewoon op die kleurplaat met kleurpotloden.
1: Ja.
0: Heb je een idee in wat we ons gaan schminken? Beslis jij dat of is dat eerder je gast?
1: Dat is wel in samenspraak, maar ik vraag altijd vaak aan mijn gasten van, is er iets dat je leuk vindt of dat je denkt van, oh my god, wil ik wel eens zijn of zo? En dan mogen die dat kiezen. Dus heb jij iets?
0: Nee, kies jij maar.
1: Oei, wat gaan we doen? Oei, weet je, want ik moet dat nog opnemen. Ik moet nog een vlinder worden. Misschien moeten we wel eens een vlinder. Proberen. Zo.
0: Dat vind ik wel een leuke. Oké, we gaan ons schminken in een vlinder. En we gaan dat gewoon doen tijdens de song.
1: Ja.
0: En dan gaan we zo meteen verder praten.
1: Ja. Hey.
0: Kijk, zie. Een mooie Rolf Sanchez om op te kleuren. Dit is Mas. 20 voor 8. Goedemorgen. Winter.

0: Bas. Als je meekijkt via VRT Canvas of VRT Max, dan kan je Bert de Kok zien in de studio, die eigenlijk aan het kleuren is.
1: Ja. Maar zie je iets anders?
0: Het is wel wat krappe timing, hè, moeten we eerlijk in zijn.
2: Amai, maar even ook zo kleuren, inkleuren, dat duurt superlang.
0: Ja, we hebben nog tijd hoor, daar niet van. Het heeft alles te maken natuurlijk met het nieuwe seizoen van Make-up Date. Daarom zijn we aan het kleuren, het programma van Bert de Kok op VRT Max.
2: Jazeker.
0: Waarin hij samen met een gast praat over leuke dingen, terwijl ze zichzelf schminken in een vlinder, in een Disney-prinses. Wij hebben gekozen voor een vlinder.
2: Ja.
0: Mijn basis staat er al.
2: Oh ja, ik heb het lijfje al.
0: Oké.
2: Ken zo het insectdeel van een vlinder.
0: Ah, wow, je bent het helemaal anders dan mij aan toe.
2: Ah, maar dat maakt
0: interpretatie... Er zijn geen regels bij Make-up Dates.
2: Nee, pas op, ik probeer wel bij Make-up Dates van... Ah ja, we doen altijd een afbeelding na, hè, dat we zo een houvast hebben. Maar uiteindelijk vaak eindigt dat in iets dat er zo half op lijkt. Zo een mislukte AI-rendering van een goede afbeelding is het vaak.
0: Geweldig. Ja. Ja, je komt veel te weten over die gasten dat je al verteld, hè, schmink. Ja. Maakt iets los, je bent iets aan het doen terwijl je aan het praten bent. Nu, wat is zo het meest verbazende dat je al te weten bent gekomen in die afgelopen 3 seizoenen?
2: Oh, het meest verbazende.
0: Wat je nu nog onthoudt?
2: Wat ik altijd heb onthouden, allez, want nu ook Karen Dame was er vorig seizoen ook. En zij, ik weet nog, uiteraard grote fan van K3 en zo. En voor mij als kind bijvoorbeeld, feest was echt zo mijn nummer. Dat was echt, "Tis feest in New York en in..."
0: Ja.
2: Love dat nummer. En ik vraag haar van, heb je eigenlijk een minst favoriete K3 nummer? En zij zo, "Feest vond ik geen tof nummer." Wat? En dat is ook super hard rondgegaan. Dat is opgepikt geweest overal. En ik dacht van, maar alleen dat kan toch niet? Dus dat is gewoon een persoonlijke voor mij dat ik wel dacht van, what the hell? Maar ook zo, Timon Verbeek is langs geweest en die zei dan ook zo toen, nu weet iedereen dat, omdat dat al ook al heeft verteld in De Slimste Mensen en zo, maar dat hij vroeger kreeften had in zijn... Als
0: hobby. Huisdier?
2: Ja, also, die had kreeftjes. Snap je? Zo van die rare dingen die zo naar boven komen ook. Luna Hendricks is ook geweest, hè, de schaatster. En ja, die heeft toen in de Make-up Date ook zo voor de eerste keer gebabbeld over het feit dat hij als kind ook wel daarmee gepest was. Voor het feit dat ze schaatster was en zo. Dat daar totaal niet populair maakte en zo. En dat ze achteraf ook zei na de opnames zo van, amai, ik heb dat eigenlijk nog nooit niet verteld of zo.
0: En... Dus het gaat ook wel soms echt over gewoon emotionele diepe dingen.
2: Ja,
0: het is niet allemaal heel oppervlakkig en fun and games.
2: Fun and games hoort erbij natuurlijk, maar ik probeer hier en daar wel is wat dieper te gaan op zo... Ja, wat topics ook, omdat ik oprecht ook... Dat programma, dat zijn ook allemaal vragen die ik mezelf afvraag. En dat is niet alleen van, ah ja, wat is je favoriete snack om middernacht als je thuiskomt naar een feestje. Maar dat is ook gewoon van, hoe is je relatie met je mama? Hoe waarde jij eigenlijk op school? Waarde je populair of zijn je ook gepest geweest? Of zo. Weet je, dus dat zit er ook allemaal zo wat in. Dus het is echt een oprechte babbel. Zoals, je moet dat denken, zoals met goede vrienden op een warme zomeravond. Dat gesprek kan alle kanten uitgaan. In één keer, je kunt heel veel filosofisch beginnen praten, maar ook gewoon over... de koetjes en de kalfjes. En dat is Make-up Date ook.
0: Je hebt net iets verklapt trouwens. Hè?
2: Ja.
0: Je hebt gezegd, Karen Dame die is ook al langs geweest.
2: Ja.
0: Karen Dame komt gewoon opnieuw.
2: She's back. Ah, wel ja, weet je, voor seizoen 4, ik dacht nu zo van, uiteraard, hè, dat zijn allemaal eerste dates. Mm. Wie weet, misschien moet ik een keer iemand terughalen. Hè, een tweede date. En eens zien wat dat geeft. Hè, zoals in een datingleven.
0: Ah, ja,
2: eerste date, tweede date, derde date. En dan, whatever, wat gebeurt er dan wel niet? En dus bij Karen was het voor de eerste keer van, oké, we gaan eens zien als ze terugkomt. Want ze had dat ook gevraagd. Dat zat ook in de aflevering, de eerste aflevering. Zei ze ook op het einde van, ik wil een tweede date. En ik dacht, let's put a pin in that.
0: Ja.
2: En nu is ze terug voor de eerste aflevering.
0: Oh, heel fijn. Die komt online nu vrijdag, toch?
2: Nu vrijdag, ja.
0: Oké, Karen Dame, Make-up Date. Staat genoteerd op VRT Max. Nu, wie er ook op de gastenlijst staat op jouw datingleven, is Camille. Zangeres Camille.
2: Ja, zeker. Leuk, hè.
0: Ook heel leuk.
2: Oh my god, ik vraag die ook al 3 seizoenen, uiteraard. Hè, maar dat is planningsissues, uiteraard. En ook, je weet nooit niet, wilt ze dat doen? Hè, want you never know. Mm-hmm. You never know. Kent hij mij ook? I don't know. Inderdaad, ja, het is gelukt. Ze komt langs.
0: En wat gaat er geschminkt worden?
2: In een vlinder!
0: In een vlinder! Dus we zijn aan het oefenen nu voor Camille.
2: We zijn aan het oefenen voor Camille, want ze komt morgen. Dus morgen zijn de opnames met Camille.
0: Oké.
2: Ja, dus allez, pas op, de bedoeling is een vlinder. Wie weet, you never know dat zo last minute in één keer verandert. Dat Camille zegt van, oh maar nee, ik wil in Simba van The Lion King. En dan zeg ik, oké, Camille, we doen dat. Maar ik vermoed een vlinder ook, omdat ik een foto had gevonden van Camille als kind, waarin ze geschminkt was als een vlinder. Dus dan dacht ik van, oh, we zullen misschien dat nu hercreëren, maar dan beter.
0: Ja. En hoe doe je dan je research? Bijvoorbeeld morgen, Camille, dan, hè, je gaat die aflevering opnemen. Je moet dan toch je research gedaan hebben. Je moet toch op bepaalde vragen al hebben voorbereid.
2: Ja, ja, sowieso. Allee, er is heel veel te vinden over Camille. Hij heeft ook al 1001 interviews gegeven.
0: Maar waarom? Zo moeilijk.
2: Ja, ja, wel, maar dus we bekijken wij dat allemaal. En dan soms, weet je, hoor ik gewoon dingen dat ik denk van, ah, maar wacht, ze is daar niet op doorgegaan. Misschien kan ik daar nog naar vragen. Of dat ik denk van, misschien moet ik eens terugblikken op een vraag waar dat ze 5 jaar geleden heeft op geantwoord. Want ja, ze is nu 25 jaar, toen was ze 20. Mm-hmm. Hallo, we worden andere mensen in onze 20s. Elk jaar is wel iets nieuw. Dus zo denk ik dan altijd van, hoe kijk je daar nu naar en zo. Maar ik probeer ook te polsen bij mensen die haar kennen.
0: Zoals?
2: Zoals bijvoorbeeld, allez, Camille, als je nu luistert, doe even je oren toe. Maar ik heb bijvoorbeeld contact opgenomen met Dino, haar vriend.
0: Boyfriend.
2: Met de boyfriend. En is gevraagd van, hey, zeg, zijn er zo leuke dingen, onschuldige dingen die iedereen zou mogen weten over Camille, maar dat eigenlijk nog niet geweten zijn. En die man heeft mij wel een lijstje doorgestuurd van leuke weetjes over Camille. Dus morgen wordt het confrontatie ook.
0: Oké.
2: Dat vind ik ook altijd heel leuk als ik zo dingen kan zeggen en dat mijn gasten zeggen van, maar hoe weet jij dat? Huh?

0: Een gefrustreerde Bert de Kok op de achtergrond.
1: Oh my god.
0: Bonnie M en My Baker. Ja, ondertussen zitten dus Bert en ik, of zijn Bert en ik hier vrolijk aan het kleuren op een kleurplaat van ons eigen gezicht. Het is wel heel mooi. We doen dat natuurlijk niet zomaar. Dat is natuurlijk gelinkt aan Make-up Date. Vrijdag start het nieuwe seizoen, seizoen 4 intussen al van het programma, waar Bert de Kok in gesprek gaat met een bekende Vlaming, terwijl hij zichzelf schminkt en die bekende Vlaming zichzelf ook schminkt. Het resultaat van die tekening, nou, dat is iets voor na 8 uur. We gaan ons zelf nog wat tijd geven.
1: Geef ons nog wat tijd.
0: Ja, ja, ja. We zijn een vlinder aan het maken.
2: Ja, een vlindertje.
0: En ik zie hier bij Bert al de kleuren roze, blauw, groen.
2: Ja, ik ben het echt aan het oefenen hoe ik het morgen met Camille zou willen doen. Maar sorry, dit is al super moeilijk. Wat gaat dat morgen weer zijn? Ik heb mezelf weer overschat, hè.
0: Maar het is wel tof. Je pakt het helemaal anders aan dan ik. Jij hebt het lijfje van de vlinder op je neus gezet.
2: Ja, lijfje. En dan zo rond elk oog een grote vleugel.
0: Een vleugel.
2: En dan zo aan met verschillende kleuren werken. Dat is het idee.
0: Dat is het idee, maar ik zie het al wel. Ik zie de vision.
2: De vision.
0: The vision is there.
2: Ja.
0: Nee. Maar eerst wil ik het met jou nog hebben over de verraders. Ah ja.
2: Ah ja,
0: want
2: dat ook
0: daar ben jij te zien. Het programma op VTM, waarin bekende Vlamingen worden opgesloten in een kasteel. Onder hen drie verraders. Als je het zo hoort, is het eigenlijk gek, hè?
2: Ja.
0: En de bedoeling van het programma is om dus die drie verraders te ontmaskeren.
2: Ja.
0: Spannende boel. Start volgende week zondag dus. Hoe was die ervaring? Vertel.
2: Ja, natuurlijk. We moeten er natuurlijk heel cryptisch over zijn. Maar

0: Want ik mag niks spoilen van wat daar is gebeurd met mij in het kasteel. Hè, welke rol ik daar heb.
1: Ah, nee.
0: Hoe lang ik daar ben, al die dingen. Maar ik kan alleen maar zeggen dat ik... Toen ik terugkwam van dat avontuur, dat ik daar echt weken heb over gedroomd. Echt midden in de nacht wakker worden. Maar, en ik overdrijf zelfs niet eens. Dat was echt... Want ik heb ook meegedaan aan Celebrity Masterchef, wat ook super stresserend was. Ik heb daar toen lang in gezeten ook. En dat was een heel stresserend programma. En ik dacht van, ja, dit is het ergste dat je kunt doen. Verraders is veel erger. Dat was veel erger. Dat is echt een psychologische mindfuck. Ongelooflijk. Ja, dus ja, je moet het zien als... Ja, dat is eigenlijk weerwolven dat je speelt daar. Maar dan veel erger. En mensen nemen het daar heel serieus.
1: Ja.
0: En ja, het is meer roepen, wenen. Ja.
1: Maar je hebt daar ook Margriet Hermans leren kennen, natuurlijk.
0: Amai.
1: Laten we het daar zo meteen nog eventjes kort over
2: zeggen. Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stel...

0: Bart Kael. Kan je nog voor stemmen op VRT Max? Hij is tot verliefd. En Winnie Vermeers die stuurt ook wat liefde in de app van Radio 2. Ah, Bert de Kok is een super lieve man. Ik ga zijn video's zeker kijken op VRT Max.
1: Oh,
0: dat hebben we eigenlijk nodig, hè? Nu, korte tussenstand nog van jouw tekening, Bert.
2: We geraken er. Geef me 5 minuten.
0: Ah, wel, 5 minuten. Iets over 8 hoor je of zie je het eindresultaat. Kijk mee.
3: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat het deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Dat doe je zeker. En Bert de Kok die blijft dus nog eventjes zitten hier bij mij. En Nadine gaat het nog uitgebreid hebben over natuurlijk Dolly Parton. Moet wel vandaag.
5: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
6: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De dood van countrylegende Dolly Parton maakt binnen en buiten de muziekwereld veel los. De eerste jongeren zijn aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. En veel Vlaamse bedrijven zien de economische toekomst somber in. Uit alle hoeken komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse countrylegende Dolly Parton. Ze werd 80 en stierf aan de gevolgen van kanker. Haar leven en persoonlijkheid laten op veel Amerikanen een diepe indruk na. Een verslag van correspondent Thomas de Graven.
7: Probably the nicest person I've ever met in my life. Genuine, sweet, incredibly talented.
8: You know, from like 9 to 5 to Jolene to all her songs. I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she was just such an icon.
9: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
10: Amerika verliest echt een icoon en dat is te merken hier. Er wordt eigenlijk over niets anders meer gesproken op tv sinds het nieuws bekend werd. Het Empire State Building in New York kleurde roze. Alle vlaggen aan overheidsgebouwen hangen half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump. Hij zei dat er niemand was zoals Dolly Parton en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Ex-president Barack Obama of de progressieve politicus Bernie Sanders prezen haar voor haar liefdadigheidswerk in de gezondheidszorg na natuurrampen, om kinderen aan het lezen te brengen ook. Dolly Parton die was zelf nooit uitgesproken politiek. Ze was eigenlijk een van die erg zeldzame personen in Amerika die het land kon verbinden, die geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid en natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en de 25 nummer 1 hits die ze de wereld heeft geschonken.
6: Zanger Sam Bettis, die zelf ook in de VS woont, is onder de indruk van wat de dood van Dolly Parton teweeg brengt in
11: het land. Er is geen enkele bevolkingsgroep die niet aan het rouwen is vandaag. Of het nu mensen uit de diepe zuiden of heel christen mensen of de LGBT-gemeenschap of de zwarte gemeenschap. Ze was zo'n unifier en zo'n mensen bestaan er gewoon niet veel. Dus tegelijkertijd is de LGBT-gemeenschap aan het rouwen en tegelijkertijd zegt iemand als Trump van de vlaggen moeten half. Ik kan me niet voorstellen voor welke andere persoon dat zoiets zou gebeuren.
6: En er zijn nog collega-artiesten die reageren. Elton John noemt Dolly Parton uniek en onvervangbaar. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. En Taylor Swift schrijft dat een wereld zonder haar niet mogelijk lijkt. In Brugge beginnen zo'n 50 jongeren vandaag aan hun militair dienstjaar. Ze hebben daar vrijwillig voor ingetekend. Jens Fransen, jij bent in Brugge. Is iedereen alvast komen opdagen?
12: Ja, die kandidaten zijn allemaal toegekomen. Het lijkt wel een beetje een eerste schooldag hier op de marinebasis in Brugge. Want ja, het gaat om 18, 19-jarigen. Ze komen hier vaak toe met hun ouders, rolkoffers ook, zakken ook. Want het is de bedoeling dat ze hier gaan blijven. Ze blijven hier ook overnachten natuurlijk, hè. Dat dienstjaar, het is een vrijwillig dienstjaar. Dus het zijn mensen die dit op vrijwillige basis doen. 12 maanden lang. Ze zullen ook een loon krijgen van Defensie. Je kan het eigenlijk zien als een recruteringscampagne voor Defensie. Defensie wil meer jongeren aanwerven. En het hoopt dat die jongeren na dat jaar natuurlijk ook zullen blijven. De interesse bij 18, 19-jarigen voor dit was ook groot. Het gaat om 500 posities in totaal, waarvan 50 nu bij de marine. En daarvoor waren meer dan 3000 kandidaten. 500 zijn geselecteerd en de eerste 50 zijn hier nu vandaag begonnen bij de marine in Brugge.
6: Dankjewel, Jens. Vandaag start de inschrijvingsperiode voor de twee nieuwe staatsbonds. De ene heeft een looptijd van 1 jaar, de andere 10 jaar. Een staatsbon is een belegging. Je leent als particulier geld aan de Belgische staat. De staatsbon van 1 jaar heeft een netto-rendement van 1,93%. Dat is meer dan de meeste spaarboekjes nu bieden. En die van 10 jaar levert netto 2,59% rente op. Maar dan krijg je je geld dus pas na 10 jaar terug. 2 op de 3 Vlaamse bedrijven zien de toekomst van de economie somber in, blijkt uit een enquête van ondernemersnetwerk FOCA. De bedrijven verliezen volgens FOCA concurrentiekracht omdat de energie- en loonkosten te hoog zijn en ze niet genoeg kunnen groeien. Maar we hebben die groei net nodig om de begroting op orde te krijgen, zegt Frank Beks van FOCA.
1: Alle uitdagingen waarvoor we staan, van klimaat tot defensie, tot veiligheid, die hebben heel wat middelen nodig. En dat zal komen van economische groei en dat zal komen van bedrijven. Zonder groei zal alles veel moeilijker maken. Omgekeerd, met groei zal het ook allemaal veel gemakkelijker gaan om die uitdagingen aan te kunnen. En daar moeten we volop op focussen. Dus onze oproep aan de regering is, bij de begrotingsopmaak, zorg dat je ook elke maatregel toetst aan, gaat die de concurrentiekracht versterken of gaat die afzwakken?
6: De Koerdische strijdkrachten in Syrië hebben zichzelf ontbonden en maken vanaf nu deel uit van het Syrische regeringsleger. Dat is een belangrijke ontwikkeling in Syrië, want het land is in veel groepen uiteengevallen door de lange burgeroorlog onder de vroegere president Assad. De Koerden zijn een minderheidsgroep in Syrië, maar tijdens de Syrische burgeroorlog kregen ze een groot gebied onder controle in het noordoosten. Begin dit jaar verloren ze daar veel van, toen het regeringsleger van de huidige president Mohammed al-Sharaa oprukte. Hij sloot dan een deal met de Koerden, waardoor ze ook meer rechten zullen krijgen in Syrië. Eerst bewolkt met hier en daar een bui, dan meer zon, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Temperaturen tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans op buien, maar tussenin is het meestal droog, dan tot 30 graden. Dit nieuws begon met reacties op het overlijden van de Amerikaanse ster Dolly Parton. Ze werd 80 en haar dood verenigt de Amerikanen van alle slag in rouw. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
0: 6 over 8. Goedemorgen, Hajo, opnieuw.
14: Goedemorgen. Ja, hier en daar wat regen momenteel. Zeker in het centrum, in het oosten van het land, zien we een beetje op de weg, toch ook op de E40.
0: Maar zeggen, ben jij een weerman geworden?
14: Ja, ik ga het even combineren.
0: Nee. Maar sorry, ik heb jou verbroken.
14: Nee, geen probleem. Vanaf Ternat is het aanschuiven. Kwartier richting Brussel op de E40. 20 minuten intussen vanaf Peutie op de E19. Ook een kwartier van Sterrebeek tot aan de Werken in Kraaienem. Verder een kwartier vanaf Jezus Eik op de E411. En op de E429 bijna 3 kwartier bij Halle. Het komt door een defecte vrachtwagen daar. Eventjes voor de opritten naar de ring rond Brussel. Op die binnenring rond Brussel valt het mee, min of meer, kwartier. Hier ben ik kwijt van Strombeek tot Vilvoorde. Kijken we naar Antwerpen, dat valt ook wel mee. Een kwartier vanaf Massenhoven op de E313 erbij. En op de E17 slechts 10 minuten vanaf Kruijbeke. In Massenhoven, opletten, daar sta je wel 20 minuten aan te schuiven. Op de N14 richting Lier komt door Werken. Die zijn bezig even voorbij de opritten naar de E313. En tot slot op de E40 van Aken naar Luik. Daar wordt ook al gewerkt bij Votem. Je staat 25 minuten in de file vanaf Barchon. En in de andere richting 20 minuten vanaf Lonsin.
0: C'est en français. Wow, mais oui, hallo.
15: Sta op met Radio 2.
16: Sta op met Radio 2.
15: Romy de Ridder.
0: En met de Black Eyed Peas en met Bert de

0: I Got a Feeling, Black Eyed Peas. Goedemorgen, doe je nog maar net je ogen open. Het is woensdag 26 augustus vandaag. 26 graden. Brussel ziet er behoorlijk bewolkt uit, moet ik toch eerlijk toegeven. Dus pak maar een regenjas mee en toch een zonnebril, want je weet maar nooit. Raad van de weervrouw Sabine daarnet. Bij mij in de studio zit nog steeds Bert de Kok. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Je kan hem kennen van Iedereen Zomert. Van ook Win-Win op je televisie natuurlijk, waar jij vragen stelt aan de oudere generatie.
1: Jazeker.
0: En binnenkort zie je hem ook in de Verraders. Programma op VTM natuurlijk. Bekende Vlamingen die worden daar opgesloten in een kasteel. Drie verraders tussen heel die bende. En ja, die moet dan ontmaskerd worden.
2: Ja.
0: Ja, één van jouw medekandidaten ligt ons heel nauw aan het hart. Margriet Hermans natuurlijk.
1: Ja.
0: Ze is overleden 2 maanden geleden. Maar ze stond erop dat die afleveringen toch nog werden uitgezonden.
1: Ja.
0: Hoe was jouw band met Margriet?
2: Ah, super.
0: Ja, heb je daar haar in het kasteel echt leren kennen?
2: Ja. Ja, ja, ja, ja. Voor de periode dat we daar alle twee waren, ik ben daar eigenlijk heel close mee geworden met Margriet. We zijn echt... Margriet was echt zo mijn mamatje van de hoop. Ik denk dat je dat ook wel in de reeks gaat kunnen zien. Dat wij wel altijd arm in arm waren, bijna. Ja, dat wordt ook zo benoemd. Dus ja, nee, ik zie het. Het is een, ik heb er al veel over gebabbeld ook. Zeker erna nu, na afloop en... dat Margriet echt zo... Ik vind het een eer dat ik haar heb mogen leren kennen.
0: Ja,
2: het is natuurlijk een heel unieke situatie. Zo daar in een kasteel met een psychologisch spel en zo. Maar dan nog was ze daar haar pure zelve. En heb ik haar vooral ook leren kennen als mens los van het spel. En dat is iets... ja, ik vind het fantastisch dat ik dat heb kunnen doen.
0: Ja, benieuwd om die band te zien op televisie. Vanaf 6 september kan dat op VTM. Nu, waar ik vooral ook benieuwd naar ben, en ik niet alleen, want Carina de Koning uit Oudenaarde ook, laat ze weten in de app van Radio 2, is het, ja, het resultaat natuurlijk van onze tekening. Want wij zijn hier aan het tekenen geslagen deze ochtend.
2: Mm-hmm.
0: Op een kleurplaat van onszelf, met ons eigen hoofd in het groot. Natuurlijk naar aanleiding van het nieuwe seizoen, seizoen 4 intussen van Make-up Date. Waar jij met bekende Vlamingen, ja, eigenlijk aan het grimmen gaat. Hè?
2: Ja.
0: En grimmen was moeilijk deze ochtend, maar we hebben het dan met kleurpotloden gedaan.
2: Hey, dat is simpelder.
0: Ah, wel.
2: Ja.
0: Beschrijf eens, wat is het geworden? Een vlinder?
2: Het is een vlindertje geworden en ik heb zo het insect van de vlinder tussen mijn twee ogen getekend. En dan elk oog is gecoverd met een vleugel met verschillende kleurtjes. Kijk, heb je het al gezien trouwens? Ik ga het aan jou laten zien. Zie je
0: het? Ja, het is heel mooi. Het is roze, blauw, groen.
2: Ja.
0: En het is eigenlijk een hele mooie vlinder. En het is ook heel tof. De naam staat er ook op. Bert. Heel...
2: Ja.
0: Terug nostalgisch geschreven.
2: Kinderlijk, ja, zo met zo het potlood in de vuist en dan proberen schrijven. Ja.
0: Prachtig, prachtig. Ik ga de mijne ook laten zien. Je hebt die van mij nog
2: niet. Ja, oh my god, laat zien.
0: Het is een... Ik heb echt mijn best gedaan. Ik ben ijverig, hè.
2: Oh, excuse me.
0: Ja, ik heb zelfs mezelf een huidskleur gegeven, mijn haren ingekleurd.
2: Jij kunt toch goed tekenen?
0: Ik kan goed inkleuren.
2: Maar die vorm is ook super uniek. Wat de hel?
0: Ja, een unieke vlinder, hè? Ah, ja.
2: Nu wil ik die van mij verscheuren.
0: Nee, gaan we niet doen. Het is een goede oefening, want morgen een opnamedag met Camille. Ga je hetzelfde doen, een vlinder op je snoet tekenen?
2: Een poging tot... Ja.
0: Voilà, kijk, misschien moet je inspiratie nemen...
2: Ah wel, ik neem dat mee.
0: Voilà. Kijk goed. Nee, die aflevering 1 die staat dus deze vrijdag al op 14 Max. Dan is het met Karen Dame te doen. Ik wens je voor heel het seizoen nog ontzettend veel succes en vooral plezier.
2: Dankjewel. Dankjewel
0: om langs te komen, Bert de Kok.
2: En jij bedankt. En tot snel. VRT
3: Radio 2. Sta op met Radio 2.
4: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waarom...

0: tijd.
1: Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam. Gaat hij ook doen met ons Radio 2 podium aan zee, hè? Alles in vuur en vlam zetten. Om 16:30 vandaag in Blankenberg. Hè? En dat is een goede opwarmer voor K3 om 19:30.
0: Alles staat in vuur en vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
2: Vanavond op VRT1.
3: Weet je nog dat sprookje eindigt?
4: Kust de prins niet wakker of zo?
3: Ja, en weet je nog waar hij dat deed?
4: In het bos.
3: Ik dacht de mond.
2: Op VRT1 is er de jaren 90 voor tieners, inclusief de moppen van Steven. Op VRT Canvas vertelt Rise of the Billionaires over superrijke techgiganten. En op VRT Max vind je superveel films, zoals de Oscar-winnaar The Father. Veel kijkplezier!
5: Op zondag 6 september kan je weer fietsen, wandelen en genieten tijdens de gordel. Kom naar het focuspunt in provinciedomein Huizingen of de plantentuin Meissen voor een ideale mix van beweging, plezier en optredens van onder andere Matthias Vergels. Ontdek, proef en beleef de groene Vlaamse rand in een van de gordelpelotons. Of kies voor avontuur met de gordel gravel en ontspanning met tai chi.
6: En ook het Radio 2 peloton van onze eigen sportstam zoekt nog versterking.
5: Schrijf je snel in bij Radio 2 op VRT Max en ontdek er het hele programma van de gordel.
7: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
8: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpomoes deze week.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
10: Radio 2.
6: Radio 2.

0: Matthias Geim en Verdammt, ich liebe dich.
1: Mysteries van Vlaanderen.
0: Ja, de laatste podcastaflevering in onze zomerreeks Mysteries van Vlaanderen gaat over Antwerpen, diamantstad natuurlijk, maar speelt zich eigenlijk af in de Kempen. Want iedereen weet dat Antwerpen ja, de wereldhoofdstad is van de diamanthandel, maar weinigen weten dat eigenlijk het niet zo zou zijn zonder de Kempische boeren. Ja, hoe de Kempen jarenlang de verborgen motor achter de Antwerpse diamantindustrie waren. Kom je te weten in het Kempische diamantcentrum in Nijlen. Daar moet u naartoe, naar Nijlen. Een boeiende plek waar Els Broekmans van Radio 2 in Antwerpen die podcastaflevering heeft gemaakt. Goedemorgen, Chris de Nolf uit Vorselaar.
2: Goedemorgen, Dromi.
0: Goedemorgen. Aangenaam. Zo blij. Heel fijn.
2: Blij u te horen, ja.
0: Kijk, je bent een van de gidsen in dat museum in Nijlen. En jij vertelt de bezoekers daar ook ja, je eigen verhaal. Want jij komt zelf uit een Kempische diamantenfamilie. Dat klopt, hè?
2: Inderdaad, Romy, ja. Zo, in onze Kempen werden eigenlijk alle dochters en zonen gewoon in de diamantsector lichtjes ingeduwd. We hadden eigenlijk weinig kans om iets anders te gaan doen, maar met heel veel liefde en plezier, zeker en vast.
0: Oké, dus ook, misschien een stomme vraag, misschien een klein beetje een seksistische vraag, maar ook vrouwen slepen diamanten.
2: Inderdaad. Nu, helemaal in het begin was dat eigenlijk niet echt slijpen, maar was dat meer snijden. En met snijden bedoel ik eigenlijk de diamantjes rondleggen. Dus de rondist eigenlijk, zodat ze eigenlijk een mooie dikte hebben en mooi kunnen schitteren. Dat deden eigenlijk voornamelijk de vrouwen. Nadien zijn ze pas gaan slijpen. Okay. Dus zo zijn ze eigenlijk eerst begonnen om voor te werken eigenlijk voor hun mannen. Dat was eigenlijk een klein bandwerk, laat ons zo zeggen.
0: Ah ja, je hebt het zelf gedaan ook en dan, al bij dan.
2: Ja? Ja, nee, ik heb niet gesneden, ik heb enkel geslepen.
0: Okay.
2: Dus ik heb eigenlijk de stiel kunnen leren, of mogen leren, bij mijn broer Roger. Achter de molen, zoals wij dat noemden. Maar ik had er al een jaartje diamantschool op zitten, omdat hij eigenlijk wilde dat ik al een steen op een schijf kon zetten. Omdat dat heel belangrijk was, zeker voor de leermeester, omdat die schijf zo kostbaar was en zo belangrijk was om goed te kunnen werken. Dus daarom zei hij van, oké, ons Chrissy gaan we eerst even naar school sturen. En dan is ze bij mij achter de molen gekomen. En dat was leuk, fijn.
0: Ja, deed het graag.
2: Ja, ik deed het graag. Ik zal zeggen, wij zijn er ingerold, Romy. Dus eigenlijk van kleins af aan hebben wij niets anders gekend dan slijpen, slijpers, slijpersfabriekjes bij ons in de buurt. Dus automatisch kwamen wij in aanraking met die stiel. Maar je moest wel een klein beetje gemotiveerd zijn. En ik zal zeggen, de grootste motivatie toch voor ons was voornamelijk, denk ik, de centjes die dat we heel snel konden verdienen.
0: Oh ja.
2: Als we de passie hadden en ja, dat we het natuurlijk ook konden, hè, want niet iedereen kon zomaar slijpen. Je moest er vooral veel concentratie en ook wel die passie voor hebben. Hè. En stil kunnen zitten, heel belangrijk.
0: Oei, het zou wel niks voor mij zijn, ja, dat is duidelijk.
2: Nee,
0: zeg maar Chris,
2: ja.
0: Voor al die mensen die het Diamantencentrum in Nijlen nog niet kennen, waarom moeten we er absoluut eens op bezoek komen dan?
2: Wel, voornamelijk inderdaad, de meeste mensen kennen Antwerpen als groot centrum, hè, van the place to be. Maar inderdaad, de Kempen, dat was eigenlijk het productiecentrum. Hè. Dus we waren een heel geoliede machine. En het was niet allemaal diamantjes die schitterden. Hè. Je hebt ook een heel zwart verhaal erachter. Mensen moesten heel hard werken. Het was een stinkend beroep, als ik het zo maar zeg. Hè. Dus we zaten in kleine fabriekjes, donkere, warme, ja, noem het allemaal maar op. Dus het is belangrijk dat de mensen eens komen kijken van hoe ging het er nu echt aan toe?
0: Mm-hmm.
2: En hoe hard hebben die mensen moeten werken? Dus we hebben daar twee of zelfs meer specialisten zitten die heel graag demonstraties geven en de mensen echt de feeling geven van oké, hoe was dat nu? En dat vind ik wel heel belangrijk, dat mensen dat nog meekrijgen.
0: En al is het alleen al om jou, Chris, te leren kennen, want wat een enthousiaste, leuke vrouw ben jij. Dus alle richting Nijlen, nu het hele verhaal.
2: Ja.
0: Van de Kempen en de rol die heeft gespeeld in de diamantensector, hoor je gewoon op VRT Max onder de naam Mysteries van Vlaanderen. Chrisje, dankjewel en een mooie woensdag.
2: Bedankt, hetzelfde voor u. Dag.
0: Dit is Sienna Spyro en Material Lover. Lekker accuraat met die diamanten, toch? Voilà.

0: Ondertussen is het 8:30 geworden. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Barbara de Jonkheren. In Brugge is er ophef rond gemeenteraadslid Marie Laremans voor Vlaams Belang. De vrouw is ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt. Ze zou niet langer in Brugge wonen, dat blijkt uit meerdere politiecontroles. En daardoor wil het stadsbestuur haar uit de gemeenteraad. Laremans ontkent dat ze verhuisd is. Zo'n 50 jongeren zijn vanmorgen in Brugge begonnen aan het militaire dienstjaar. Ze tekenden vrijwillig in voor een jaar bij Defensie en krijgen in ruil een loon van €2000 per maand. Defensie wil op die manier meer jongeren recruteren of op zijn minst laten kennismaken met Defensie. De 50 vandaag beginnen bij de marine en Elise Schoetens uit Zeebrugge is een van hen. Ze vertelt waarom ze voor het leger kiest.
2: Mijn papa heeft zelf ook in het leger gewerkt als onderofficier. En ja, mijn opa heeft daar ook in gezeten, mijn onkel en zo. Dus eigenlijk is het zo verder gegaan. Het is 3 maanden eigenlijk echt gewoon een basisopleiding. Dus eigenlijk echt wel drilling en zo. En na die 3 maanden is het echt gewoon gaan werken. En zo kan je eigenlijk gewoon verder gaan de rest van het jaar.
1: In Oostkamp zijn de vernieuwde Kapellestraat en de Europa-rotonde weer open. Een drukke verbindingsweg naar de E40 is dat. De baan was gevaarlijk voor fietsers en er stonden regelmatig files. Iets minder dan een half jaar geleden zijn de werken begonnen. Vanochtend vroeg heeft het agentschap Wegen en Verkeer de weg weer opengemaakt. De verbinding van en naar de E40 en tussen Centrum Oostkamp en Hertsbergen zou nu vlotter en veiliger moeten verlopen. En in Blankenbergen zal Urban Gardens voortaan de vroegere site van Sport Vlaanderen uitbaten. Dat is het luxe kampeerbedrijf van Mark Koeken en Parsifal Koeman. Blankenbergen was op zoek naar een nieuwe uitbater nadat Sport Vlaanderen de werking stopzette door besparingen. De gemeenteraad keurde de deal met het bedrijf van Koeken gisteravond goed. Het bedrijf zal bijna 9 miljoen euro investeren. Naast een luxe camping komt er ook een nieuw kunstgrasveld en padelterreinen. Maar er blijft ook ruimte voor de jeugd, zegt burgemeester Bjorn Prassen.
3: En tegelijkertijd ervoor zorgen dat onze jeugd, onze voetbal, onze basket, onze atletiek, onze volleybal, dat die een thuis blijven hebben. Want had het aan Sport Vlaanderen liggen, dan was het van dag op dag opgehouden te bestaan.
1: Vanuit Frankrijk trekken er buien, vooral over het westen, en die kunnen voor regen en onweer zorgen. Nog voor de middag komt er meer zon, maar in de namiddag is er dan weer kans op een lokale bui. Het wordt wel warm, tot zo'n 27 graden. Vanavond en vannacht ook wolken en opklaringen bij minima rond een heel zachte 15 graden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen in de app.
0: Goedemorgen, Hajo. 174 kilometer file.
4: Inderdaad, goedemorgen. Vooral drukte richting Brussel vanmorgen op de E40 vanuit Gent bijvoorbeeld 20 minuten erbij tellen vanaf Afliegem. Op de E19 ook 20 minuten vanaf Peutie tot aan de werken in Machelen. Een tiental minuten van Rotselaar tot Herent op de E314. E40 vanuit Leuven een kwartier van Sterrebeek tot Krainem en verder ook vanaf Jezuseik op de E411. En er zijn nog steeds problemen op de E429 bij Halle, net voorbij de brug over het kanaal, staat een defecte vrachtwagen. Het is 40 minuten geduld oefenen vanuit Tubeke en dus vanuit Doornik. De bindering rond Brussel, daar vertraag je dan weer 20 minuten tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Ervuren. Naar Antwerpen, gelukkig wat minder lang aanschuiven. Minder lang E313, ook een kleine 20 minuten vanaf Massenhoven. 10 minuten vanaf Kruibeek op de E17 en op andere plaatsen kleinere vertraging.
0: Hoe verloopt je werkdag tot nu toe?
4: Gezellig.
0: Gezellig, fijn hè?
4: Een beetje pittig zo met de regen erbij, maar gezellig.
0: Oké, perfect. Nu moet je vandaag werken, dan verdien jij nog voor 9 uur een werkplaat. Hè. Laat weten welke job je doet in de app van Radio 2 en welke song je graag wil horen. Voor die
5: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
6: een rustig deuntje.
0: En voor de
7: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
7: dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt
6: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
8: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
6: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. 5. Jouw verhaal in stijl.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Go Yellow!
11: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
12: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
11: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
13: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
12: Jan?
14: Ja?
12: Jan?
14: Ja?
12: Oeh, je hebt mij gehoord?
14: Ja, tuurlijk dat.
12: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
14: Jij nog niet, hè?
12: Ik weet het.
13: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: The Kid Laroi en Justin Bieber, Stay. Ja, Dolly Parton is niet meer. Maar dat is natuurlijk de verkeerde Dolly Parton. Deze wil ik. Ze is dan ook talloze keren gecoverd geweest. Onder andere Beyoncé hoorde je net. Maar Dolly Parton is gisteren gestorven na een korte strijd tegen kanker. Ja, ik schrok wel van het nieuws. Ik zat op restaurant. Ik eventjes toch wel wat collega's moeten opbellen hier bij Radio 2. En wie nog geschrokken is, is Barbara Dex natuurlijk. Hè. Zij is al jarenlang een grote fan van Dolly. En je hoort haar zo meteen na Maxime.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stel.

0: Met hoe dan ook. Radio 2. Ja, gisteren zegt geen Maxime op ons Radio 2 podium in Blankenbergen, want hij is ziek. Dus nu maar hopen dat hij ja, terug de oude is voor zaterdag. Natuurlijk voor die grote VRT zomerhit finale. Stemmen kan je nog doen tot en met zaterdag. Doe je gewoon op VRT Max. Nu iets helemaal anders, triestiger nieuws. Want ik zat gisteren op restaurant, leuk, leuk. En mijn gsm bleef maar trillen in mijn zak. Toch even gekeken wat er aan de hand was. En ja, dan zag ik dat trieste nieuws natuurlijk. De Amerikaanse country-zangeres Dolly Parton is gestorven. Na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 80 jaar. En het was wel schrik, hè? Ook voor de Kempense zangeres Barbara Dex, die al heel lang fan is van Dolly Parton. Goedemorgen, Barbara.
1: Een goedemorgen.
0: Ja, hoe heb jij het nieuws vernomen? Waar was je?
1: Ja, ik was thuis, maar wij waren gezellig hier een beetje tv aan het kijken. Ik had het op tv nog niet vernomen, dus ik kreeg net als jou ook zo verschillende berichtjes en sms'jes en telefoontjes. En ik dacht, wat gebeurt er nu? Dus ik denk dat heel veel mensen en ik zelf ook het niet voelde aankomen dat dit zou gebeuren. Dus ik was wel even in shock gisterenavond. Ja.
0: Ja, dat ging al een tijdje niet goed met haar gezondheid, maar ook dat wist ik eigenlijk niet erg hard. Was ik niet
1: op
0: de hoogte?
1: Ik wist wel dat ze wel wat gezondheidsproblemen had, maar daardoor, want ik volg haar op socials ook, ze bleef wel echt in de media zo. Ik ben haar blijven volgen en no matter what, ze geeft nooit niet op. Maar natuurlijk nu, het is een korte strijd aan kanker. En dat is vreselijk. Ik hoop van harte dat ze niet te veel geleden heeft. En maar het is echt zo ontzettend jammer. Echt waar. Het is jammer. Echt jammer.
0: Ja, want wat voor iemand was Dolly?
1: Ja, Dolly Parton was gewoon een figuur of een vrouw van het leven. Een vrouw voor iedereen, van iedereen. Ik bedoel, het was een icoon, een legende. Ze zong liedjes uit het leven gegrepen, liedjes die mensen raakten, liedjes die mensen grappig vonden, want ze had zelfs ook een heel groot gevoel voor humor. Ze was ook een ongelooflijke zakenvrouw. Dus ze was van alle markten thuis gewoon. En dan nog, met de voetjes op de grond gewoon. Ze was heel toegankelijk en ja, dat sierde haar gewoon. Ja. Ja,
0: je merkt ook natuurlijk, Amerika is een erg verdeeld land. En ook daar Dolly Parton overlijdt en plots iedereen spreekt alleen nog maar met liefdevolle woorden.
1: Ja, maar het was ook een liefdevolle vrouw. Ik denk dat er geen slecht woord over Dolly Parton kan gezegd worden. Zij zette zich in voor goede doelen. Ze had haar pretpark Dollywood, waar ze iedereen met open armen ontvangde. Haar muziek natuurlijk spreekt enorm. Haar grote hits gaat van generatie op generatie. Dus je kan gewoon niks slechts over Dolly Parton zeggen.
0: Nee? En jij zingt zelf natuurlijk ook songs van Dolly Parton. Je hebt ook jouw show From Dolly to Dex, waar Dolly eigenlijk jouw grote inspiratiebron is. Nu, volgende week zondag sta jij daarmee in de Roma, From Dolly to Dex. Gaat dat nu een ander gevoel geven op dat podium, nu dat ze overleden is?
1: Oh, een ander gevoel, weet ik. Ik ben zeer vereerd dat ik haar liedjes mag en kan zingen en dat mijn publiek dat ook apprecieert en waardeert dat ik dat doe. En ik denk dat alleen maar doordat ik die liedjes zing, haar muziek kan verder leven voor iedereen. Daar gaat misschien wel eens een traantje weggepinkt worden. Maar dat neemt niet weg dat het gewoon een hele warme, liefdevolle show gaat worden. Met heel veel songs van haar, ja.
0: Ja, alle info vind je daarvoor op barbaradex.be. Nu, heb je de documentaire al gezien van Dolly Parton, Here I Am?
1: Ja, die heb ik gezien. Ja, het is geweldig.
0: Ah, wel, kijk, dan is het een aanrader voor vanavond, want vanavond is het te zien op VRT Canvas om 20:30. En de film 9 to 5 vind je ook op VRT Max. Dus vanavond kan je eigenlijk echt een Dolly Parton avond houden, mocht je willen.
1: Dat is mooi. Oh, iedereen moet dat doen. Ja, absoluut. Absoluut. Het is de moeite. Het is echt de moeite.
0: Ah, wel, en onze collega's van BNE die vieren ook Dolly. Er is een eerbetoon tussen 2 en 3 deze namiddag. Barbara Dex, dank je wel. En veel plezier nog wel met die From Dolly to Dex tour waar je nu mee bezig bent, hè.
1: Dankjewel.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder.
4: Stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Toch even nog deze luidkeels meezingen, alsjeblieft.

0: Toto Cutugno, L'Italiano.
1: Un italiano vero.
0: Na 9 uur is het aan Xavier Taverne en zijn team win-win om jouw portemonnee en jezelf weer wijzer te maken. Maar eerst moet er ook nog gewerkt worden natuurlijk. Het is woensdag. En dan is het jouw moment natuurlijk. Voor 9 uur altijd nog een werkplaat op je radio. Vandaag komt die van Annick Timmermans uit Overpelt. Goedemorgen, Annick.
2: Goedemorgen, Romy.
0: Een soort van dubbele werkplaat vandaag. Voor jou en je man. Vertel eens, wat doen jullie van job?
2: Ik ben administratief bediende voor een dienstencentrum. En mijn man was vroeger militair. En is op dit moment op zweefvliegkamp van de Belgische luchtkadetten.
0: Zweefvliegkamp? Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
2: Ja, klopt. Dat zijn jongeren van 15, 16 jaar die een soort van ingangsexamen gedaan hebben en die dan geselecteerd zijn om in de zomer te leren zweefvliegen.
0: Oh, wauw. Kan je het zelf? Kan jij het zelf? Heb jij eens een keertje les genomen bij je man?
2: Nee, helaas niet.
0: Dat zou wel cool zijn, hè?
2: Ja, ik mag wel met hem meevliegen. Dus hij heeft een passagierslicentie uiteraard. Oh, wow. Dus ik mag wel met hem als passagier mee. Maar ik kan zelf... helaas niet vliegen.
0: Oké, maar kijk, zeg, daarnaast zitten al even goed, Annick. Oh ja, waarom?
2: Tuurlijk, dat is zalig.
0: En met welke song kan ik jullie beiden een plezier doen? Vertel.
2: Wij horen heel graag Yevgeny en dan vooral Als ze lacht.
0: En waarom?
2: Goh, wij zijn eigenlijk al fan van hem het begin dat Yevgeny begonnen is. En van dit liedje worden wij altijd alle twee super vrolijk. Ah, dat is ideaal om de dag mee te beginnen.
0: Meer uitleg dan dat heb ik eigenlijk niet nodig. Annick, vrolijkheid... boven, toch?
2: Absoluut.
0: Dankjewel, Annick. Groeten aan de man en goed werken vandaag. Hè.
2: Komt helemaal in orde. Dankjewel, hè.

Annick Timmermans uit Overpelt heeft gelijk, hè. Word je toch gewoon blij van? Morgen opnieuw een werkplaat, uiteraard. Denk er maar al over na. Dan ook Erik Goens bij ons in de studio. Maar nu vooral na 9 uur Xavier Taverne op je radio met Win-Win. Veel plezier.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: De Braderij, de afspraak bij McCarthy Glen Designer Outlet Roubaix. Profiteer alleen nog tot maandag van braderijprijzen bij Sandro, Zadige Voltaire, Crocs en vele andere topmerken. Mode, sport en back-to-school must-haves. Score de beste koopjes op slechts 20 minuten van Lille. Ontdek alles over de braderij op McCarthyGlenRoubaix.fr. Elke zondag geopend.
3: Rap! Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in schap.
4: Nog tot dinsdag? 1 kilo varkenrunder gehakt kopen is 1 kilo gratis. Haast je naar je Bonap in West-Vlaanderen. Bonap. Bonap, dat smaakt iedereen.
5: Marcel,
6: ja?
5: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
6: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
5: Ja.
4: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
7: Hey Marie, ça va?
8: Ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
7: Ah, ik stoor dus.
8: Maar ja,
7: ik
8: kent dat, hè. Laat die zus nu een keer gerust.
7: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet onthaar.
8: In bad? Nu? Maar het is 4:00 PM.
7: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ring Kortrijk, hè?
9: Mooi. Bij winkelcentrum Ring Kortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
5: Marcel,
6: ja?
5: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
6: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
5: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
6: Ja.
5: Ah, ja, ja.
4: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
10: Ja, we krijgen bezoek van de Kringwinkel zometeen in Win-Win. En mag een bank mij voorstellen om een nieuw gsm-abonnement te nemen op basis van verrichtingen die ik bij die bank heb gedaan? Het antwoord zometeen.
11: Het is 9:00 PM. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De eerste 50 jongeren zijn aan hun vrijwillig militair dienstjaar begonnen. Ze starten in Brugge bij de marine. Alleszamen zijn er 500 jongeren die een jaar voltijds bij Defensie mogen werken. De volgende weken starten ze ook bij de land- en luchtmacht. Jens Fransen ging naar de start in Brugge en zag daar de eerste vrijwilligers aankomen.
12: Ja, die kandidaten zijn allemaal toegekomen. Het lijkt wel een beetje een eerste schooldag hier op de marinebasis in Brugge. Want ja, het gaat om 18, 19-jarigen. Ze komen hier vaak toe met hun ouders, rolkoffers ook, zakken ook. Want het is de bedoeling dat ze hier gaan blijven. Ze blijven hier ook overnachten natuurlijk, hè. Dat dienstjaar, het is een vrijwillig dienstjaar. Dus het zijn mensen die dit op vrijwillige basis doen. 12 maanden lang. Ze zullen ook een loon krijgen van Defensie. Je kan dit eigenlijk zien als een recruteringscampagne voor Defensie. Defensie wil meer jongeren aanwerven. En het hoopt dat die jongeren na dat jaar natuurlijk ook zullen blijven. De interesse bij 18, 19-jarigen voor dit was ook groot. Het gaat om 500 posities in totaal, waarvan 50 nu bij de marine. En daarvoor waren meer dan 3000 kandidaten. 500 zijn geselecteerd en de eerste 50 zijn hier nu vandaag begonnen bij de marine in Brugge.
11: De Belgische brouwers verzetten zich in een open brief tegen een strengere regel voor alcoholreclame. Daardoor moet binnenkort op elke advertentie voor alcohol de slogan alcohol schaadt de gezondheid staan. Nu staat er nog alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De brief is ondertekend door meer dan 100 brouwers en ook nog eens meer dan 1000 mensen uit onder meer de horecasector. De nieuwe slogan komt erop aanraden van de Hoge Gezondheidsraad. Volgens professor emeritus aan de VUB Frida Matthijs is die aanpassing nodig om mensen meer bewust te maken.
13: Wat we eigenlijk weten is uit recenter wetenschappelijk onderzoek dat elk gebruik van alcohol enig risico inhoudt. Een klein beetje alcohol, een klein risico voor de gezondheid en veel alcohol, een groter risico. En uiteindelijk gaat het er alleen maar om de mensen er attent op te maken van ga hier niet nonchalant mee om. Samenkomen en feestvieren hoeft niet altijd met alcohol gepaard te gaan. Het kan ook zonder.
11: Er wordt massaal eer betoond aan de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Ze is op haar 80ste gestorven aan kanker. Dolly Parton was bekend van hits als Jolene, maar ze acteerde ook en zette zich in voor allerlei goede doelen. Op die manier sprak ze duidelijk heel veel Amerikanen met een uiteenlopende achtergrond aan, zegt zanger Sam Bettes vanuit de VS.
0: Er is geen enkele bevolkingsgroep dat niet aan het rouwen is vandaag. Of het nu mensen uit de diepe zuiden of heel christen mensen of de LGBT-gemeenschap of de zwarte gemeenschap. Ze was zo'n unifier en zo'n mensen bestaan er gewoon niet veel. Dus tegelijkertijd is de LGBT-gemeenschap aan het rouwen en tegelijkertijd zegt iemand als Trump van de vlaggen moeten half. Ik kan me niet voorstellen voor welke andere persoon dat zoiets zou gebeuren.
11: Vanmorgen nog een aantal buien, dan komt de zon erdoor. Maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Wel warm tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans op buien en onweer. Tussenin meestal droog en tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Tot 30 graden toch weer. Dankjewel, Sophie. Hajo, wat levert dat op de weg op deze woensdag?
14: Ja, het is een beetje nat hier en daar. Het betekent toch wel wat aanschuiven. Op de E40 van Brussel naar Luik bijvoorbeeld, daar vertraag je wat tussen Heverlee en Haasrode. Komt door een ongeval de middenrijstrook. Verder naar Brussel, even kijken, 20 minuten bumperen vanaf Afliegem op de E40. Een klein half uur zelfs vanaf Zemst op de E19. Ook op de E314, een tiental minuten van Rotselaar tot Wilselen, komt door een defect voertuig. Verder ook van Sterrebeek tot Kraaienem op de E40 vanuit Leuven, een kwartier vanaf Jezus Eik op de E411 en op de E429, 20 minuten bij Halle. Dan zijn ze nog steeds een defecte vrachtwagen aan het takelen. Binnenring rond Brussel, ja, 40 minuten erbij tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde, heeft hier en daar te maken met wat wateroverlast op de weg, zie ik. De buitenring, een kwartier van de Waterloo tot Tervuren. Naar Antwerpen valt het beter mee, daar zie ik files van zo'n 10 minuten vanaf Kruibeke op de E17 en ja, toch wel 20 minuten vanaf Massenhoven op de E313. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertraging, Xavier.
10: Dankjewel, Hajo. Win-win.
1: Xavier Taverne.
10: Ja, we gaan langs in de kringwinkel, maar we beginnen zo meteen met een opvallend

0: ja, die kreeg een heel opvallend voorstel van de bank, want die hadden naar zijn verrichtingen gekeken en daar was hen toch iets bij opgevallen. Ja, mogen banken dat zomaar doen? En vooral, mogen ze je dan consumentenadvies geven? Je hoort het na Inexcess. Goedemorgen.
1: You might know of the original sin. And you might know how to be with fire.

0: Original Sin van In Excess.
1: Win-win.
0: Ja, ook in het nieuwe seizoen van Win-win gaan we erg graag met jullie mails aan de slag. En die krijgen we natuurlijk via winwin@radio2.be. En een van die mails die kwam van Pascal. Goedemorgen, Pascal.
2: Goedemorgen, Xavier.
0: Jouw schoonmoeder, daar moeten we het over hebben. Want die ging een tijd geleden naar de bank en daar kreeg ze een voorstel. En dat kunnen we een opvallend voorstel noemen. Wat was dat?
2: Inderdaad, redelijk opvallend. Mijn schoonmoeder, plichtgetrouw, gaat zij met haar nieuwe identiteitskaart naar de bank om dat te laten inlezen. En ze wordt even opzij geroepen en zegt een van de medewerkers zo in een half open bureautje: ja, mevrouw, wij hebben gezien dat u een bepaald bedrag betaalt voor uw telefoonabonnement, dus telefonie, mobiele data, tv en zo. Maar kijk, wij hebben een voorstel en wij werken samen met Proximus en wij kunnen u dit voorstel bieden.
0: Huh?
2: En de schoonmoeder valt zo'n stuk achterover.
0: Ja, want ja, ik ook, samen met haar. Dus de bank stelt voor om haar telecomabonnement aan te passen.
2: Ja, dat klopt. Dus het is eigenlijk een bankservice geworden. Een telefonieabonnement met Proximus in dit geval. Dus de desbetreffende bank heeft de samenwerking met Proximus aangegaan.
0: Mm-hmm.
2: En ja, ik stel mij voornamelijk de vraag van: hoe komen zij te weten dat mijn schoonmoeder een bepaald bedrag betaalt voor het abonnement? En er is wat mij betreft maar één antwoord. Zij zitten gewoon in uw rekeningen te snuisteren.
0: Ja, ze kijken naar je verrichtingen op je bankrekening. En dan denken ze: goh, dat is misschien een uitgave waar wij iets aan kunnen doen.
2: Ja, ja, op zich nobel.
0: Ja. En hebben ze dat met zoveel zinnen gezegd ook? Had je ook door de manier waarop het werd gezegd of gevraagd de indruk dat ze naar de bankrekening van je schoonmoeder hadden gekeken?
2: Dat was duidelijk de boodschap van mijn schoonmoeder zelf, die nogal verbouwereerd bij ons thuis kwam met het verhaal. Want ja, kan dat zomaar? Kunnen zij zomaar in uw rekeningen zitten kijken? Want u begrijpt ook dat weer. Als ik als bankbediende bijvoorbeeld in uw rekeningen zit te kijken, ik kan uw volledige financiële leven gaan samenstellen. U gaat daar op reis, u gaat daar gaan eten, u doet in winkel X en Y boodschappen. Mag een bank dat zomaar doen, stel ik mij dan de vraag.
0: En je kan het weten, Pascal, want je hebt jarenlang zelf voor een bank gewerkt.
2: Dat klopt, inderdaad. Dus als het erop aankomt, in principe, u komt bij een bankbediende en uw bankbediende krijgt de vraag van: tja, wil eens kijken, ik heb daar ergens iets betaald, maar ik weet niet wat het is. Dan kan hij perfect in uw rekeningentreksels gaan zitten kijken. Dat klopt, maar dat met voorbedachte raden, noem ik het dan, commercieel gaan doen, daar heb ik me altijd een beetje de vraag bij gesteld. In hoeverre is dat dan nog bankservice? Ik kan me voorstellen, als u zegt van ja, goed, of de bankbediende ziet, ja, ik heb zeg maar iets 10.000 euro op uw rekening staan. Ja, zou je dan niet beter in een spaarrekening zitten of een termijnrekening of een belegging of zo? Dat is dat gekoppeld aan de bank, maar uw telefonierekeningen en zo.
0: Ja,
2: ja, daar heb ik zo mijn
0: hoe heeft de schoonmoeder daarop gereageerd? Is ze ingegaan op het voorstel van de bank?
2: Ze heeft dat op een beleefde manier aangepakt en gezegd: ja, stuur me maar eens een voorstel. In dat opzicht is dan een beetje boos naar hier gekomen. Mij gevraagd: van, ja, mag dat zomaar? Kunnen ze dat zomaar?
0: Mm-hmm.
2: Ik heb de situatie een beetje toegelicht hoe dat in elkaar zit. En zegt ze: ja, dan ga ik dat gewoon beleefd weigeren. Want ik ga er niet mee akkoord dat een bank dat zomaar kan doen.
0: Ja, je schoonmoeder is klant bij Belfius. En natuurlijk hebben wij aan hen gevraagd hoe dat nu precies zit. De bank heeft effectief een samenwerking met Proximus. De persdienst laat ons dit weten, schriftelijk. Alvorens wij klanten commerciële voorstellen doen, controleren we eerst of die klant daar toestemming voor heeft gegeven. Enerzijds de voorkeur van de klant om commerciële voorstellen op maat te ontvangen, anderzijds de voorkeur voor het gebruik van de verrichtingen van de klant om gepersonaliseerde producten en diensten voor te stellen. Einde citaat. Met andere woorden, Pascal, je schoonmoeder zou daar ooit eens toestemming voor hebben moeten gegeven. Misschien zonder dat ze het zelf besefte.
2: Dat zou inderdaad wel kunnen, dat u als klant bij een bank, en dat zal niet alleen bij Belfius zo zijn, dat zal bij andere banken ook zo zijn, u tekent ergens algemene voorwaarden en dat zit daar dan in.
0: Ja,
2: en
0: we gaan...
2: Wat
0: weet je?
2: En ik weet dat je inderdaad kunt zeggen: nee, ik wil door mijn bank niet aangesproken worden om bepaalde reclames te krijgen. Want ik krijg geen reclames daarvoor.
0: Dus je kan het ook in de omgekeerde richting doen. Wel, kijk of dat
2: je allemaal... zou kunnen zeggen, je zou inderdaad kunnen zeggen dat u daar niet mee wenst op in te gaan op dergelijke aanbiedingen. Maar wie doet dat? Je moet het wel speciaal gaan opzoeken, denk ik, op de app of op het internet. En dan gaan aanduiden, als je het gevonden hebt, van nee, ik wil dit allemaal niet.
0: Ja, het zal moeilijker zijn om je af te melden dan je aan te melden, denk ik, hè, voor zoiets, lijkt mij.
2: Inderdaad.
0: We gaan er een privacy-expert bij halen, Pascal, om te kijken of dat inderdaad wel allemaal kosher is. Dankjewel voor je verhaal. Radio.

0: Oh, Justin de Wild en Cheerio. Het is toch een beetje de soundtrack van de zomer. Ah, Cheerio. Ja, die zomer die zit er bijna op. En zaterdag dan komen we te weten wie zomerhit wint. VRT Zomerhit. Vandaag in Blankenbergen bij ons aan de pier. 2 optredens om 16:30 van Ilse Stadsbader. En vanavond om 19:30 van K3. We hoorden hier net in Win-Win het verhaal van Pascal en zijn schoonmoeder. Die hoorde plots van een medewerker van haar bank dat hij haar verrichtingen had bekeken. En dat het hem was opgevallen dat ze veel geld betaalt voor haar telecomabonnement. En dat ze via de bank een goedkoper abonnement kon krijgen. Het gaat over een samenwerking die de bank heeft met Proximus. De bank zegt daarover. Daar heeft mevrouw haar toestemming voor gegeven om dat soort voorstellen te krijgen. Maar ze blijft toch met een vreemd gevoel zitten. En ze is niet alleen. Ook Dirk en Laurent laten ons weten via de Radio 2 dat ze van Belfius eenzelfde voorstel hebben gekregen. Mag een bank dat zomaar doen? Ook al heb je dat aangegeven dat je dat wilde, zonder dat je misschien zelf wist dat je dat had aangegeven. Chris Seijen is jurist en privacy-expert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Xavier.
0: Ja, mag eender welke bankmedewerker zomaar in jouw verrichtingen gaan rondsnuisteren om een profielschets van jou te maken?
1: Dat lijkt me inderdaad een beetje vergaand. We hebben die discussie al een aantal keren gehad. Een bank, net zoals iedereen, mag eigenlijk maar bepaalde dingen doen in functie van, hebben zij een geldige reden? En als je bij een bank bent, ja, de eerste geldige reden die ze daar hebben, is het contract om ervoor te zorgen dat je je financiële diensten kan uitvoeren. Als ik jou een overschrijving wil doen, ja, dan is het nogal logisch dat de bank mijn en jouw gegevens moet verwerken. Mm-hmm. Maar dan moet het nog daartoe beperkt blijven. Hè. Met andere woorden, ik zie niet meteen een reden als standaard dat een medewerker zomaar zou kunnen mogen kijken in jouw verrichtingen.
0: Maar misschien is het ook geen medewerker geweest. Anders, misschien is het een geautomatiseerd proces bij de bank. Want voilà, die hebben best veel klanten. Ik kan me voorstellen dat ze daar een AI-model op loslaten.
1: Ja. Ik heb het verhaal beluisterd van de luisteraar. Ik denk inderdaad dat het ook niet erg efficiënt zou zijn mocht een individuele medewerker gaan snuisteren in de rekeningen. Wellicht is er een of andere analyse op uitgevoerd door AI of door big data analyse, et cetera. En technisch kan dat, maar mag dat onder de privacyregels? Mm-hmm. Ja, je moet daar een reden voor hebben. En ik zie daar inderdaad maar één mogelijke reden, wat Belfius, dat is Belfius denk ik ook aanhaalt, dat je daar ooit toestemming voor hebt gegeven. Zonder toestemming zie ik geen enkele mogelijke uitkomst dat zomaar zou mogelijk zijn.
0: Maar met die toestemming mag de bank dat wel doen? Mag die persoonsgegevens van klanten gebruiken of verwerken?
1: Ja, als die toestemming duidelijk en geldig is, en dat is misschien een ander topic, maar als die toestemming er is, ja, als ik zeg dat iets mag, ja, dan mag het. Hè. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je houdt aan de voorwaarden van die toestemming. Maar als zij inderdaad aan hun klanten gevraagd hebben van kijk, mogen wij een analyse doen van jouw verrichtingen om met eventuele partners, want inderdaad, een telecomabonnement heeft niks met een bank te maken, mogen wij met eventuele partners jou benaderen en je hebt gezegd ja, dat mag, ja, dan is dat zo. Hè. Je kan dan achteraf wel schrikken van oei, dit gaat ver, ik had dit niet verwacht, fair enough. Maar de basis moet wel zijn dat je toestemming hebt gegeven.
0: Maar dan moeten we misschien wel eens kijken naar het moment waarop die toestemming wordt gegeven. Ja. Dat is vaak als je klant wordt, dan onderteken je algemene voorwaarden. Ja. Digitaal gebeurt dat vaak. Dat commerciële luik, die algemene voorwaarden, om jou dan voorstel te doen, mag dat in die algemene voorwaarden verpakt zitten? Of moet er een aparte vraag komen waarbij je specifiek zegt, ja, dat mag. Of mag het opgenomen worden in de algemene voorwaarden, waarvan je dan achteraf zegt, ja, dat wil ik niet?
1: Terechte opmerking. Een toestemming en die lat ligt echt wel heel erg hoog. Die moet afzonderlijk gegeven worden. Die moet ook geïnformeerd zijn, zo niet heel vaag van we zouden jou misschien kunnen helpen door in jouw rekeningen te gaan kijken. Nee, het moet heel duidelijk zijn wat men wil doen, waarom men dat gaat doen, et cetera. En dat moet inderdaad afzonderlijk zijn. Dat mag niet paragraaf 31 zijn in een bankdocument van 27 pagina's. Dat is al lang uitgemaakte zaak dat niet kan. Hè. Dus wellicht is het wel correct gebeurd, maar zelfs dan nog, hè, als er afzonderlijke toestemming is, we weten ook, we zijn 2026, maar als we rekening openen dan moeten we massa's documenten tekenen. Wellicht is niet iedereen altijd zo aandachtig om te kijken van ja, wat heb ik nu juist allemaal getekend?
0: Ja, ook de gegevensbeschermingsautoriteit, zeg maar de privacywaakhond van ons land, spreekt zich daar ook over uit. Niet over deze specifieke zaak, maar algemeen. Klanten van de bank moeten vooraf op een toegankelijke manier worden geïnformeerd dat hun gegevens worden verwerkt. Voor welk doel, door wie, met wie en op welke manier. En wanneer je klant bent bij een bank, verwacht je dat de bank jouw gegevens verwerkt om jouw rekening en de verschillende transacties correct te beheren. En die gegevens mogen niet zomaar voor een ander doel worden hergebruikt. Wat jij ook al zei, Chris. Ja. En veel mensen hebben waarschijnlijk ook niet doordat ze dat op een gegeven moment hebben gedaan, omdat je daar ooit wel eens toestemming voor hebt gegeven. Belfius zegt, klanten kunnen zich ten allen tijde eenvoudig en kosteloos verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor commerciële doeleinden. Ja, maar ga dat maar eens zoeken.
1: Ja, zij moeten natuurlijk zeggen eenvoudig en kosteloos. Mm-hmm. Kosteloos, dat durf ik niet aan, daar ga ik niet aan twijfelen. Maar eenvoudig, dat is natuurlijk een ander paar mouwen. Ik ken de omstandigheden van Belfius niet. Maar ik kan me voorstellen dat in de app van Belfius er ergens wel in een minuutje een of andere toggle zal zijn die je kan aan- en afzetten van ik wil dit wel of ik wil dit niet meer. Nu, dat is goed voor een generatie die digitaal is opgegroeid, maar misschien wel niet zo eenvoudig als het zou moeten voor mensen die gewoonte niet hebben.
0: Dus digitaal alfabeten zullen daar wel wat meer moeite mee hebben. Ja.
1: Absoluut, absoluut. Ja.
0: Oké, de conclusie is dus over wat Belfius hier doet. Met een telecomabonnement kunnen we ons veel vragen stellen, maar de kans is groot dat je daar ooit wel toestemming voor hebt gegeven, maar weet dat je die altijd kan intrekken. Is dat een beetje de samenvatting?
1: Dat is denk ik de correcte samenvatting, ja.
0: Dankjewel.
1: Absoluut.
0: Chris Seij, jurist en privacy expert.
2: Radio 2. Win-win.
1: Graag gedaan. Ja, tot later.

0: Spice Girls en Stop, bericht van Valerie in de Radio 2-app. Als bankbediende kan ik je zeggen dat wij niet zomaar rekeningen van klanten mogen uitpluizen. We hebben enkel de toestemming als het als voorbereiding is voor een afspraak met de klant of als de klant bij ons op kantoor aanwezig is. Meer zelfs, we kunnen ontslagen worden als we zaken opzoeken zonder reden. En daar zetten ze nog eens 3 uitroepingstekens achter. En het is in het verleden al gebeurd, ontslag wegens onrechtmatig gebruik van het opzoeken. Dus wees gerust, bankmedewerkers mogen niet zomaar je rekeningen uitpluizen. Commerciële voorstellen doen, dat mag wel en dat merken we ook in onze Radio 2-app, want heel veel mensen die klant zijn bij een bank, meerdere banken trouwens, die voorstellen krijgen, commerciële voorstellen krijgen bijvoorbeeld om een nieuw telecomabonnement af te sluiten, maar weet dus dat je daar waarschijnlijk in het verleden wel eens de toestemming voor hebt gegeven. Maar die kan je altijd intrekken.
1: All my friends never looked happier, and I hope that I look happy too.

0: klinkt toch altijd een beetje alsof die jongen onophoudelijk pijn heeft ergens. En dat zijn ziel geraakt is meerdere keren. En toch is hij nog zo jong, maar wat een stem. Berre en Arrow. Zometeen naar nieuws uit jouw buurt gaan we langs in de kringwinkel.
1: Vind Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom vandaag langs met je vrienden of je hele gezin.
1: Ontmoet

0: veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond, ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: Oh ja, man.
6: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
5: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
6: Ik hoef deze echt niet te weten.
5: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
6: Ik kan echt niet volgen.
5: Of maar gezekjes voor de barbecue.
7: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
6: Doe eens naar rechts.
7: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
6: Oh, we hebben een match.
7: De dagelijkse kost-app.
5: Oh.
8: Dat is hier zo stil binnen.
9: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
10: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
11: Als de muur konden praten.
10: Al de hits van Wil Tura in één concert op zondag namiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
12: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
13: Ja, je hebt ui gezegd.
12: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
13: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
12: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
13: Je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
12: Maar nee. Dat telt toch niet?
13: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
12: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
14: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
15: Je luistert naar Radio 2 in

0: Het is 9:30. Goedemorgen. Het VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Barbara de Jonk hier. In Brugge is er ophef rond gemeenteraadslid Marie Laarmans voor Vlaams Belang. De vrouw is ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt. Ze zou niet langer in Brugge wonen. Dat blijkt uit meerdere politiecontroles. En daardoor mag ze ook niet meer zetelen als gemeenteraadslid. Laarmans ontkent dat ze verhuisd is naar Sint Maartens Latem in Oost-Vlaanderen. Ze heeft nu nog 30 dagen de tijd om in beroep te gaan. Dat zegt burgemeester De Vouw.
1: Als zij dit niet doet, dan is er eigenlijk een bekentenis dat zij inderdaad ten onrechte stond ingeschreven in het bevolkingsregister. En dan zal automatisch dan de procedure volgen voor de gemeenteraad, waarbij dat vastgesteld wordt dat zij niet meer voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten om als gemeenteraadslid in Brugge te zetelen en dat het mandaat vervallen wordt verklaard.
0: Volgens Laremans woont ze boven haar horecazaak in Brugge. Zo'n 50 jongeren zijn vanmorgen in Brugge begonnen aan het militaire dienstjaar. Ze tekenden vrijwillig in voor een jaar bij Defensie en krijgen in ruil een loon van €2000 per maand. Defensie wil op die manier meer jongeren recruteren of op zijn minst laten kennismaken met Defensie. De 50 vandaag beginnen bij de marine en Elise Schoetens uit Zeebrugge is één van hen. Ze vertelt waarom ze voor het leger kiest.
2: Mijn papa heeft zelf ook in het leger gewerkt als onderofficier. En ja, mijn opa heeft daar ook in gezeten, mijn onkel en zo. Dus eigenlijk is het zo verder gegaan. Het is 3 maanden eigenlijk echt gewoon een basisopleiding. Dus eigenlijk echt wel drilling en zo. En na die 3 maanden is het echt gewoon gaan werken. En zo kan je eigenlijk gewoon verder gaan de rest van het jaar.
0: In Blankenbergen gaat Urban Gardens voortaan de vroegere site van Sport Vlaanderen uitbaten. Dat is het luxe kampeerbedrijf van Mark Koeken en Parsifal Koeman. Blankenbergen was op zoek naar een nieuwe uitbater nadat Sport Vlaanderen de werking stopzette door besparingen. De gemeenteraad keurde de deal met het bedrijf van Koeken gisteravond goed. Het bedrijf gaat bijna €9 miljoen investeren. Naast een luxe camping komt er ook een nieuw kunstgrasveld en padelterreinen. Maar er blijft ook ruimte voor de jeugd. Dat zegt burgemeester Bjorn Prassen.
3: Onze core business was ervoor zorgen dat de voetbal, de basket, de atletiek en zo verder enzovoort konden blijven verder werken op de terreinen die eigendom zijn van de stad, maar die uitgebaat werden door Sport Vlaanderen. Dat kon gecontinueerd worden. Had het aan Sport Vlaanderen liggen, dan was het van dag op dag opgehouden te bestaan.
0: Het wordt zonnig en warm vandaag, tot zo'n 27 graden. In de namiddag komen er meer wolken en dan is er ook kans op een lokale bui. Meer nieuws uit West-Vlaanderen, dat vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Win-win. Xavier Taverne.

0: Texas en Black Eyed Boy. Ga je een beetje regen op deze woensdag en meteen geen problemen op de weg.
1: Je merkt het direct, vooral rond Brussel momenteel. Het is nog een kwartier aanschuiven op de A12 van Strombeek tot Van Praat. Op de E19 een kwartier vanaf Peutie en nog 10 minuten op de E40 vanuit Leuven van Sterrebeek tot Kraaijnem. De bindering rond Brussel opletten. In Ruisbroek is de afrit momenteel afgesloten. Zou komen door een gaslek. En verderop is het toch een dikke 35 minuten bumperen helemaal van Grote Bijgaarde tot aan de werken in Vilvoorde. Dan op de E313 van Antwerpen naar Hasselt, liever is de spitsstrook momenteel gesloten tussen Antwerpen-Oost en Rans. Dat komt door een obstakel en verder ook een ongeval. Naar Antwerpen valt het redelijk mee. E17 zie ik 10 minuten erbij vanaf Kruibeke, een kwartier vanaf Massenhoven op de E313 en op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
0: Dankjewel. Ja, nog een kleine week en dan begint het nieuwe schooljaar alweer. Als je kinderen hebt, dan ben je nu misschien volop bezig schoolspullen in huis te halen, maar hoe hou je dat betaalbaar? Dat is de vraag die we ons vandaag stellen. Marlies heeft wat tips. Marlies Balkaan, alles wat we kunnen gebruiken van het vorige schooljaar hergebruiken we. En als je alles nog eens goed bekijkt, dan zie je dat je vaak meer hebt liggen dan je denkt. En je kind heeft niet elk schooljaar die nieuwe pennenzak nodig, natuurlijk. Lemieke de Vleeschouder koopt de boekentassen online, omdat ze daar vaak in promo's staan. En Melissa van der Velde heeft tijdens haar verlof schoolmateriaal aangekocht in de supermarkt in Frankrijk. Blijkbaar is het daar veel voordeliger dan hier. Een prijsverschil van verschillende euro's op pennen en inktbuisjes, zegt Melissa. Maar het kan ook veel dichter bij huis. Tweedehands schoolmateriaal. En dan denken wij natuurlijk meteen aan de Kringwinkel. En zo komen wij terecht bij Fedra Titica in Zedelgem, die we nu kunnen horen en zien op VRT1, maar ook op Radio 2 natuurlijk. Dag Fedra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Fedra, je bent verantwoordelijke van de Kringwinkel in Zedelgem. Ik zie achter jou meteen een rek vol spullen staan. Wat ligt er allemaal?
2: Klopt, dit is onze actiehoek van de Back to School spullen, waar we eigenlijk al op 11 augustus gestart zijn met de verkoop van de tweedehands schoolmaterialen. Maar zoals je ziet, ligt er ook niet meer heel veel.
0: Ja, en hoe komt dat?
2: We zijn al begonnen op 11 augustus en de verkoop is zeer snel gegaan. En dat is ook eerder een kleine fractie in onze winkel, de schoolspullen. Dus ja, het ging rap.
0: Ja, maar het is niet alleen zo bij jullie in Zedelgem, want het is overal. 142 kringwinkels zijn er in Vlaanderen. En we hebben begrepen, we hebben wat rondgebeld, dat de helft van het schoolaanbod al weg is. Dat zegt veel over hoe graag mensen toch tweedehands spullen willen. Wat zijn zo de populairste items daar bij jullie, Fedra? Wat ging er heel snel?
2: De merken rugzakken en boekentassen bijvoorbeeld zijn heel rap gegaan. Of zo'n brooddoos met Camille erop. Of de populaire Disney en Studio 100 figuurtjes zijn zeker rap de deur uitgegaan.
0: Ja, want mensen komen dat bij jullie ook binnenbrengen. Hè? Het werd in twee richtingen. Hè? Je kan het komen kopen, maar je kan het ook komen binnenbrengen. Dus een warme oproep aan mensen om dat ook te doen, denk ik.
2: Ja, zeker aan ons geefpunt. Zijn jullie altijd welkom met de spulletjes dat jullie kindjes niet meer nodig hebben of waar ze uitgegroeid zijn. Ze zijn hier meer dan welkom. En we verkopen ze dan aan een voordelig prijsje aan mensen die ze echt nog een jaartje of twee jaartjes kunnen gebruiken op school.
0: Ja, want mensen die misschien nog nooit in een kringwinkel zijn geweest, die denken ja, dat zijn tweedehands spullen, maar ja, die rugzak is al eens gebruikt. Misschien is die niet meer zo stevig, zijn de riemen van die rugzak al een beetje versleten. Maar dat is niet zo, dacht ik, hè?
2: Nee, want wij maken ook een selectie. De materialen die kapot zijn, worden eruit gehaald in ons logistiek centrum. En wat wij hier nog verkopen, is echt wel nog materiaal die zeker nog mee kan. Die zeker nog een rondje mee kan. Of materiaal die bijvoorbeeld nauwelijks gebruikt hebben, een miskoop of zo, brengen de mensen hier ook binnen.
0: Ja, miskopen inderdaad, dat kan. Hè. Dat je het nooit hebt gebruikt, dat je denkt, goh, wat moet ik hiermee? Breng het dan naar de kringwinkel. Herstellen jullie ook dingen die bij jullie binnenkomen?
2: Wij zelf in ons centrum doen dat niet. Wij gaan selecteren.
0: Er is ook zoiets als de Hergebruik Alliantie, Fedra, een samenwerking van verschillende organisaties in de tweedehandssector, die vanmorgen een persbericht de wereld hebben ingestuurd. Ja, je kan echt wel zeggen dat tweedehands schoolspullen in de lift zitten. Meer dan 80% van de mensen die ze bevraagd hebben, vindt tweedehands een goed alternatief voor nieuwe schoolspullen. Wat zeggen mensen daarover? Want daar wordt over gepraat, neem ik aan, als ze bij jullie binnenkomen. Wat is het gesprek daarover dan?
2: Dat het inderdaad veel populairder geworden is. Mijn mama zei bijvoorbeeld gisteren nog tegen mij dat ze 20 jaar geleden ook al op zoek was achter schoolmateriaal voor ons in de kringwinkel. Nu, 20 jaar geleden was dat nog zo populair niet, maar nu, ja, nu zeker wel. Ze stonden al in een rij aan onze deur. Ze vielen er meteen op af en Ja, de gesprekken gaan erover dat ze heel blij zijn dat ze dan kleine prijsjes kunnen aankopen hier.
0: Met ze stonden echt aan de deur aan te schuiven toen jullie ermee begonnen.
2: Ja, ja, ja, zeker.
0: Wauw. En wie is daar vooral naar op zoek? Zijn dat mensen die het wat minder hebben? Of zijn dat mensen die echt vanuit overtuiging voor die tweedehands spullen kiezen?
2: Beide. Je ziet hier van alle soorten mensen. Echt waar, de mensen die het minder hebben vinden een ding. Maar evengoed mensen die van duurzaamheid en denken aan ecologie en allemaal komen hier ook langs. Ik ben dat niet meer specificeren op één bepaalde doelgroep, totaal niet.
0: Nee, het is echt, iedereen komt binnen bij de kringwinkel. En dat is ook fijn, hè, dat iedereen er langskomt om dingen achter te laten, maar ook om dingen te kopen. Hebben jullie als medewerker een beetje voorkiesrecht als je nu op 11 augustus begint? Daarmee mag jij dan op 10 augustus al je slag slaan, Fedra?
2: Nee, wij hebben daar ook regels voor, hoor. Wij mogen ook pas in onze pauze op die dag aankopen, bijvoorbeeld. Dus zeker niets voorkeursrecht. Nee.
0: Ah, toe. Ik dacht, dat is dan misschien het voordeel van de job, natuurlijk. Ja. Is het daar nu nog druk? Want je zegt, ja, we zijn eigenlijk al niet uitverkocht, maar er is al best veel weg. Maar zie je dat augustus een heel drukke maand is voor jullie in de kringwinkel?
2: Ja, klopt. En eigenlijk doen we graag een warme oproep, want mensen, de school start pas op 1 september. En ik denk dat er in de eerste week van september krijgen de kinderen nog een lijstje van dit en dit hebben we nodig. Dus het is echt nog meer dan welkom bij ons. Die actie zou ik graag nog blijven houden tot de eerste week van september.
0: Ja, want dat is ook zo. Hè. Dan kom je op 1 september misschien een nieuwe klas, een nieuwe school. En dan krijg je ineens allemaal dingen die je nodig hebt, waarvan je het bestaan nog niet wist. Dus eigenlijk op dit moment, als mensen nu op zolder wat gaan rommelen en die denken, oh, ik heb hier nog veel over, dat is nu nog welkom. Dat kan volgende week bij wijze van spreken al verkocht worden.
2: Ja, zeker. En het is eigenlijk altijd welkom. Niet specifiek nu de schoolspullen, maar alles is altijd welkom bij Kringwinkel.
0: Ja, dus een warme oproep. Als je nog tweedehands schoolspullen hebt liggen, breng die vandaag, morgen naar de kringwinkel bij jou in de buurt. Ben je in elke kringwinkel welkom daarmee? Is er overal een geefpunt?
2: Er zal niet overal een geefpunt zijn, maar zeker wel in de meeste kringwinkels.
0: Ja, dus ga dat zeker doen, want het is eigenlijk een win-win, haha, als ik het zo mag zeggen. Want jouw huis, daar zit minder spullen in en je geeft iets een tweede leven en je maakt er mensen heel erg blij mee. Fedra Titeka, dankjewel. En veel succes daar nog in de kringwinkel in Zedelgem. Fijn dat we jou mochten en konden spreken. Een bericht ook nog van Christel Birgje, die nog iets wil toevoegen na een oproep op onze Facebookpagina. Veel ouders kopen spullen die een basisschool normaal gratis moet aanbieden in het basisonderwijs. Ja, en daar heeft Christel helemaal gelijk in. Een basisschool is verplicht om heel wat materiaal zelf te voorzien. Denk aan schrijfgerieven, rekenmachine, knutselmateriaal. Een basisschool mag jou dus niet verplichten om dat allemaal zelf te kopen. Maar een boekentas en een brooddoos, ja, dat moet je natuurlijk wel zelf voorzien. En dat kan dus in de kringwinkel.

0: tweede jaar van Circus Camille op het strand van Oostende. Daar ben ik naar gaan kijken. Ik woon daar, dus ik dacht, kom, dat gaan we gewoon even doen. Ja, dat is dus echt een indrukwekkende show. En dit jaar zat er ook een beetje David Copperfield gewijs wat illusionistenwerk tussen. Ze verdween en ze verscheen en ze zong en het was goed. Bert de Kok trouwens, die was vanmorgen te gast bij Romy in Sta Op. En die heeft een make-up date met deze Camille. Morgen gaan ze dat opnemen en later dit jaar krijg je dat op VRT Max te zien. Ze gaan voor een vlinder, had ik begrepen. Ik ben heel benieuwd. Ook in dit nieuwe seizoen van Win-Win bladeren we door de winkelfolder online en op papier. En het mag duidelijk zijn. Je ziet in de folders dat het nieuwe schooljaar nadert. Zowat overal zijn koeken, sapjes, tussendoortjes en schoolgerieven opvallend aanwezig. En in promo. En wie nieuw schooljaar zegt, zegt ook nieuwe turnpantoffels. Een van de weinige dingen die je in de lagere school wel nog zelf moet kopen. Is er sprake van turnpantoffeldrukte. Trui Golstein is campagneleider bij schoenenwinkel Torfs.
1: Is het al heel druk geweest. Maar we verwachten eigenlijk vanaf vandaag de grote toeloop op turnpantoffeltjes. En we schatten in dat dat zeker tot en met volgend weekend zal duren. Nu, we hebben onze inkopen volledig afgestemd op wat we vorig jaar hebben verkocht en meer. Dus we hebben zeker voldoende aanbod in de winkels. We zijn er helemaal klaar voor.
0: Er zijn er genoeg, maar je zal dus niet alleen zijn. En ook bij Carrefour, Colruyt en Decathlon vind je die turnpantoffels. Maar zijn die wel een goed idee? Geoffrey is verkoopmanager bij Decathlon.
2: We merken wel dat doorheen de jaren er toch een lichte verschuiving is van een gewone turnpantoffel om ook meer te opteren voor een witte sportschoen of zeker een sportschoen met no marking zolen die ook zeker toegelaten zijn in de sportscholen. Omdat dat ook podologisch en fysiologisch beter is voor de ontwikkeling van de voet van de kinderen. Omdat de voorvoet vaak iets breder is en ook de schokdemping net iets meer aanwezig is op een sportschoen dan een gewoon traditionele turnschoen.
0: Ja, dus toch twee keer nadenken voor je erin koopt. Carrefour Hypermarkt doet een opvallende terug naar school actie. Wat dat dan precies is, dat vraag ik aan woordvoerder Mis Vergouwen.
3: Omdat we toch mensen in het begin van het school daar geen extra financiële stress willen bezorgen en we willen de laagste prijs blijven garanderen, hebben we een extra actie gelanceerd waarbij dat een klant, als hij ergens anders een product uit de folder toch goedkoper vindt, dan betalen wij het verschil 5 keer terug in bonuspunten. Dus als je ergens anders een product van 1 euro goedkoper vindt, 1 euro, dat is 100 bonuspunten, dan krijg je van ons 5 keer die bonuspunten op terug en daar kun je dan gewoon mee betalen in de hypermarkt.
0: Ja, laat de zoektocht beginnen. Sinds deze week kan je bij Lidl winkelen door zelf je boodschappen te scannen via je smartphone. Bij bijvoorbeeld Carrefour, Albert Heijn en IKEA kon je dat trouwens al langer. Maar hoe werkt dat dan precies bij Lidl, Kim Gernaert?
4: Je staat in je favoriete Lidl winkel en op die manier ga je inchecken in jouw Lidl Plus app. Je zegt, hey, ik ben hier in Melle bijvoorbeeld, ik wil eraan beginnen, ik wil gaan aankopen doen. Je opent die app, je scant de producten die je nodig hebt, bijvoorbeeld een karton melk of 3 bananen. Heel eenvoudig via een barcode of een QR-code. En op die manier winkel je op jouw eigen tempo. En zodra dat je aan de zelfscankassa's bent, reken je af met jouw QR-code en klaar is Kees.
0: Ja, Kim noemde al de winkel in Melle. Dat is een van de twee winkels waar het systeem op dit moment al in voegen is. Samen met Destelbergen. Tegen eind 2028 pas wil Lidl het systeem uitrollen in elke nieuwe winkel. En je wordt daarin begeleid als je dat wil. En voor de duidelijkheid, ja, die gewone kassa's die blijven ook bestaan. De hamstermascotte van Albert Heijn, die kennen we al, maar die heeft nu ook zijn eigen

op ongezonde koeken en snoep. En als je kind of kleinkind binnenkort op kot gaat, dan is de kitchenbox van Hubo misschien wel interessant. Die bestaat uit 3 huishoudtoestellen van Domo, een airfryer, een broodrooster en een waterkoker. Ja, daar moet je al mee kunnen overleven op kot. Je betaalt er net geen 50 euro voor, terwijl de waarde van die box, zegt Hubo zelf, zo'n dikke 200 euro zou zijn.

0: The Fray and How to Save a Life. De stoel die staat ook weer ergens in Vlaanderen. Waar die vanavond staat, ja, daar krijg je straks al een tip voor. En die krijg je van Anne Rijmen, want die is in Blankenbergen. Zometeen.
1: Marcel,
2: ja?
1: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
2: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
1: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
2: Ja.
1: Ah, ja, ja.
3: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
4: Meubelen Weide, doe je de beste zaak. Meubelen Weide in Zaren.
5: Kom eens meubelen kijken en kiezen bij Meubelen Wijnen. Ontdek er naast de vele topmerken salons en eetkamers ook onze slaapafdeling. Met onder meer matrassen en boxsprings van Tempoor en BK. Voor een zalige nachtrust. Het volledige aanbod vind je in de nieuwe toonzaal van Meubelen Wijnen.
4: Meubelen Wijnen in Zaren.
5: Kijk ook op wijnen.be.
6: Waregem Koerse Feesten.
7: Wow.
6: 7 dagen lang feest en kermis in het centrum van de stad. Met straattheater en optredens van onder meer Remo van het Groene Woud.
7: Wow.
6: Kom genieten van donderdag 27 augustus tot woensdag 2 september.
7: Wow, Waregem.
6: Kijk op waregemkoersefeesten.be en feest mee.
8: Hey Marie,
9: ça va? Ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
8: Oh, ik stoor dus.
9: Ah,
8: ik
9: ken dat, hè. Laat uw zus nu een keer gerust.
8: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet ontgaan.
9: In bad? Nu? Maar het is 4 uur 's middags.
8: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nog gedaan. Bij Ring Kortrijk, hè?
9: Mooi.
10: Bij winkelcentrum Ring Kortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
1: Marcel,
2: ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: Ah, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja, ja.
3: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
5: De braderij. De afspraak bij McCarthy Glen Designer Outlet Roubaix. Profiteer alleen nog tot maandag van braderijprijzen bij Sandro, Zadige Voltaire, Crocs en vele andere topmerken. Mode, sport en back-to-school must-haves. Score de beste koopjes op slechts 20 minuten van Lille. Ontdek alles over de braderij op McCarthyGlenRoubaix.fr. Elke zondag geopend.
11: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
12: Nog tot dinsdag? 1 kilo varkenrunder gehakt kopen is 1 kilo gratis. Haas je naar je Bonap in West-Vlaanderen.
13: Bonap.
12: Bonap, dat smaakt iedereen.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Belgische brouwers verzetten zich tegen strengere regels voor alcoholreclame. Binnenkort moet er altijd alcohol schaadt de gezondheid bijstaan in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De maatregel creëert een onterecht schuldgevoel, vertelt Christian Moutgal van de koepelvereniging Belgische Brouwers.
1: Wat hier eigenlijk het probleem is, is vooral dat het eigenlijk aanvalt wat ons ook samenbrengt. Hè. Een pintje in België, dat is meer dan zomaar een artisanaal product. Het is iets wat verbondenheid uitstraalt. Het is iets wat een centrale plek heeft in het café om de hoek. Het is zelfs een stukje van onze identiteit. En dat is nu net hetgeen wat met de vinger gewezen wordt. En dat vinden we bijzonder jammer.
0: De nieuwe slogan komt erop aanraden van de Hoge Gezondheidsraad. Volgens expert Frida Matthijs is de aanpassing nodig om mensen bewuster te maken van de gevaren.
2: Wat we eigenlijk weten is uit recenter wetenschappelijk onderzoek dat elk gebruik van alcohol enig risico inhoudt. En uiteindelijk gaat het er alleen maar om de mensen er attent op te maken van ga hier niet nonchalant mee om. Samenkomen en feestvieren hoeft niet altijd met alcohol gepaard te gaan. Het kan ook zonder.
0: Een eerste lichting van 50 jongeren is in Brugge begonnen aan een vrijwillig militair dienstjaar. Uit meer dan 3000 kandidaten zijn er 500 geselecteerd. De 50 in Brugge starten bij de marine, de rest de volgende weken bij de land- en luchtmacht.
3: Ik had nood aan een nieuw avontuur en dit is een stap in het onbekende en ik vond het ideaal.
4: Defensie hoort natuurlijk schieten bij. Lijkt me, ik wil het wel eens proberen, maar ook het survivalen erachter. Met een kaart, een kompas zoeken.
5: Ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen na het middelbaar. Een nieuw avontuur, iets anders dan studeren.
0: De jongeren zullen €2000 netto per maand verdienen. En Defensie hoopt dat ze daarna ook met veel hun carrière bij het leger willen voortzetten. In een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn zeker 14 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand. De oorzaak was een kapotte airconditioner. Het vuur verspreidde zich razendsnel. Minstens één baby kon wel nog gered worden door een dokter. De brand gebeurde in een openbaar ziekenhuis, een van de grootste van het land. Er komt in Pakistan wel vaker kritiek op het slechte beheer van ziekenhuizen door de overheid. Eerst hier en daar nog een bui, dan komt de zon erdoor, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Warm tot 27 graden. Morgen begint en eindigt dan met kans op buien en onweer. Tussenin meestal droog en tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Goedemorgen, 101 kilometer vielen langzaam naar Brussel. Op de E19 een kwartier vanaf Peutie. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Wemmel tot Vilvoorde. Door een gaslek is de verlengde Stallenstraat van Ruisbroek naar Ukkel afgesloten. Ook de afrit van de binnenring is daar dicht. En in de andere richting is er geen hinder meer. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is de spitsstrook tussen Antwerpen-Oost en Randst dicht. Dat komt door een ongeval. En dan nog files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeek. En op de E313 10 minuten vanaf Massenhoven. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
7: Radio 2 aan zee.
8: Anne Rijmen.
6: Ik heb zoveel zin in een heerlijke damblange met veel slagroom en daarna gewoon lekker onderuit zakken. Maar nee, fucky werken, fucky september komt er snel aan. Maar welkom, hè? Yeah.

0: Justin Wellington en Ico, Ico. Zaterdag is er de grote VRT zomerhitfinale. Iedereen welkom natuurlijk aan de pier in Blankenbergen. 10 finalisten die willen allemaal de trofee mee naar huis. Ook deze week ook nog optredens bij ons op het dak van de Radio 2 studio. Vandaag is dat Niels de Stadspater om 16:30 en om 19:30 vanavond is het K3. Iedereen wil natuurlijk die trofee, de erkenning voor hun creativiteit en het harde werk. Zo ook natuurlijk voor Gert en James.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en

0: hoor, op de pier in Blankenbergen met Gert en James en Maddy Wodo.
1: Fruitjes!
0: Ja, pak fruit en nectarines, perziken, druiven, met of zonder pitten, appels, peren, aardbeien, kiwis. Oh, dat is allemaal zo goed voor uw lijf. Soms wat minder voor uw portemonnee. Maar daarom hebben wij het fruitspel. We hebben een zomerse song, Verfruit. En dan kan jij de titel raden. Dat is simpel. Elke dag spelen over 100 euro. Is de titel niet geraden, dan spelen we de dag nadien voor 200 euro. En zo kan dat wel oplopen. Ik dacht dat Daan de voorbije week zelfs tot 500 of 600 euro fruit gegaan is. Maar jongens, krijg het dan maar eens op, hè. Hoe speel je mee? Wel, als je dit hoort...
1: Superlekkere en gezonde fruitjes.
0: Dan stuur je fruit naar de Radio 2-app. En dan speel jij straks misschien mee... het raden van de titel van de verfruite zomersong.

Oh ja, Dua Lipa en Houdini. Ik lees dat er onweer opkomst is met lokaal felle buien. Ik moet zeggen, toen ik van Brussel naar Blankenberg reed vanmorgen, in de gietende regen. Maar echt, het goot verzot. En ik ben hier in Blankenbergen. Oh, ik moet eigenlijk mijn zonnebril aandoen.

0: Sarah, dat je... Nee, laat maar. We hebben niet alleen een zomerse song te ontdekken, maar ook de locatie van de stoel, de legendarische, beroemde, bekende stoel uit Iedereen Zomert. En ik heb daar zo meteen een tip over.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet meer
1: praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Lotto is op zoek naar billen.
5: Billen?
4: Die op designmeubelen willen zitten.
5: Oh ja.
4: In een dure onderbroek.
5: Oh, ik wil dat.
4: Eventueel met een trampstamp erboven.
5: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
6: C-c-bo.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
8: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Elke dag telt voor twee.

Holiday is bijna over, hè, van Madonna. Waar staat de stoel uit Iedereen Zomert vanavond? Ik heb daarvoor een tip, namelijk in deze duin eet de begonia, Euphrasie en Prudentia in de mes of in de mes. Dat is toch urbane stuff, hè? Misschien gaat er al een belletje rinkelen. En weet je het helemaal vanavond als je kijkt naar Iedereen Zomert na het journaal op VRT1. Als je dan als eerste bij de stoel bent met het gevraagde voorwerp, dan win jij een zomerse prijs. Officieel is die zomer nog altijd bezig. Of het nu regent of niet, ik hoorde zelfs nog deze week ergens 30 graden. Wat een zomer hebben wij toch gehad, hè? Allee, of nog hebben. Ook de zomer van Oya Lele van K3.

0: De zomer van Oya Lele zal vanavond gevierd worden hier om 7:30 op het dak van de Radio 2-studio aan de Pier in Blankenbergen. En iedereen is welkom naar Brussel. Heb je een kwartier vertraging op de E19 vanaf Peutie? Op de binnenring rond Brussel ook een kwartier tussen Wemmel en Zaventem. Door een gaslek is de verlengde Stallenstraat van Ruisbroek naar Ukkel afgesloten. Ook de afrit van de binnenring is daar dicht. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is de spitsstrook tussen Antwerpen-Oost en Ranst dicht door een ongeval. Vertraging heb je daar vanaf Wommelgem. Files naar Antwerpen op de E17 vanaf Zwijndrecht richting Kennedy-tunnel en op de E313 van Frans. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
2: Fruitjes, superlekkere eitjes al.

Sheryl Crow en All I Wanna Do. En we hebben ook het fruitfragment gehoord. Het moment dat je fruit kon sturen naar de Radio 2-app. En dat deed ook Dieter uit Kortrijk. En dan gaan we zo meteen spelen voor 100 euro.

0: is Peter van der Veire helemaal terug.
1: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
2: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
0: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
2: En amusant.
0: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
3: Jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
4: Elke dag telt voor twee.
3: Let's go.
4: Radio 2.
5: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
6: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
7: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
8: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
9: Oh, schat, kijk, die afwerking.
10: Oh, en dat is hier zo stil.
9: Oh, voel eens, het tocht niet meer.
10: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
8: Oh. Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
10: Oh.
8: Zegt.
10: Oh.

0: Emotion and Love Really Hurts Without You. We gaan spelen. Fruitjes. Ja, de zomer zit er bijna op. En die fruitsongs ook. Hoe snel ging dat ook alweer? Volgende week zitten we in Brussel met Anne en Daan. Met Goedemorgen Morgen. Het school begint. Het enige goede daaraan is dat er terug een familiale planning en structuur komt. Want amai, planning deze zomer schot ook alle kanten uit. Hè? Geen zomer zonder zomerspel. De fruitsongs. Raad de titel en win 100 euro aan fruit. We gaan spelen met Dieter uit Kortrijk. Dag Dieter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ann.
0: Dieter, je bent aan het werk. Je bent onderweg naar Maldegem. Je werkt voor een digitale drukkerij. En wat is jouw lievelingsfruit?
1: Mijn lievelingsfruit zijn appelen, Ann.
0: Appelen, ja. Dat valt nog mee van prijs. Daar kan je er dan heel veel van kopen als je 100 euro wint.
1: Ja.
0: Dat is al iets. Goed, we gaan een opgave laten horen. Het is een zomershit die we verfruit hebben. En aan jou om mij de titel te geven. Dit is jouw fragment.
2: Blauwe, blauwe bes. Blauwe, blauwe bes. Blauwe, blauwe bes. Blauwe, blauwe bes.
0: Ja, ik moet het wel weten nu. Wat denk je?
1: Ik denk aan dat het Daddy Cool is.
0: Daddy Cool? Jappa! Goed zeg! 100 euro in de pocket en dat kan je opmaken aan fruit. Dus ja, die appelen die gaan, die zullen op de fruittafel belanden, hè? In de fruitmand. Alsjeblieft, met veel plezier. Ja, hallo, Dieter?
1: Ja.
0: Ah, daar, ik was je kwijt. Goed, Dieter, geniet ervan van al het fruit. Je weet, an apple a day keeps the doctor away. Veel plezier ermee, bedankt om mee te spelen. En tot de volgende, tot ziens. Dag, Dieter.
3: De grootste hit van de zomer, Diep Roep.

0: My Body Isn't Ready van Somber. 21 jaar is hij nog maar en stond van het weekend op de mainstage van Pukkelpop. Hij charmeerde daar zijn fans met de Belgische vlag, bracht zijn hit zelfs 2 keer. En kijk, dat wordt snel een headliner, schreven ook de muziekjournalisten. Zeg, iets helemaal anders nu. We hadden het gisteren over energiezuinig wassen. Heel wat tips kregen we toen. Het belangrijkste was dat we daar hoorden: laat je niet je wasmachine en droogkast tegelijk draaien, want dan krijg je een piek in je energieverbruik. Best is nog altijd je was gewoon zo laten drogen aan de lucht. Wassen ook op eco-stand. En zo hadden we de voorbije weken wel meer energiezuinige tips voor jou. We hebben zelfs een heuse energiequiz online. Vind je op VRT Max. Als je daar de energievragen invult, dan word je misschien wel deze zaterdag 29 augustus thuis opgehaald. Mag je genieten van een heerlijke picknick in Blankenbergen. En zit je helemaal vooraan aan het VRT Zomerhitpodium voor die grote finale. En jij niet alleen, dat ook nog eens met 3 vrienden erbij. Zeker de moeite dus om mee te spelen. Je vindt die energiequiz op VRT Max.
1: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.

Matthias Mesmans en App en Vloed. Sarah die reageert in de Radio 2-app. Ze zegt, ja, ik ben naar de VRT Max gegaan en ik speel daarmee met de wedstrijden. Maar ik zie dat er ook nog tickets zijn voor de Red Pack. Ja, zeker. Dat is de Red Pack Best of Christmas. En ik kijk al even vooruit, want dat is in november. Ook daar kan je tickets voor kopen. En vind je via het Radio Bene-kanaal ook op die VRT Max.

0: Vast ken jij er ook wel eentje, zo'n Dirty Old Man van de Three Degrees.
1: Mannekes!
2: Bompie!
1: Die zijn augustus, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, het schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
2: Wat blief,
4: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
7: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
5: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
8: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenberge of op VRT1 en VRT Max.
9: De grootste hit van de zomer, die proef je bij Telijze.
10: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Linda vraagt of we nog Dolly Parton gaan draaien. Jazeker, en er is zelfs nog meer op Radio Bene. Wat dat precies is, vertel ik je zo nog.

0: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verdedigt de strengere regels voor alcoholreclame. Binnenkort moet op elke advertentie staan: alcohol schaadt de gezondheid. Nu is dat nog: alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De Belgische brouwers zijn daar niet over te spreken, maar minister van den Broeke zegt dat de overheid jongeren en volwassenen op een correcte manier wil informeren over de gevaren van alcohol. Alcohol is schadelijk, zegt van den Broeke. Het verhoogt het risico op ernstige kankers en kan leiden tot zware verslavingen met veel familiaal leed tot gevolg. De Brusselse minister-president Boris Dillies roept de Veiligheidsraad van het Gewest samen over het drugsgeweld. Hij wil dat onder meer de minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin, drugscommissaris Ine van Wijmeers, de 19 Brusselse burgemeesters en de politie meedoen aan het overleg. Het doel is om meer personeel en middelen op straat te krijgen en om de coördinatie tussen alle betrokken partijen te verbeteren. De voorbije week was er een hele reeks schietpartijen in Brusselse gemeenten. Daarbij vielen 2 gewonden. De Franse luchtvaartmaatschappij Air France moet een schadevergoeding betalen aan een stewardess die borstkanker kreeg. Die kon ze volgens een rechter alleen maar krijgen door het werk dat ze deed. Uitleg van Frank Renaud.
1: De stewardess werkte 30 jaar bij Air France, van 1989 tot 2019. Ze kreeg borstkanker en ze zei dat het kwam door haar werk. Ze moest vaak 's nachts werken, ze stond hoog in de lucht bloot aan kosmische straling en ze moest werken in sigarettenrook. Bij Air France mochten passagiers tot het jaar 2000 nog aan boord roken. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg na verschillende procedures gelijk. Haar borstkanker is nu officieel bestempeld als beroepsziekte. Daarmee is Air France aansprakelijk en heeft de voormalige stewardess recht op een schadevergoeding. Het is voor het eerst dat zaken zoals nachtdiensten en straling erkend worden als veroorzakers van borstkanker voor personeel van luchtvaartmaatschappijen.
0: Nog een sportbericht. Onze landgenoot Kian Uytenbroeks start straks niet meer in de 5e rit van de wielerronde van Spanje. Uytenbroeks is zondag tijdens de 2e rit gevallen en raakte onder meer geblesseerd aan de enkel. Gisteren werd hij allerlaatste op bijna een half uur van ritwinnaar Tadej Pogacar. En zijn team Movistar heeft nu laten weten dat Uytenbroeks opgeeft. De zon komt erdoor, maar na de middag is er opnieuw kans op regen of een onweersbui, warm tot 27 graden. Morgenochtend enkele regen- of onweersbuien, overdag tijdelijk droog, maar vanaf de late namiddag kans op zwaar onweer met veel regen, wind en hagel, temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: 10 minuten vertraging naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpsring richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten file tussen Stroombeek en Grimbergen door een ongeval. De afrit Ruisbroek is opnieuw open en op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
3: Radio 2 aan zee. Anne Rijmen.

was toch het hertje van Neighbours, hè? Met die ogen. Natalie en Ruglia en Thorn. Wat is dat met die optelklok hier op onze schermen? Ja, ik zit dat in onze studio. Er komen al mensen vragen, wat is dat, die aftelklok? Want er kwam mij net iemand zeggen, er staat het getal 19.992. Ja, jongens, wat is dat? Het is ook niet de eerste keer hè, dat er een cijfer te zien is. Daan heeft dat ook al gezien. Benjamin ook, vorig weekend. Toen stond er het getal 19.988. Aftelklok, optelklok, ja. Eergisteren ging het er ook over in Sta Op met Radio 2. Daar zag je dan weer 19.990. Het is niet aftellen, maar optellen. Dat is hier een raadsel, hè. Maar waarom? En naar wat? Oh, het wordt allemaal duidelijk net na de zomer. En je weet, het einde van de zomer komt er snel aan.

Lees and Good in Goodbye. Gisteren overleed Dolly Parton. Ze werd 80 jaar. Heel social media staat er vol van binnen- en buitenland. Ze was dan ook een van de meest geliefde en invloedrijke artiesten in de geschiedenis van de country music. Hè. Maar ook haar zakelijke kant was goed in orde. Zette zich ook in voor een pak goede doelen. Want wat moet ik anders met al dat geld, zei ze ooit. De collega's van Radio Beni hebben een Dolly Parton special in elkaar gestoken. Tussen 2 en 3 uur vandaag. Want Lars de Grote die haalt haar mooiste muziek uit de platenkast. Op Radio Beni dus, via VRT Max en DAB+. En als je meer wil dan luisteren alleen, dan is er ook nog de documentaire Dolly Parton Here I Am. Vanavond op VRT Canvas om 9:05 en ook op VRT Max. En het is daar ook op VRT Max dat je die film 9 to 5 terugvindt. Willen we nog even? Zeker. Met het mooiste duet Dolly Parton en Kenny Rogers.

0: was dus die Dolly Parton special tussen 2 en 3 bij Lars, onze collega van de Radio BNE en Islands in the Stream. Terwijl het hier tijdens de zomer in Blankenbergen al erg druk is geweest met de dagjestoeristen en de mensen die ook voor langere tijd op vakantie komen, heeft ook de politie van Blankenbergen er ook weer een drukke zomer op zitten. Goedemorgen, dag Jan Maartens.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent commissaris bij de politie van Blankenbergen hier. Het was heel erg druk. Is dat dan ook extra patrouilles voor jullie?
1: Klopt, het was heel erg druk. Er is heel veel volk geweest en we hebben inderdaad heel wat extra mensen moeten inzetten.
0: Ja, dus eigenlijk uw verlof doorgeven in februari voor de zomer, dat is bij de politie niet het geval.
1: Onze collega's kunnen verlof nemen, maar het is beperkter of in andere zones. Dus we moeten daar rekening mee houden.
0: Ah, oké, dus het verschuift eigenlijk een beetje waar
1: ja,
0: dat je moet
1: staan. Klopt.
0: Oké, goed. Wat brengt een zomer in Blankenbergen zo vooral met zich mee? Waarvoor worden jullie opgebeld?
1: Waarvoor worden wij niet opgebeld, zou ik eigenlijk moeten vragen. Voor allerhande, je mocht een keuze maken. We hebben een tal van mogelijkheden van lawaaioverlast, verkeersongevallen, dronken personen, vechtpartijen, soms een keer een inbraak, moeilijkheden, mensen die over hun toeren zijn, mensen die hun auto's niet meer terugvinden. Enfin, ik kan nog wel enkele minuten verder gaan.
0: Ja,
1: het is ongelooflijk soms.
0: Mensen die hun auto's niet meer terugvinden, ik moet u zeggen, ik heb hier veel verloren voorwerpen liggen. Hier liggen autosleutels, hier liggen huissleutels en dan denk ik maar, die mensen kunnen niet weg en kun niet binnen.
1: Ja, wij hebben ook een hele voorraad van huissleutels, autosleutels liggen, verloren voorwerpen, gsm's, tablets. Je kunt het zo het niet bedenken. Ja. Tientallen voorwerpen zijn er binnengebracht deze zomer. Wij doen echt een poging om alles terug te bezorgen bij de mensen. Maar helaas lukt dat niet altijd. Als niks te identificeren valt of geen naam opstaat, is dat een moeilijk verhaal natuurlijk.
0: Ja, dan kan je niet zomaar meegeven natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar is politieagent ook niet vooral communiceren met de mensen, proberen de zachtheid ergens te vinden om mensen terug met elkaar te laten overwegraken?
1: Ja, absoluut. We komen altijd terecht in moeilijke omstandigheden. Ja. En communicatie, dat is eigenlijk ons sterkste wapen. Wij hebben allerhande mogelijkheden om uit te voeren, maar communicatie is eigenlijk de keyword om eigenlijk tot een oplossing te komen in de mate van het mogelijke natuurlijk.
0: Ja, ja. Op drukke dagen merk ik ook en parkeerplaatsen, ook goed bezet, wat logisch is natuurlijk. Iedereen wil naar de zee. Heb je al veel parkeerboetes moeten uitdelen?
1: Liefst zo weinig mogelijk, maar dat hoort er uiteraard bij. Als mensen fout geparkeerd of hinderlijk geparkeerd staan, ja, dan kunnen we soms niet anders dan parkeerboetes uitdelen.
0: Ja.
1: Maar nogmaals, het is zeker niet de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te gaan verbaliseren. Liefst zo weinig mogelijk mensen kunnen contacteren, maar het hoort er nu eenmaal bij.
0: Ja, we wisten dat al bij de eerste week in Blankenbergen, toen onze collega werd weggesleept op de markt. In Blankenbergen, want het is markt op maandag en vrijdag, hè?
1: Absoluut. Twee keer in de week moet de markt autovrij gemaakt worden.
0: Ja, dat weten
1: wij. Als ze blijven staan, dan schiet er soms niets over dan te takelen, hè?
0: Ja, nee, dat weten wij nu ondertussen allemaal. Het zijn gelukkig voornamelijk allemaal kleinere, onschuldige dingen die gebeuren tijdens de zomer in Blankenbergen. Maar onlangs stond ook in de kranten en in het nieuws was er dat steekincident aan de frituur op de dijk in Blankenbergen. Dat is dan wel schrikken. Zijn jullie dan nadien meer op jullie hoede van, oei, het is hier een beetje aan het... Het is hier wat heet aan het worden.
1: We weten uiteraard dat erbij kan horen. Gelukkig is het beperkt gebleven tot grote incidenten. We hebben er maar een paar gehad. Het is niet dat zo de hele zomer, ganse zomer vol met incidenten is geweest.
0: Nee.
1: Gelukkig maar. We proberen altijd op ons goede te zijn. We proberen altijd aanwezig te zijn en preventief te handelen. Maar soms is dat echt niet mogelijk natuurlijk. En dat is wel vervelend uiteraard.
0: Ja. Ik heb nu ook wel het gevoel, er waren echt een paar heel hete dagen bij. Hè. Ik heb het gevoel, hoe warmer dat het wordt, hoe minder geduld dat de mensen hebben. En hoe prikkelbaarder. Werken jullie dat ook?
1: Ja, niet. Ik wil het vooral niet veralgemenen. Maar sommige mensen zijn inderdaad...
0: Wat korter van stof toch?
1: Korter van stof. Hebben een korter lontje. En dan is het aan ons om te proberen communiceren en een oplossing te vinden. Het is niet altijd evident. En dat lukt niet altijd, maar we proberen dat wel. Hè.
0: Ja. Heb je zelf nog wat vakantie kunnen nemen deze zomer?
1: Ik ben juist terug uit vakantie, dus ik heb een 12 dagen vakantie gehad. Het heeft mij ook deugd gedaan.
0: Dat zal wel zijn. Ja, dan kan je er vandaag weer in vliegen. Jan Maartens, commissaris bij de politie in Blankenbergen. Dank je wel voor de babbel.
1: Heel graag gedaan.
0: Veel plezier vandaag.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag zeggen niet.
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Check de volledige kalender op VRT Max.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
8: Schatje, dat is 4 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
8: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
11: IKEA-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Radio 2.
15: Radio 2.

0: Mr. Mr. and Broken Wings. Ik hoor van alles. Ik hoor 30 graden. Ik hoor dan ook onweer. Hoe zit het en wanneer? Dag Sabine, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ant.
0: Ja.
1: Ja. Wel, op dit moment zie ik dat de buien ons land stilaan aan het verlaten zijn. Er zijn ook buien voor de provincies Limburg en voor Luik. Maar in de rest van het land is het ook al wel genieten van mooie zonnige momenten. Zelfs echt blauwe lucht, ook bij jullie trouwens. Mooi weer.
0: Is ook zo.
1: En ja, voilà. En, maar al gauw gaan er zich in het binnenland ook wel wat stapelwolken vormen. En dan in de loop van de namiddag kan er hier en daar lokaal een onweer losbreken. Dat is dan vooral voor de kuststreek en ook voor het zuidoosten van het land. Dat kan een felle bui zijn, een plensbui met veel neerslag, met rukwinden tot zo'n 60, misschien lokaal 70 kilometer per uur. En dat zo tot het begin van de avond. En ondertussen krijgen we toch wel hoge temperaturen, zomerse warmte, ook aan zee, tot 26 graden in het binnenland ook. En dan misschien lokaal, langs de grens met Frankrijk, tot 27 graden. En dan een 22 graden voor Hoog-België. En voorlopig ook, tenzij er een bui passeert, niet te veel wind. Een zwakke wind is dat. Eerst uit het zuidelijke hoek en daarna draait naar het oosten. Vanavond komen er dan meer opklaringen. Die buien die verdwijnen. Rustig, droog weer, brede opklaringen. Later op de nacht afgewisseld met een paar hoge wolkenvelden of middelhoge wolken. En dan hebben we temperaturen tussen 14 en 17 of 18 graden. Dus een zachte nacht. Morgen wordt de warmste dag en waarschijnlijk ook de voorlopig warmste dag met temperaturen inderdaad tot 28, 29 en in de Kempen misschien lokaal aan 30 graden. Maar daar kan toch ook wel gedonder van komen. Het wordt zeer wisselvallig. Met vanaf de Franse grens 's ochtends onweersbuien. Langs de grens kan dat met vrij veel regen zijn. En naarmate dat opschuift naar het centrum en later naar het noorden van het land, wordt dat wel minder intens. En dan het tweede deel van de voormiddag, dus de latere voormiddag, dan trekt dat weg. En dan kan de zon er even opnieuw meer doorkomen. Wordt het ook even rustig. En dan in de loop van de namiddag zien we dan alweer meer wolken opdagen. En tegen het einde van de namiddag en avond passeert er een neerslagzone. Daar zitten buien in, daar zit regen in. Daar kunnen een paar echt wel felle onweersbuien bij horen. Met kans op hagel, felle windstoten en ook weer veel neerslag op korte tijd. Een beetje verspreid over het hele land. Dus dat is iets dat we zeker wel in de gaten houden. En dan wordt de hitte weggebliksemd. Want vanaf vrijdag gaan we naar de, ja, wat normaal is deze tijd van het jaar, dus minder hoge temperaturen. Gaan we ook naar het wisselvallige. Dus vrijdag voormiddag kunnen er al buien zijn. Misschien lokaal nog met een donderslag erbij. In de loop van de namiddag wat opklaringen. Nog een paar buien. En dan telkens zijn er geregeld storingen die passeren met regen of buien. En het lijkt erop dat die meestal 's avonds en 's nachts gaan passeren. Dus vrijdagavond en nacht, zaterdagavond en nacht, zondagavond en nacht. En dat overdag eigenlijk, dat het droger is. Soms met momenten wel met redelijk veel wolken. En temperaturen die normaler zijn voor de tijd van het jaar. Zo ergens rond 22 of 23 graden. En met momenten ook redelijk wat wind.
0: Oké, goed. Ik onthoud alles en ik neem een regenjasje mee. Dankjewel, Sabine. Morgen.
1: Tot morgen.
0: Tada, bye-bye. Op de binnenring rond Brussel. Telkens 10 minuten vertraging tussen Bemmel en Machelen. Ook tussen Wezenbeek en Oudrichem. De afrit Ruisbroek is weer open. Dan nog op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten filegolven tussen Linkeroever en Deurne. Komt door een defect voertuig. En op andere plaatsen kleine vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: is druk in Blankenbergen, zegt Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. Ik zou het nog bijna vergeten. We hebben natuurlijk ook weer pakjes verstopt in de B-boxen van B-Post. Pakjes in de pakjesautomaten. Heb je vast al wel eens gezien in de kleuren rood en wit. Bij ons in de gemeente staan die aan de supermarkten. Vast ook eentje bij jou in de buurt. De prijzen die erin steken, die somt Nancy de postbode van thuis zometeen nog eens op voor deze week.
1: Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom vandaag

0: BRT Zomerhit.
1: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
2: Radio 2.
0: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, ja, het is een kander bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
9: Krevel.
8: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel, leef beter.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
11: Oh, het is weer zover.
12: Alex?
11: Terug naar die lange meetings.
12: Je staat op mute, Alex.
11: Terug naar die eindeloze lessen.
13: Aandacht alsjeblieft.
11: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
14: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
15: Mannekes, die zijn het augustus, hé.
16: Ja, ja, dat weten we.
15: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hé.
17: Ja, ja, dat weten we.
15: En om ons huisje wat op te frissen.
16: Ja, ja, het schilderen en zo.
15: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
17: Wat blieft,
15: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
17: Naar Gamma.
18: Hoe maak je het?
19: Samen met Gamma.
18: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Gamma, jouw verfexpert.
20: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
21: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
22: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
23: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: derde dat je hebt meegedaan. I'm Your Sacrifice van Ozark Henry en Amaryllis Uiterlinde. Nancy Uithuis, dat is misschien wel de bekendste postbode van het land, heeft in elke provincie prijzen in de B-boxen van B-Post verstopt. Dat zijn de lockers van B-Post. Kan je pakjes verzenden, pakjes ontvangen op één centraal punt. Daarvoor heb je dan een code nodig om die locker open te krijgen. En die code kan je kraken via een spelletje dat je kan spelen op VRT Max. Maar Nancy legt het je nog eens met plezier uit.
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn B-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online. Speel daar het spel op Radio 2. En dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs.
0: Maar allemaal goed en wel, maar welke prijzen zijn het deze week?
1: Deze week zijn de prijzen een verblijf in een vakantiehuisje in de Ardennen. Of tickets voor een balletvoorstelling. Of tickets voor de Gouden Kaas, de Mia's. Of om naar de cinema te gaan.
0: Ja, klinkt allemaal goed, hè. Hoe kunnen die prijzen van jou worden als je de code kraakt? Speel mee via VRT Max. Zoek dan ook nog eens de locatie en haal de prijs op. Succes. En dat doen we dan vrijdag.

Het ging hard, zeg, voor Bazaar op Pukkelpop van het weekend. Die jongens toch, wat een toffe show was dat. Wel nog een beetje last van in de schouders, maar dankzij redactrice Emily is dat lekker ingesmeerd. Met Voltaren. Ik heb er nog eentje voor Radio 2 aan Zee. Beyoncé en Halo.

0: Stoppen op een hoogtepunt. Zo moet dat. Beyoncé en Halo. Veel plezier nog met de rest van Radio 2.
1: Vanavond op VRT1.
2: Weet je nog hoe dat sprookje eindigt?
3: Kust de prins in niet wakker of zo?
2: Ja, en weet je nog waar hij dat deed?
3: In het bos.
2: Ik dacht de mond.
1: Op VRT1 is er de jaren 90 voor tieners, inclusief de moppen van Steven. Op VRT Canvas vertelt Rise of the Billionaires over superrijke techgiganten. En op VRT Max vind je superveel films, zoals de Oscar-winnaar The Father. Veel kijkplezier!
4: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een heel

0: Hele maand voordeliger, dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
2: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
3: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
0: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Go Yellow!
5: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
7: Het zijn ReFive Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Kies je voor...
9: Even een fun fact.
8: Of met de collega's voor...
9: De meest foute ethische hit.
8: Gelijk heb je. Want voor elke mood
10: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
13: Kerst vieren met sneeuw op een zomerse dag als vandaag. Ja, het kan en ze doen het ook in Middelkerken. Hoe en waarom, dat kom je straks te weten.
14: Elke dag telt voor 2.
15: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Dood. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke verdedigt de nieuwe slogan voor alcoholreclame na het protest van de brouwers. En in Frankrijk heeft een rechter geoordeeld dat een vrouw borstkanker kreeg door haar werk als stewardess. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verdedigt de strengere regels voor alcoholreclame. Binnenkort moet op elke advertentie staan: alcohol schaadt de gezondheid. Nu is dat nog: alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De Belgische brouwers zijn daar niet over te spreken, zegt Christian Moutgal.
16: Wat hier eigenlijk het probleem is vooral dat het eigenlijk aanvalt wat ons ook samenbrengt. Hè. Een pintje in België, dat is meer dan zomaar een artisanaal product. Het is iets wat verbondenheid uitstraalt. Het is iets wat een centrale plek heeft in het café om de hoek. Het is zelfs een stukje van onze identiteit. En dat is nu net hetgeen wat met de vinger gewezen wordt. En dat vinden we bijzonder jammer.
15: De brouwers staan met het protest tegen de nieuwe slogan in de kranten. En een open brief is ook ondertekend door onder meer kok Piet Huizentruit en ook de kamerfractieleiders van de regeringspartijen N-VA en MR. Maar federaal minister Van den Broeke zegt dat de overheid jongeren en volwassenen op een correcte manier wil informeren over de gevaren van alcohol. Alcohol is schadelijk, zegt Van den Broeke. Het verhoogt het risico op ernstige kankers en kan leiden tot zware verslavingen met veel familiaal leed tot gevolg. Het parket van Namen heeft voorlopig nog geen resultaten bekendgemaakt van de autopsie op de 2 lichamen die werden gevonden in Onhe, in de buurt van Dinant. Het gaat zo goed als zeker over Brian Brigou en zijn zoon van 5, Timéo. Zij verdwenen 2 maanden geleden en waren sindsdien spoorloos. De advocaat van de moeder van Timéo Brigou hoopt snel op antwoorden. Zij gelooft niet dat haar partner haar zoon heeft gedood. Gianni Palink, wat heeft ze daar nog over gezegd?
17: Wel, ze woonde nog samen met haar partner. Er waren geen problemen, zegt ze. Het ging om een liefhebbende vader. Iets wat de zelfvermiste personen ook al had aangegeven. Dat zij de indruk hadden dat het om een betrokken vader ging. Er was de dag dat ze erop uittrokken en dus verdwenen. Geen reden om zich ongerust te maken. Zij denkt eerder aan een afrekening. De vader, Brian, hield zich mogelijk bezig met drugspraktijken. En volgens de advocaat waren er rond hem wel, ik citeer, mensen met negatieve energie. Dat heeft de moeder ook aangegeven bij eerdere verhoren. De grootmoeder van Timeo langs moederszijde reageerde eerder deze week ook erg emotioneel, vond dat haar schoonzoon Timeo zo in gevaar heeft gebracht. Nu, het gerecht houdt nog alle pistes open wat dat betreft en hoopt dat de autopsie op de lichamen inderdaad meer duidelijkheid zal brengen, maar daarvan inderdaad nog geen resultaat.
15: Dankjewel, Gianni. De Brusselse minister-president Boris Dillies roept vanavond de Veiligheidsraad van het Gewest samen over het drugsgeweld. De voorbije weken waren er verschillende schietpartijen die daaraan gelinkt worden. Bij een van de incidenten in Anderlecht werd een politiekantoor beschoten. Bij een ander in Sint-Gilles kwam een kogel terecht in een slaapkamerraam. De minister-president wil bij dat veiligheidsoverleg onder meer minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin, drugscommissaris Ine van Wijmeers, de 19 Brusselse burgemeester en de politie betrekken. Het doel is om meer personeel en middelen op straat te krijgen en om de coördinatie tussen alle betrokken partijen te verbeteren. Intussen eisen ook verschillende Brusselse burgerbewegingen dringend actie. Ten zuiden van Barcelona zijn twee vrouwen overleden die zaterdag zwaar gewond geraakt waren toen een muur instortte tijdens zware regen. De moeder en haar dochter van 18 schuilden voor de felle regen bij een kraam op een markt toen een muur vlakbij instortte en op hen neerkwam. De twee vrouwen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en zijn nu overleden. Alles samen raakte een tiental mensen gewond tijdens die storm in Spanje. Een Franse rechtbank heeft geoordeeld dat een stewardess van luchtvaartmaatschappij Air France borstkanker kreeg als gevolg van haar beroep. Het is de eerste keer dat een rechter in Frankrijk die uitspraak doet. Uitleg van Frank Renaud.
4: De stewardess werkte 30 jaar bij Air France, van 1989 tot 2019. Ze kreeg borstkanker en ze zei dat het kwam door haar werk. Ze moest vaak 's nachts werken, ze stond hoog in de lucht bloot aan kosmische straling en ze moest werken in sigarettenrook. Bij Air France mochten passagiers tot het jaar 2000 nog aan boord roken. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg na verschillende procedures gelijk. Haar borstkanker is nu officieel bestempeld als beroepsziekte. Daarmee is Air France aansprakelijk en heeft de voormalige stewardess recht op een schadevergoeding. Het is voor het eerst dat zaken zoals nachtdiensten en straling erkend worden als veroorzakers van borstkanker voor personeel van luchtvaartmaatschappijen. De stewardess hoopt dat het vonnis andere stewardessen met borstkanker zal aanmoedigen om ook naar de rechter te stappen.
15: In een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn zeker 14 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand. De oorzaak was een kapotte airconditioning. Het vuur verspreidde zich razendsnel. Een dokter kon nog minstens één baby redden. De brand gebeurde in een openbaar ziekenhuis, een van de grootste van het land. Er komt in Pakistan wel vaker kritiek op het slechte beheer van ziekenhuizen door de overheid. Nog een sportbericht. Onze landgenoot Kian Uytebroeck start niet meer in de vijfde rit van de wielerronde van Spanje. Uytebroeck is zondag gevallen tijdens de tweede rit en raakte onder meer geblesseerd aan de enkel. Gisteren werd hij nog allerlaatste op bijna een half uur van ritwinnaar Tadej Pogacar. En zijn team Movistar heeft nu laten weten dat hij opgeeft. Vanmiddag bewolkt met enkele buien. Op sommige plaatsen zijn die intens en onweerachtig. Daarna weer droger, temperaturen tot 27 graden. Vooraan de discussie over de nieuwe slogan die binnenkort verplicht wordt bij alcoholreclame. Die wordt: alcohol schaadt de gezondheid. De brouwers zijn daartegen, maar minister Van den Broeke houdt voet bij stuk. Meer in de app van 14 Nieuws.
13: Goedemiddag, op de E40 richting kust is er 10 minuten vertraging voorbij Aalter. En dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook.
2: Radio 2. Radio 2 middag in West-Vlaanderen.
10: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Philippe Ledijnen.
13: Het is 25 graden en zonnig, maar vanavond vieren ze in Lombardzijde kerstmis. Jawel, en daarvoor halen ze sneeuwkanonnen en kerstbomen boven. Het is de derde, maar meteen ook de laatste editie. Het hoe en waarom, dat hoor je zo dadelijk, want ik bel erover met Luc.

0: Ja, What About Us van Pink. Ja, kerstbelletjes mogen erbij, want kerstmis in augustus, het kan hoor. In Lombardzijde bij Middelkerke gaan ze het vieren vanavond. Terwijl wij nog volop van de zomer proberen te genieten van de laatste zonnestralen, halen ze daar kerstbomen, kerstelfjes en ook sneeuwkanonnen boven. Het begon ooit als een klein verjaardagsfeestje, maar het is intussen een beetje een waar dorpsfeest, laat ons maar zeggen. Hè. Luc van Hee is een van de bezielers daar. Luc, goedemiddag.
1: Een goeiemiddag allemaal, luisteraars.
0: Ik heb gelezen dat het de derde, maar meteen ook de laatste keer is. Waarom is dat?
1: Ja, de kerstman komt dit jaar derde keer goede keer. En ik denk altijd een hoogtepunt misschien afsluiten om zoiets te organiseren midden in de zomer. Dus het zal een heel groot feest worden deze avond aan Café de Star in Lombardzijde.
0: Ja, het feest is inderdaad verbonden met dat café. Hè. De zaak heeft het, heb ik gelezen, moeilijk door de werken in het centrum. Hoe belangrijk is zo'n avond nu voor hen?
1: Dank je, heel belangrijk. Publiciteit, alleen al de kerstsfeer nu die straks zal komen. Trouwens, iedereen krijgt gratis een shotje of een zeneverke die langskomt deze avond. Dus wees erbij. En voor die mensen is dat een hoogdag, zoals dat een hoogdagmis zou zijn deze avond. Dus, ja.
0: Door de verlies van de inkomsten van de voorbije weken gaan ze vandaag misschien een beetje goed maken.
1: Voorbije weken, ik denk van de voorbije maanden geweest, want dat was juist hier in augustus. En dan het doorgaand verkeer was en de rest was het enkel te voet bereikbaar. Ja. Dus de avondmarkt begint er ook 17 uur. En de kerstman wordt verwacht rond 19 uur. Met toeters en bellen. Het elfje komt ook mee met pakjes, kerstmutsen. En niet te vergeten, de ruister kunnen ook deelnemen aan de wedstrijd. De mooist versierde kerstvrouw en de mooist versierde kerstman krijgen een hele mooie, fantastische prijs van de kerstman deze avond.
0: En jij hebt er duidelijk, zo te horen, ook zin in, hè? Luc.
1: Ik heb er nu zin in aan de telefoon, maar straks op de foto's te zien van de kranten was ik vorig jaar in het sneeuw. Man pak je, juist achter de kerstman. Maar dit jaar kreeg ik een andere pak. We moeten iets anders doen. Dus ik ga deze avond een beetje rommen en doen. Want ik ben de Grinch. Dus ik ben tegen de kerstman en tegen de kerstmeest. Ja. Ik moet nu al een aspirine nemen tegen de hoofdpijn straks voor het kerstmuziek, bellen, jinglebells. Dus wie weet.
0: Ja. Dus jij gaat in het groen verkleed vanavond.
1: Ik ga in het groen verkleed en een beetje rommen en morren. Tegen de kerstman, maar Luc, mijn hoofdrol deze avond.
0: Het wordt 25 graden vandaag, misschien zelfs 26 graden. Dat wordt zweten voor jou in dat pak.
1: Dat wordt zweten. Vorig jaar was het zelfs 30. Dus het zal nog verkoelend zijn dit jaar.
0: Het zal nog meevallen voor jou. Maar dus, één groot kerstfeest. Jij gaat verkleed. Verwacht je dat de bezoekers ook een beetje verkleed aankomen daar in Lombardzijde?
1: Vorig jaar was dat fantastisch. Ook de avondkraampjes of deden ook mee. Hun kerst of hun kraam was ook een beetje versierd met ballen en of met een mini-kerstboompje zo. Om ook de straat in kerstfeer te brengen. Hè. Dat is wel leuk. Dan de avondmarktkramertjes ook zo'n beetje de sfeer meedoen deze avond. Dat vind ik wel leuk. Vorig jaar was het echt een voltreff. Iedereen liep bijna een kerstpak. De mensen lagen op straat in de kunstsneeuw. Wow. Dat we straks zullen dus opspuiten. Dus,
0: Heb je een idee hoeveel volk er vorig jaar was?
1: Goh, dat waren een paar duizend mensen, denk ik, die toch in die 5-6 uur, dat de avondmarkt is van 17 tot 22 uur, de straat gepasseerd zijn. Ja,
0: de Rijkswacht was niet aanwezig om de mensen te tellen, nee.
1: Nee. Dan niet.
0: Een paar duizend en die worden ongetwijfeld vanavond ook verwacht, hè, daarvoor dat kerstfeestje. Kerst in de zomer in Lombardzijde dorp, je zal er waarschijnlijk niet naast kunnen kijken, hè?
1: Ik zal er niet afkijken. En vooral nu niet, want alle Radio 2-luisteraars gaan misschien ook komen deze avond. Want we willen dat niet missen.
0: Wie weet. Maak er een mooi feestje van daar in Lombardzijde. En geniet vooral van die laatste editie daar, hè, van kerst in de zomer.
1: We zullen dat zeker doen. Ik begin al te grommen.
0: Dag Luc, salut.

0: zomersfeestje met Shakira. En dat terwijl ze vanavond in Lombard zijn de kerstmis gaan vieren. Hè. En ik zei daar straks wel 25, misschien zelfs 26 graden vandaag. Maar het was ook natte vingerwerk, zoals ze dan zeggen. Hè. Ik zou dat toch beter even checken. Zometeen met onze weerman.
1: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
3: Ah, alles is gesorteerd.
2: Kast. Voor de interieurlover, de...
3: Amai zeg, wat een eyecatcher.
2: Kast. Voor de ouder, de...
3: Van wie is deze eigenlijk?
2: Kast. En voor de tiener, de...
3: Raak mijn spullen niet aan!
2: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
4: Maatkasten Online.
2: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
5: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
6: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
9: Radio 2.

0: Pommelien, Thijs en Mo, ze zitten vast in het midden. Ger Naessens, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Filip.
0: Hopelijk zit jij niet vast. En kunnen wij eventjes polsen naar wat we vandaag krijgen? Het is mooi weer, dat weten we al.
1: Ja, het is inderdaad vrij zonnig en ook warm. Temperaturen die lopen fors op. Vanmiddag maxima van 25 tot zelfs 6, 27 graden. We zijn in warme lucht beland. En dat is vanochtend gepaard gegaan met al een aantal onweerachtige buien die over de provincie zijn getrokken. Er kan er vanmiddag toch ook hier of daar eentje ontstaan, hoor. We zitten ook in onstabiele lucht. Dus dat er een bui opduikt zal mij echt niet verwonderen. Het blijft bij een lokale, beperkte bui. Ook vanavond en vannacht kan dat gebeuren. Heel warme zomeravond. Temperaturen die maar heel langzaam dalen. Tegen de ochtend zitten we nog aan 17, 18 graden als minima. Dus dat is echt wel heel hoog. Mm-hmm. Maar ook dan kan er een bui vallen. En dan morgen nog warmer. Vooral omdat het vochtiger wordt. Het zal dus echt zwoel aanvoelen. Met een beetje... Een beklemmend gevoel eigenlijk, maar daar komen dan wel forse buien van. In de loop van de dag, en zeker in de middag en avond, kunnen er flinke regen- en onweersbuien losbreken boven onze provincie. Het is nog niet helemaal duidelijk waar en hoe precies, maar goh, alle modellen neigen er toch naar, hoor. Ik zou morgen toch op mijn kievies zijn, zoals we zeggen in West-Vlaanderen, voor eventueel zwaar onweer in de loop van de avond en nacht. En dan naar vrijdag, zaterdag toe wordt het minder warm. Maar toch nog altijd maxima vooraan de 20 graden. En ook dan blijft de...
0: Oké. En hoe het volgende week verder gaat, daarvoor gaan we morgen nog even bellen, hè. Geert, dankjewel en tot dan. Dag.
1: Tot dan. Doei.

0: Mijn favoriet van de gisteren overleden Dolly Parton, Baby I'm Burning. De koningin van de country en de vrouw die zich heel haar leven heeft ingezet voor het goede doel is helaas niet meer. Als eerbetoon aan deze geliefde zangeres draaien wij bij Radio 2 vandaag regelmatig een hit van Dolly Parton. Maar de collega's van Radio Bene, die halen straks tussen 2 en 3 uur herinneringen op. En Lars de Grote haalt dan ook haar mooiste muziek uit zijn platenkast. Dat programma is dus vanaf 2 uur te beluisteren op VRT Max en DAB+. En de documentaire Dolly Parton, Here I Am, is vanavond te zien op VRT Canvas om 8:55. En ook 24 op 24 op VRT Max. En daar, op VRT Max, vind je trouwens ook de film 9 to 5 terug.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: 10:30. Goedemiddag, het 14 nieuws uit West-Vlaanderen met Charlotte Kattebeke. In Kortrijk heeft de brandweer een systeem voorgesteld waarmee de noodcentrale tijdens een oproep live camerabeelden kan bekijken via de gsm van de beller. Dat maakt het mogelijk voor de brandweer om de situatie beter in te schatten en de juiste middelen te voorzien nog voor de ploeg ter plaatse is. En er kan ook andere nuttige informatie worden gedeeld, zegt brandweerkapitein Florian van de Kastelen.
1: Nu kunnen we eigenlijk de burger vragen om op een veilige afstand toch een beeld te scheppen naar ons. En dat beeld sturen we eigenlijk automatisch door naar onze ploegen ter plaatse. Ook de locatie, stel maar voor, je zit in een bos, waar ben ik juist? Het helpt ons om de juiste locatie mee te bepalen en ook simultaan vertalen. We zitten in een multiculturele samenleving. Ook voor ons geeft dat soms uitdagingen. En er zit een automatische vertaal- en chatfunctie op, waardoor we eigenlijk zelfs ook doofstomme mensen beter kunnen gaan bereiken.
0: Brandweerzone Fluvia zal het systeem gebruiken vanaf 1 september in alle 14 gemeenten waar ze actief is. Naast Kortrijk zijn dat onder meer ook Waregem, Menen en Wevelgem. In de hulpverleningszone rond Brugge wordt het systeem al langer gebruikt. Vlaams Belang gemeenteraadslid Marie Laremans zegt dat ze wel degelijk nog altijd in Brugge woont. Het stadsbestuur liet haar uit het bevolkingsregister schrappen omdat ze volgens een aantal politiecontroles zou verhuisd zijn naar Sint-Maartens-Lathem in Oost-Vlaanderen. Maar als ze effectief niet meer in Brugge woont, mag ze ook geen gemeenteraadslid meer zijn. Volgens Laremans klopt dit niet en gaat het om een persoonlijke afrekening. Ze zegt dat ze boven haar horecazaak woont in het centrum. Ze gaat in beroep tegen de beslissing om haar uit het register te laten schrappen. In het AZ Delta in Torhout nemen ze deze en volgende week hun intrek in een vernieuwde vleugel van het ziekenhuis. Onder meer consultatieruimtes, het labo en de bloedafnamelokalen verhuizen. De vleugel van het ziekenhuis was verouderd en zal er helemaal anders uitzien, zegt bouwcoördinator Rosien Herpoel.
2: We hebben nu vooral ingezet voor een rustige sfeer te creëren aan de hand van voldoende lichtinval, ook aangepast meubilair, bredere gangen, de rustige wachtboulevard die er zal zijn, ook ingezet op kleuren, vooral gezorgd ook dat de werkomgeving voor de medewerkers ook eigenlijk verbeterd zijn.
0: Op 8 september is de laatste verhuisdag gepland, maar dringende zorgen blijven al die tijd wel mogelijk. Zo'n 50 jongeren zijn vanmorgen in Brugge begonnen aan een vrijwillig militair dienstjaar. Wie intekent, krijgt een loon van €2.000 per maand. Met de regeling wil Defensie meer jongeren recruteren of op zijn minst kennis laten maken met het leger. De jongeren die vandaag beginnen, komen terecht bij de marine. Plutoncommandant Marie Bruggeman over het goed gevulde programma voor de komende weken.
3: Dus nu vandaag zijn ze op woensdag ingelijfd voor een programma van 3 dagen. Wij heten dat de week 0, dat is de administratieve week. Dus deze week gaan we doktersbezoeken doen, dienstnemingsactes tekenen, briefings over de leefregels en dergelijke. Volgende week beginnen we echt en starten we met de theorie, het aanleren van de graden, het leren schieten, overleven op terrein, radioprocedures en dergelijke meer.
0: Volgende week starten 75 jongeren bij de luchtmacht en dan nog eens 375 bij de landmacht. En dan nog het weer. Zonnig en warm vandaag tot zo'n 27 graden. In de namiddag komen er meer wolken en dan is er wel kans op een lokale bui. Ook vanavond en vannacht kan het regenen, maar het blijft wel zacht rond 17 à 18 graden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je in de app van 14 Nieuws.
4: Dankjewel, Charlotte.

0: ferme plaat was dat, hè. Die eerste grote hit voor Natalia. I've only just begun to fight. In Waregem is het jaar van het paard van start gegaan. En dat is meteen de aanloop naar wat er volgende zomer staat te gebeuren daar in Waregem. Dan wordt daar het EK Jumping 2027 georganiseerd. Maar zover zijn we nog niet natuurlijk. Eerst is er nog Waregem koersen komende dinsdag. En de bijhorende feesten die al bezig zijn. En daar heb ik het zo dadelijk even over.
1: Mannekes,
2: Pompie.
1: Die zijn het augustus, hè?
3: Ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
2: Ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
2: Wat blieft,
4: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Lotto is op zoek naar billen.
11: Billen?
10: Die op designmeubelen willen zitten.
11: Oh ja.
10: In een dure onderbroek.
11: Oh, ik wil dat.
10: Eventueel met een trampstamp erboven.
11: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
12: Cécile.
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
5: Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.

0: Huey Lewis en de News over the power of love. En dat is misschien nog net iets straffer dan paardenkracht. Want volgende week dinsdag is het een hoogdag voor Waregem natuurlijk. Dan is er Waregem-koersen. En in de aanloop naar dat paardenfeest zijn er nu al de Waregem-koersen feesten. Eén onderdeel daarvan is de kleinste stiepel van nu zaterdag. Joost van de Kerkhoven is programmator en weet daar alles van naar het schijnt. Joost, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is de kleinste stiepel voor mensen die dat niet kennen?
1: De kleinste stiepel is een heel groot familiefestival in Park Baron Kassier in Waregem. Eigenlijk is dat een festival waar dat er een combinatie is van internationaal circus theater, straattheater en ook heel wat lokale verenigingen die activiteiten doen rond een bepaald thema.
0: Ja. En dat familiefestival bestaat 35 jaar, heb ik mij laten vertellen. Heb
1: Inderdaad.
0: Jij die allereerste editie 35 jaar geleden ook meegemaakt? Of ben je nog niet zo oud?
1: Als kind. Als niet zo jong kind, voor alle duidelijkheid. Verder zal ik het niet over hebben.
0: Okay.
1: Heb ik dat meegemaakt. En ik zelf doe het nu ongeveer, denk ik, die of 24 jaar dat ik de programmatie doe van de kleinste stiepel.
0: En hoe was dat toen? Is het geëvolueerd van iets klein naar iets heel groots?
1: Zeer zeker. In het begin was het eigenlijk in de Schakel, het cultuurcentrum in Waregem, waren er vakantieateliers. Zij zochten een manier om tijdens Waregem koersen te tonen wat ze gemaakt hadden. En zo is de kleinste stiepel eigenlijk ontstaan als iets heel kleins in Park Baron Kassier, die het resultaat toonde van wat theaterkampen en knutselactiviteiten. En dat is zo langzaam gegroeid, alsmaar groter en groter, tot op een gegeven moment dat eigenlijk echt dat er heel veel internationale dingen rond circus en straattheater ook een plaats begonnen krijgen. En ook vooral omdat er alsmaar meer volk kwam. Momenteel klokken wij rond de 5.000-6.000 mensen af doorheen de dag namiddag in het park. De eerste jaren waren dat een paar honderd mensen, dus dat heeft echt een hele evolutie doorstaan.
0: En doen jullie iets speciaals voor die jubileumeditie?
1: Ja, zeer zeker. We hebben er eigenlijk voor gekozen om het thema, dus elk jaar heeft de kleinste stiepel een thema, en dit jaar hebben we ervoor gekozen de kleinste stiepel Echo, om zo toch een aantal pigmenten te leggen die terugkijken op die 35 jaar. Eén daarvan is de kleinste stal, dat is eigenlijk de stallingen in Park Baron Kassier. Die nemen wij volledig in met een tentoonstelling / knutselactiviteit, waar dat je eigenlijk met de kindjes kan komen en dan ga je eigenlijk een masker maken op basis van elementen uit de afgelopen 35 jaar. We hebben een aantal acts geselecteerd die daar uitgestald staan. En al die acts die werken met een bepaald type materiaal. Het zij het met gras, het zij het met vroeshoekers, het zij het met hout. En al die elementen kan je dan verzamelen als kind en daarmee kan je dan een masker maken.
0: Mm.
1: En in die kleinste stal is er ook dagelijks op vrijdag, zaterdag en zondag, want die kleinste stal is al open vanaf vrijdag, een voorstelling van Leo. En Leo is een Nederlandse comedian eigenlijk, die een voorstelling speelt met enkel zijn twee vingers en twee oogjes erop gekleefd. Hij is trouwens ook vast onderdeel geweest in Sesamstraat, dus eigenlijk wel redelijk gekend.
0: Okay. En behalve Leo, zijn er zo nog dingen waar kinderen en hun ouders naar uit kunnen kijken?
1: Ja, heel veel. Op zaterdag namiddag hebben we echt terug 20-tal activiteiten en voorstellingen. Ik ga er een paar uithalen. We hebben bijvoorbeeld het Spaanse Proyecto Cavouri. En die komen met een hele toffe clownsvoorstelling, waarin dan eigenlijk twee clowns hun leven een beetje tonen hoe het is om mama en papa te zijn als clown binnen de circuswereld. En dat is een heel grappige, leuke voorstelling. Er is ook een hele spectaculaire circusvoorstelling. En dat is van Duo Nu, Image noemt hij. En dat zijn twee hele jonge Belgische circusartiesten die een hele mooie voorstelling gemaakt hebben met allemaal ladders, waarmee ze een hele constructie maken en zo proberen ze eigenlijk richting de hemel te klimmen. En dat lukt natuurlijk niet altijd perfect, anders zou het iets te vlot zijn. En een hele belangrijke is ook, en dat is ook nog terug 35 jaar bij een stiepel, Appendix en Roodsnor. Dus Appendix is eigenlijk een lokale vereniging die al 35 jaar elk jaar opnieuw een nieuwe voorstelling maakt voor de kleinste stiepel. Zij gaan dit jaar samenwerken met Roodsnor, een andere Waregemse vereniging, maar die een jonge vereniging is. En die maken dus samen een muziek-theatervoorstelling, een poppenvoorstelling ook, op de kleinste stiepel. En dat is eigenlijk heel tof, omdat je zo 35 jaar een beetje samenvat. Je hebt de hele oude generatie die echt de kleinste stiepel gestart hebben, die nu samenwerken met een gezelschap dat helemaal nieuw is.
0: Oké, veel te beleven en er valt nog veel meer over te vertellen natuurlijk. Maar we gaan het niet allemaal overlopen. De mensen moeten maar even afkomen, stel ik voor, komende zaterdag. Kan dat zomaar of heb je een ticket nodig?
1: Dat is helemaal gratis. En wij beginnen eraan om 12:30 met een picknick. Je kan je eigen picknick meebrengen naar het park en daar picknicken. En de voorstellingen beginnen rond 1:30 en de laatste voorstelling start om 6:00. En okay. Alles is volledig gratis.
0: Alles is volledig gratis, net zoals Waregem Koersen Music, waar zag ik zaterdag Remo van het Groenewoud komt optreden en maandag Bazaar. Maar voor Waregem Koersen zelf, op dinsdag heb je wel een ticketje nodig, natuurlijk. En dat komt goed uit, want ik ga dadelijk zo'n duo-ticket weggeven. Maar eerst wil ik jou bedanken voor de fijne babbel, Joost. Ik wens je heel fijne feesten, alvast daar in Waregem. Maar dat zal niet...
1: Dat zal niet aan ontbreken.
0: Dat dacht ik ook net te zeggen. Goed, dankjewel Joost en de groeten daar.
1: Dag. Dag.
2: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Waregem Koerse Feesten.
1: Wow.
0: 7 dagen lang feest en kermis in het centrum van de stad. Met straattheater en optredens van onder meer Remo van het Groene Woud.
1: Wow.
0: Kom genieten van donderdag 27 augustus tot woensdag 2 september.
1: Wow, Waregem.
0: Kijk op waregemkoersefeesten.be en feest mee.
2: Met meubelen wijnen doe je de beste zaak. Meubelen wijnen in Zaren.
3: Kom eens meubelen kijken en kiezen bij Meubelen Wijnen. Ontdek er naast de vele topmerken salons en eetkamers ook onze slaapafdeling. Met onder meer matrassen en boxsprings van Tempoor en BK. Voor een zalige nachtrust. Het volledige aanbod vind je in de nieuwe toonzaal van Meubelen Wijnen.
2: Meubelen Wijnen in Zaren.
3: Kijk ook op wijnen.be.
4: Marcel,
5: ja?
4: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
5: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
4: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
5: Ja.
4: Ah, ja,
6: zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
7: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in schap.
8: Nog tot dinsdag, 1 kilo varkenrunder gehakt kopen is 1 kilo gratis. Haast je naar je Bonap in West-Vlaanderen.
9: Bonap, dat smaakt iedereen.
10: De braderij, de afspraak bij McCarthy Glen Designer Outlet Roubaix. Profiteer alleen nog tot maandag van braderijprijzen bij Sandro, Zadig & Voltaire, Crocs en vele andere topmerken. Mode, sport en back-to-school must-haves. Score de beste koopjes op slechts 20 minuten van Lille. Ontdek alles over de braderij op McCarthyGlenRoubaix.fr. Elke zondag geopend.
11: Hey Marie, ça va?
12: Of, ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
11: Ah, ik stoor dus.
12: Ja, klant dat, hé. Laat uw zus in de keer gerust.
11: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet ontgaan.
12: In bad? Nu? Maar het is 4 uur 's middags.
11: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ring Kortrijk, hè?
12: Mooi.
13: Bij winkelcentrum Ring Kortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
4: Marcel!
5: Ja?
4: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
5: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
4: Ja, ja.
6: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be.

0: West-Vlaanderen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Je vindt ons nog tot en met zaterdag aan zee, met de grote finale van VRT Zomerhit. En ook jij bent welkom op de

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. De autopsie van de twee lichamen in Ohé heeft nog geen duidelijkheid gebracht over hun identiteit en doodsoorzaak. En in Frankrijk heeft een rechter geoordeeld dat een vrouw borstkanker kreeg door haar werk als stewardess. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. De persoon overleed in het ziekenhuis. Er worden verder geen details bekendgemaakt. Dit jaar zijn er al 3 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld in Nederland bij mensen. Het virus komt voor in vogels en kan worden overgedragen door muggen. De meeste mensen die besmet raken, krijgen geen klachten. Oudere mensen en mensen met een lage weerstand hebben meer kans om ziek te worden, maar een overlijden als gevolg van het virus is zeldzaam. Ja, Wim de Mazeneer van onze wetenschapsredactie, hoe gevaarlijk is dat West-Nijl-virus?
1: 8 op de 10 mensen die besmet zijn hebben geen symptomen, voelen daar helemaal niets van. Ongeveer 2 op de 10 krijgt milde, griepachtige klachten, zoals koorts, hoofd- en spierpijn. En minder dan 1% wordt ernstig ziek. Dat zijn dan vooral oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand. Zij kunnen een hersen- of hersenvliesontsteking krijgen, wat vooral voor oudere mensen gevaarlijk kan zijn, met soms dodelijke afloop. Het virus circuleert vooral bij vogels, ook in ons land, maar kan via gewone muggen wel overgedragen worden op mensen. Mensen kunnen elkaar niet rechtstreeks besmetten. In ons land zijn er voorlopig nog geen mensen bekend die het virus hebben opgelopen in België zelf. Een vaccin tegen het virus bestaat niet.
0: Dankjewel, Wim. De moeder van de 5-jarige Timeo gelooft niet dat haar zoon iets werd aangedaan door Brian, haar partner en de vader van het kind. Dat zegt de advocaat van de vrouw. Brian en Timeo verdwenen eind juni in de provincie Namen. Gisteren en eergisteren werden 2 lichamen gevonden die hoogstwaarschijnlijk van de vader en zijn zoontje zijn. Maar Gianni Palink, we weten nog niet wat er kan gebeurd zijn.
2: Nee, het gerecht houdt nog alle pistes open. Een van die pistes is altijd geweest dat Brian en Timeo allebei het slachtoffer kunnen geweest zijn van criminelen. En daar denkt de moeder dus kennelijk ook aan. Brian Brigou, de vader, zou zich met drugspraktijken hebben beziggehouden. De man droeg ook een enkelband na een vechtpartij en er kan gedacht worden aan een afrekening. Advocaat David Poulaert.
3: En tout cas, il y avait des personnes avec des énergies négatives qui fréquentaient Brian et donc dont madame d'ailleurs dans le cadre de son audition a fait référence.
2: Ja, volgens de advocaat van de moeder had haar partner Brian dus contacten met louche figuren en heeft zij dat in eerdere verhoren dus ook verklaard aan de politie. De advocaat benadrukt dat er binnen het gezin geen problemen waren. De autopsie op de lichamen kan meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak, maar op de resultaten daarvan is het inderdaad nog wachten.
0: Dankjewel, Gianni. Verschillende Brusselse burgerbewegingen eisen in een open brief actie na de verschillende schietpartijen de voorbije dagen. In Anderlecht werd een politiekantoor beschoten en in Sint-Gilles kwam een verdwaalde kogel terecht in een slaapkamerraam. Volgens de ondertekenaars van de brief is een grens overschreden. Ze vragen meer middelen voor politie en justitie, maar willen ook een oplossing voor de opvang van mensen zonder papieren en voor de druk op sociale organisaties. Vanavond komt de Gewestelijke Veiligheidsraad van Brussel bijeen om extra maatregelen tegen het drugsgeweld te bespreken. Een Franse rechtbank heeft geoordeeld dat een stewardess van luchtvaartmaatschappij Air France borstkanker kreeg als gevolg van haar beroep. Het is de eerste keer dat een rechter in Frankrijk die uitspraak doet. Meer uitleg door Frank Renaud.
4: De stewardess werkte 30 jaar bij Air France, van 1989 tot 2019. Ze kreeg borstkanker en ze zei dat het kwam door haar werk. Ze moest vaak 's nachts werken, ze stond hoog in de lucht bloot aan kosmische straling en ze moest werken in sigarettenrook. Bij Air France mochten passagiers tot het jaar 2000 nog aan boord roken. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg na verschillende procedures gelijk. Haar borstkanker is nu officieel bestempeld als beroepsziekte. Daarmee is Air France aansprakelijk en heeft de voormalige stewardess recht op een schadevergoeding. Het is voor het eerst dat zaken zoals nachtdiensten en straling erkend worden als veroorzakers van borstkanker voor personeel van luchtvaartmaatschappijen. De stewardess hoopt dat het vonnis andere stewardessen met borstkanker zal aanmoedigen om ook naar de rechter te stappen.
0: Vanmiddag bewolkt met enkele buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Daarna opnieuw droger, temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer vanaf het zuiden, daarna droger. Maar tegen de avond krijgen we een nieuwe onweerzone met mogelijk intense buien. We halen tot 30 graden in de Kempen. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Daarmee begonnen we ons bulletin. Het zou gaan om iemand die in Nederland zelf besmet is geraakt. In Nederland zijn tot dusver 3 besmettingen bij mensen gemeld. Het virus circuleert vooral bij vogels. De meeste mensen weten niet eens dat ze besmet raakten. Minder dan 1% van de mensen raakt ernstig ziek. Meer op 14nieuws.be.
5: Bijna 6:06, goedemiddag. De politie waarschuwt voor een ongeval op de E17 van Kortrijk naar Gent. Iets voor Deerlijk. De linker- en de middenrijstrook zijn versperd. 10 minuten erbij vanaf Kortrijk-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het bijna 1,5 uur file rijden. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. De weg is daar vrijgemaakt. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. In de Kennedy-tunnel is het uitkijken voor een obstakel op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen nog meer dan 3 kwartier vertraging op de E313 van voor Massenhoven. 25 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. In Antwerpen-West is de linkerrijstrook versperd door een defect voertuig. Ook bumperen op de E34 vanaf Meldselen, op de A12 vanaf Wilrijk en 10 minuten langer onderweg op de E19 van voor Kleine Bareel. Elders op de snelweg, kleine vertragingen.
6: Radio 2 Zomerhit Backstage.
5: Als we Blankenbergen nog eens in vuur en vlam kunnen zetten, laten we die kans zeker niet onbenut. Dat is zelfs vanmiddag al het geval. Met VRT Zomerhit-finalist Niels de Stadsbader live in de studio en op het podium straks om 3:30.

De Kim die wel kan zingen samen met haar zus Mel. Top duo in de jaren 80. Respectable. Wat een line-up deze week, vrienden. Wat een topfinaliste. Van VRT Zomer heet nu zaterdag. Die grote live show die je hier dus kan komen meemaken. Nee, het zal geen 35 graden zijn. Er zou wat nattigheid uit de lucht kunnen vallen. Maar dat zal er zeker niet minder plezant op maken. Die hitte die halen we vanmiddag trouwens ook met gemak. Want Niels de Stadsbader die is in Blankenbergen. Dus dan is het met vuur en vlammetjes erbij. En straks ook nog eens de meisjes van K3 om 19:30 live bij Radio 2 aan Zee. Met andere woorden, het is weer een dag om fantastische herinneringen te maken.

0: De jongste van de Jacksons, Janet, is 60 geworden, maar ze is nergens te bespeuren in die film over broer Michael. Niet dat ze niet gevraagd is, maar ze heeft er gewoon vriendelijk voor bedankt. Hoe dan ook, dadelijk Maxime en Babette nog eens in je radio.
1: Win-win is terug.
2: Dus haast je en kijk, want op is op.
1: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
2: Experts raden aan minstens één keer per week te luisteren of te kijken.
1: Nu drie voor de prijs van één. Radio, TV en VRT Max.
2: Duizenden andere woorden.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT 1 en op Radio 2.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niets gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef beter.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
9: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
10: Ja, je hebt ui gezegd.
9: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
10: Ja, ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
9: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
10: Je hebt weer ui gezegd. Maar spelletje.
9: Maar nee. Dat telt toch niet?
10: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
9: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
11: Elke dag telt voor twee.

0: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: In je radio mag gisteren geen Maxime bij Radio 2 aan zee. Maxime is ziek, moet goed uitrusten. We zijn dus nog aan het bekijken of hij toch nog kan langskomen deze week. Als er een moment gevonden is, dan hoor jij dat als eerste natuurlijk. Hoe dan ook. Gisterenavond dikke ambiance met Sam Goris. Die is met een pulleke aan het optreden begonnen. Maar het was al snel een beetje striptease. Het is te zeggen in t-shirt met lange mouwen verder. Maar die staat dus ook echt niet stil op het podium. Hè. Wat een heerlijk springkonijn is die Sam Goris. Toch. En ja, die energie, we weten ondertussen waar hij die vandaan haalt.
2: Ik had vanavond voordien, of beter gezegd, s'nachts voordien, nog thuis komen van een optreden. Moesten dan op tijd hier zijn in Blankenberg voor de repetitie te aanvatten. En dan is dat ja, het kleedkamertje, een kusje op de grond, een zusje bij. Dus, kopje neerleggen en even slapen.
1: Ja, dat was dus tijdens de opname van de tv-show van VRT Zomerhit. Maar de powernap is het geheim van Sam Goris. Trouwens, Sam blijkt ook een alleseter te zijn.
2: Goris slacht alles in zijn muilen. Ik ben een hele gemakkelijke eter. Geen grote eter, maar een hele gemakkelijke. Behalve lever. Ik moet dat leren, maar ik krijg dat niet binnen.
1: En wij gaan binnenkort ook kunnen smullen van nieuw werk van Sam Goris.
2: We brengen in september ook al een nieuwe single uit. En Serge is ook een van de eerste dat hij altijd zowel de demo's als het afgewerkt product zal mogen beluisteren.
1: Oké, Sergio zal hem dus als eerste mogen horen. En nadien hoor je dat nieuwe werk van Sam Goris ongetwijfeld ook op Radio 2. Radio 2.

0: wish you the best.
1: Louis Capaldi, wish you the best. Dat is zeker dat. We wensen zieke Maxime het allerbeste toe. Maar natuurlijk ook alle finalisten van VRT Zomerhit dat de beste mag winnen. Nu zaterdag. Zo goed als 1:30 op de Antwerpse ring richting Nederland. Meer dan 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Daar is het uitkijken voor een obstakel op de rechte rijstrook. Richting Stabroek op de R2 1.5 uur tussen Beveren en Lilo door een ladingverlies op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen meer dan 1.5 uur vertraging op de E313 van voor Massenhoven. Op de E17 vanaf Haasdonk in Antwerpen-West is de linkerrijstrook versperd door een defect voertuig. En op de E34 vanaf Melselen 20 minuten langer onderweg op de E19 vanaf Sint-Job en 10 minuten op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel. Elders op de snelweg kleine vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Rod Stewart, The Young Turks. Ik heb hier nog iets. Een cadeau. Eigenlijk is het niet zomaar een cadeau. Het is echt een luxe prijs. Iets waar je zeker geen nee gaat tegen zeggen. Luxe, VIP, in de watten gelegd worden. Straks alle details.
1: Wat eten we vandaag?
2: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de Dagelijkse Kost-app en laat je inspireren.
1: Onmisbaar in de keuken.
2: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI Sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de Dagelijkse Kost-app.
1: Gratis en voor niks.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zat eens op zoek.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
6: Nou, oh, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
9: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
6: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpomoes deze week.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
11: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
16: Radio 2.

0: De Zweedse Carola won het Songfestival 1991 met deze Fang dat af en Stormwind. Maar wie wint Zomerhit dit jaar?
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Dat is nog maar de vraag. Zaterdag weten we het antwoord. Eindelijk tijdens die live show hier aan de Pier 1 Blankenbergen. Maar ja, alleen diegene met de meeste stemmen wint. Dus stemmen via VRT Max is en blijft super belangrijk. Zeker voor onze finalisten. Lise en Koen uit Sint-Pauwels. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zeg Koen, Sint-Pauwels, waar ligt dat precies?
3: Dat ligt eigenlijk tussen Sint-Niklaas en Sint-Gilles-Waas.
0: Mooie gemeente, mooi dorpje.
3: Mooie landelijke stad. Gemeente. Met ja. Nog heel veel groen.
0: Kijk eens aan. En even een dagje naar Blankenbergen gekomen.
3: Ja, voor nog te genieten van de laatste zomerdag.
0: Groot gelijk. Lise, hoe vaak hebben jullie gestemd?
2: Ik heb 1 keer gestemd.
0: En Koen?
3: Ik heb ook 1 keer gestemd.
0: 1 keer, maar wel elk een andere topfavoriet. Lise, verklap het mij. Wie mag voor jou VRT Zomerhit winnen?
2: Voor mij Laura Tesoro, omdat ze zingt echt heel mooi en ze haalt alle hoge noten. En dan het dansen erbij vind ik echt super cool dat ze dat kan.
0: Dat is het totaalpakket eigenlijk. Ja. Het hele plaatje. Ja. Laura Tesoro, for the win, for president. Koen, je hebt een andere nummer 1?
3: Ja, ik heb voor Maxime gekozen. Gewoon omdat ik het een liedje vind. Het is een goede zomersmelodie. Ik hoor het graag.
0: Ja, voilà. Oké, dat is een mooie reden. Sonja Oliviers uit Tiene. Goedemiddag, Sonja.
4: Goedemiddag.
0: Je bent er ook bij komen staan. Wie is jouw topfavoriet? Wie mag van jou nu zaterdag VRT Zomerhit winnen?
4: Ja, dat is onze Bas, hè.
0: Onze Bas.
4: De Bas, natuurlijk.
0: Bas Serra, is dat een zoon, een kleinzoon, een achterkleinzoon?
4: Nee, het is een stadsgenoot. En hij heeft een mooi liedje. Het is een prachtige stem. Dus hij verdient dat wel. Te winnen.
0: Ja, spreekt iedereen in Tiene over onze Bas?
4: Dat weet ik niet eigenlijk.
0: Heeft iedereen in Tiene gestemd voor jullie Bas?
4: Dat weet ik ook niet, maar ik denk toch wel dat hij wat favorieten heeft.
0: Populair, hè?
4: Ja, wel. Heel.
0: Ook bij de jeugd. En na het winnen van The Voice misschien ook VRT Zomerhit winnen. Wie zal het zeggen? We weten het nu zaterdag sowieso. Jullie stemmen. Dank u wel daarvoor. En deze week hoort daar een extraatje bij. Kijk, voilà. We belonen jullie heel graag met de VRT Zomerhit CD. Dus een dubbel CD met 42 heerlijke zomerhits. Merci, dankjewel en fijne dag nog vandaag. Hè.
4: Dankjewel.
3: Dag.

Stan van Samang, hemel voor ons twee. Ja, ondertussen weer een ster bij, hè, daar aan die hemel. Radio 2. Gisteren kwam het nieuws dat Dolly Parton overleden is. Amerikaanse zangeres is 80 geworden, had kanker, is altijd een topmadam geweest. Een van de meest geliefde en invloedrijke artiesten in de geschiedenis van de countrymuziek ook. Heerlijke muziek heeft ze gemaakt. Gewiekste zakenvrouw was ze ook, heel slim en gevierde actrice. En ze heeft ook altijd heel veel voor het goede doel gedaan. Daarom extra muziek hier bij Radio 2. Haar documentaire bijvoorbeeld kan je ook terug bekijken op VRT Max. En dadelijk vanaf 2 uur ook een mooi eerbetoon op Radio BNE. Via DAB Plus is dat samen met Lars de Grote herinneringen ophalen. Dolly Parton hier nog eens met dat heerlijke I Will Always Love You.

0: Rip, Dolly Parton. Ja, mooi hè. Bij Marijke Jane uit Lommel was 39 jaar geleden de openingsdans op dat huwelijksfeest daar.
1: Radio 2, Zomerhit Backstage.
0: Zeg, nu zaterdag een ander groot feest. De grote finale van VRT Zomerhit kan je thuis meevolgen via VRT 1 of VRT Max. Of, en dat is misschien nog wel toffer, je kan naar Blankenbergen komen. Dat allemaal live komen beleven hier aan de pier. De opnames zijn gratis. En de stad maakt er ook echt wel een groot feest van. Blankenbergen organiseert een VIP deluxe. En dan bedoel ik echt luxe. Maar echt, hè, chique, chique, chique dingen. Receptie vooraf met hapjes en bubbels. Dan ook op het menu caviar, oesters, mosselen, gerookte zalm, fruit de mer. Een kreeftje daarbij en lekkere dessertjes. Ook nog eens een optreden van Sandrine en Patrick Onzia en een afterparty. Ik kan u verzekeren, dat is veel geld waard. Dat is een duur cadeau. Maar ik heb geregeld dat ik één duo-ticket mag weggeven. Alle details vind je op visit-blankenbergen.be. Maar jij kan dus dat zomerhit VIP Deluxe arrangement winnen. Als je mij nu via onze Radio 2-app laat weten wie die allereerste winnaar ooit van Zomerhit was. Wie was dat? De naam van de artiest en de titel van het lied. De zomerhit van toen in de tijd. Laat maar komen in onze Radio 2-app. Oh,

0: Misschien gaat Dolly Parton wel naast deze Amy Winehouse zitten hierboven. Wie zal het zeggen? Tears Dry on Their Own. Ik weet het, ja, dat is verlekkeren. Dat zomerhit VIP Deluxe arrangement. Dat is echt ongelooflijk met alles erop en eraan. Caviar, oesters, mosselen, gerookte zalm. Ik zeg het graag nog een keer. Fruit de mer, kreeft, lekkere dessertjes. Ja, dat is een beetje... Zo, hè? Dat water, het kwijl dat al begint te stromen langs de mondhoeken. Optreden van Sandrine en Patrick Onzia er ook nog eens bij. Geweldige afterparty. De stad Blankenbergen wil jou heel graag in de watten leggen. Eén duo-ticket heb ik hier dus. Dus laat nog maar weten wie die allereerste winnaar ooit van Zomerhit was. Daarvoor moet je terug naar de jaren 70, meer dan 50 jaar geleden. Hier en nu, op wie wachten we hier, beste vrienden?
1: Wie?
0: Wie?
1: Yes!
0: Welk liedje?
1: Vuurvlam!
0: Gaat die zomerhit winnen dit jaar?
1: Ja!
0: Ah, voilà, je hoort het. De fans zijn er helemaal klaar voor.
2: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne
3: hey.
2: En Kobe Ilse.
4: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
5: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
6: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
8: Als de muur konden praten.
7: Al de hits van Wiltura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Muziek van Roxette, Kleinmans en Van Geel en de Pointer Sisters. Sowieso in je radio na 2 uur. En Niels de Stadsbader helemaal live bij ons in Blankenbergen.
10: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
11: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. De persoon overleed in het ziekenhuis. Er worden verder geen details bekendgemaakt. Dit jaar zijn er al 3 besmettingen met het West-Nijl-virus bij mensen gemeld in Nederland. Het virus komt voor in vogels en kan worden overgedragen door muggen.

0: Wim de Mazeneer van onze wetenschapsredactie. Hoe gevaarlijk is dat West-Nijl-virus?
1: 8 op de 10 mensen die besmet raken voelen daar helemaal niets van. Bijna 20% krijgt milde griepachtige klachten, zoals koorts, hoofd- en spierpijn. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Dat zijn vooral oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand. Zij kunnen een hersen- of hersenvliesontsteking krijgen, wat vooral voor oudere mensen gevaarlijk kan zijn. Zij kunnen daaraan sterven. Mensen kunnen elkaar niet rechtstreeks besmetten, maar het virus kan via gewone muggen wel overgedragen worden op mensen.
0: Dankjewel, Wim. Het is nog wachten op de resultaten van de autopsie op de 2 lichamen die zijn gevonden in de gemeente Ouai in de provincie Namen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timeo, die 2 maanden geleden verdwenen. De moeder van Timeo gelooft niet dat haar partner haar zoon heeft gedood, zegt haar advocaat. Zij denkt aan een afrekening in het drugsmilieu. Het gerecht houdt alle pistes nog open en hoopt dat de autopsie meer duidelijkheid zal brengen over de identiteit en de doodsoorzaak. Van alle leerlingen in het 6e middelbaar is een kwart al eens blijven zitten. Dat aantal is de afgelopen jaren wel aan het dalen. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. In die cijfers zitten ook leerlingen die bijvoorbeeld later met school zijn begonnen of tijdelijk zijn uitgevallen door ziekte. In het 6e middelbaar beroepsonderwijs zitten het vaakst leerlingen die schoolachterstand opliepen. Ongeveer de helft zit er op leeftijd. Gemiddeld hebben jongens vaker schoolse achterstand dan meisjes. In het Himalaya-gebergte, in het grensgebied tussen Nepal en Tibet, zijn minstens 8 doden gevallen en honderden mensen vermist na plotselinge zware overstromingen. Die werden veroorzaakt door een lawine van ijs en rotsen. Onder de vermisten zijn zeker 384 toeristen. Bijna 300 van hen zijn buitenlanders, vooral uit India, maar ook uit Australië, Nederland, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Maleisië. Verschillende dorpen in het grensgebied zijn meegesleurd door het water. Vanmiddag bewolkt met enkele buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Daarna opnieuw droger, temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer vanaf het zuiden, daarna droger. Maar tegen de avond krijgen we een nieuwe onweerszone met mogelijk intense buien. We halen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: 2:03, goedemiddag. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het meer dan 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Naar Antwerpen 25 minuten vertragen op de E313 van voor Massenhoven. Ook op de E17 vanaf Haasdonk in Antwerpen-West is de linkerrijstrook versperd door een defect voertuig. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en 1 kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E314 naar Leuven vertragen door een defect voertuig op de afrit Wilselen. Op de buitenring rond Brussel kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, elders alleen lichte vertragingen.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Roxette, how do you do? En wel goed eigenlijk. En voor de winnaar van dat zomerhit VIP Deluxe arrangement wordt het er alleen maar beter op nu op dit moment. Want wie oh wie mag er zaterdag gaan smullen van die caviar, die oesters, die mosselen, gerookte zalm, fruit de mer, kreeft, lekkere dessertjes. En dat is nog maar een greep uit het culinaire aanbod. De gelukkige is... Daisy de Smet uit Zomergem. Dag Daisy.
1: Hallo.
0: Hoe blij ben je, Daisy?
1: Super blij.
0: Ik hoor het. Maar dan moet je natuurlijk nog even zeggen wat je daarnet hier doorgestuurd hebt via onze Radio 2-app. Ja. Die allereerste winnaar ooit van Zomerhit. Wie was dat?
1: Dat was Wiltura met Verboden Dromen in 1973.
0: En zo klonk dat toen, hè, Daisy.
1: Ja.
0: Schitterend lied nog altijd.
1: Ja, zeker.
0: En zeg vooral maar dikke dankjewel ook een beetje aan Wiltura. Want dankzij hem, dankzij die verboden dromen...
1: Heb jij dat
0: arrangement gewonnen. Dus dikke proficiat.
1: Dankjewel. Super bedankt. Ik ga er echt van genieten.
0: Voilà, zaterdag is het zover. Geniet ervan. Dag Daisy.

0: extreem. En dat horen we Kleinmans en Van Geel. Maar nu, fans, greep het maar uit voor Niels de Stadsbadde.
1: Goedemiddag.
2: Het is zomerhit backstage.
0: Ze zijn er, hoor.
1: Ja, en het zonneke is er ook bij.
0: Alles erop en eraan.
1: Het kan slechter.
0: Nog eens finalist voor VRT Zomerhit, Niels de Stadsbader.
1: Ja, leuk, hè?
0: Dikke, dikke proficiat. Dank zondag. U. Hebben wij dat samen bekendgemaakt. Je was erbij in die andere hoedanigheid van presentator-gastheer. Ben je nog altijd aan het nagenieten? Het is woensdag ondertussen.
1: Ik ben zeker nog aan het nagenieten. Ik zat daarnet nog onderweg naar hier in de auto. Alleen al het idee dat je een liveshow en mag presenteren en in diezelfde show ook nog eens mag zingen, met twee grote liefdes eigenlijk, dat maakt het eigenlijk sowieso al geslaagd. Dus ik ben zeer blij, ik kijk er naar uit. En ik hoop dat, dat we nog een beetje zon kunnen sparen voor zaterdag. Mensen die er live bij zijn,
0: er ook veel volgens plezier. Volgens mij, we mogen dat niet eigenlijk niet luid op zeggen, maar ze gaven eigenlijk voor gisteren al slecht weer.
1: Vandaag,
0: en voor vandaag
1: ook,
0: slecht weer.
1: Het,
0: en dus we blazen die regen gewoon vooruit.
1: Naar zondag.
0: Zondag, bijvoorbeeld. Voilà. Zondag, vinden we goed. Tegen wie heb je het al allemaal vier verteld dat je finalist bent van Zomerhit?
1: Wel, ik moet zeggen dat er vooral heel veel mensen zijn die mij er al hebben over aangesproken. En dan merk je wel dat het wel nog altijd leeft. Want je zou denken na al die jaren dat dat ook een soort van gewoonte of een soort van gewenning creëert bij mensen.
0: 53 jaar onder.
1: Maar dat is niet helemaal. En ik zal denk ik uitleggen waarom. Het is voor het eerst sinds jaren dat het zo spannend is.
0: Extreem spannend.
1: Meestal vragen mensen, en wie denk je dat er gaat winnen? En dan zeggen ze, oh ja, waarschijnlijk zal het die zijn. Of het zou misschien die moeten zijn. En nu, als mensen mij vragen, ik kom heel snel bij vijf namen uit.
0: We hebben daar net de test hier gedaan.
1: Is waar, ja.
0: We hebben het echt gedaan. En dan, ja, iedereen
1: het gaat
0: wordt wel eens geroepen.
1: Voilà, het zijn ook hele leuke liedjes,
0: ja.
1: Toffe collega's. Dus een slechte winnaar kan er niet
0: nooit
1: tussen zitten.
0: Nooit, sowieso.
1: Dat is ook
0: echt niet.
1: Dat is ook
0: maakt me een klein beetje zorgen wel.
1: Oei.
0: Want welke versie van Vuur en Vlam gaan we straks horen? De Smurfen-versie met de heliumballonnen of The Real One?
1: Ja, dat is van een filmpje op Instagram. Hè. Normaal gezien, als het goed gaat, gewoon met mijn normale stem, denk ik. Ik heb trouwens voor vanavond op Instagram nog iets nieuws in petto, iets anders.
0: Nog een andere stem.
1: Zeker.
0: Want stemmen?
1: Stemmen, dat hebben we heel veel stemmen.
0: Heel veel stemmen zijn nodig.
1: Ja.
0: VRT Max, en daar kan je straks om 15:30 ook meekijken.
2: Radio

0: officieel aan. Een B-Devotion Spacer. Wendy van der Varen vindt het zo jammer dat ze er niet bij kan zijn vandaag hier in Blankenberge. Het is werkendag. Laat ze weten via de Radio 2-app. En ik kom mijn klantjes niet in de steek laten. Maar morgen in Beveren zijn we er wel terug bij, Niels de Stadsbader.
1: Beveren buiten, inderdaad. Daar gaan we trouwens iets heel speciaals doen. Ik ga voor het eerst op het podium, op vraag van de mens daar in Beveren, een duet doen met Meteor.
0: Mocht je?
1: Ja.
2: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Hoezo?
1: Ja, de mensen op de socials, wij staan niet zo heel vaak op dezelfde affiche. En er was iemand die zei, hoe leuk zou het zijn dat? Er zijn heel veel mensen beginnen op reageren op de socials van Beveren Buiten. En Joris en ik zagen elkaar en zeiden, misschien moeten we dat gewoon doen. Dus we lachen op zich. Dus morgen gaan we een liedje samen op het podium brengen van Beveren Buiten.
0: En welk lied wordt dat dan?
1: Dat is de vraag, dat gaan we nog niet verklappen. Wat denkt u?
0: Een half stukje de Stadsbader en een half stukje Joris zo. Een medley.
1: Ja, dat is het niet.
0: Een mashup.
1: Dat
0: is het niet. Echt een volledig nummer.
1: Echt een volledig
0: nummer. Dan is het waarschijnlijk zo iets totaal anders.
1: Ja, dat ook niet. Het is, ik ga nog niks verklappen.
0: Nee.
1: Morgen. Je zal het zien op de show.
0: Op de socials. We volgen het allemaal mee. Ik wacht dan ook wel op de dag dat je een duet gaat zingen met Sam Goris. Die was gisteren hier, Niels de Stadsbader. En uw mama, die stuurde heel veel groetjes naar Sam.
3: Mama, de Stadsbader is een zeer goede kokin. Echt waar. En een ongelooflijke lieve, sympathieke vrouw. Haar man ook. Ja, een hele familie, een ma, een pa, een hele dikke zoon.
0: Ja, je kent hem.
1: Dat is zo'n lieve, hè, Sam. Maar ik heb het gevolgd gisteren hier bij VRT Max. En ons moeder zei, we hebben ons moeder gaan eten. Sam, je de groetjes doen, hè? Ja, ik ga op rechts sturen, Dus.
0: Zit Sam ook in de top 3 van mama en papa?
1: 100%.
0: Ja.
1: 100 elk jaar opnieuw. Maar Sam is echt, zit heel diep in het hart van ons mama en ons papa. En terecht trouwens ook.
0: Maar jij staat toch hopelijk nog wel op nummer 1?
1: Bij ons mama en ons papa, dat denk ik wel.
0: Ah, ja. Ja,
1: dat denk ik wel.
0: Allee. Ja. Heel eerlijk, Niels de Stadsbader, heb je de voorbije dik 48 uur al eens gedacht, wel, ik kan nu wel de zomerhit koningin Belle Perez evenaren dit jaar.
1: Daar heb ik zeker al over nagedacht. Absoluut.
0: Trofee nummer 5.
1: Het zou flauw zijn om daarover te liegen. Ja, maar nogmaals, met de reden die ik daarnet al heb opgenoemd, omdat het zo ontzettend spannend is, het zou zomaar iedereen kunnen zijn dit jaar. Dus ook misschien mezelf, maar ook 9 anderen. Hè. Dus heb ik daar al bij stilgestaan, sowieso. Hou ik er ook vooral rekening mee dat dat niet gaat gebeuren, ook sowieso.
0: Sowieso wordt misschien ook de nieuwe...
1: Iedereen heeft een kans dit jaar.
0: En zaterdag weten we het vooral, hè?
1: Absoluut.
0: Heel, heel spannend. Er staat heel veel volk hier op jou te wachten, beste Niels de Stadsbader. Dus fans die allemaal nog wel een fotootje willen, een handtekening. Kijk, mooi bordje ook. Niels zet Blankenberge in vuur en vlam. De QR-codes worden omhoog gehouden.
1: Straks om 4:30 hier op de pier. En dat ruimt. En dit is Longs die van Longs, toch?
0: Nee, Jonas Brothers.
1: Ah, dat is bij.

0: maar de besefte. Nou, ja, ja, Slongs heeft dezelfde vibe. Veel hartjes voor Slongs trouwens, maar het was Only Human van Jonas Brothers. En dadelijk nog eens Pointer Sisters in je radio.
1: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom vandaag.

0: veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat je deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
11: Radio 2.
0: Radio 2.

0: Albrecht laat weten. Van mij mag Niels de Stadsbader absoluut winnen zaterdag, want het blijft een op- en top zomersnummer. En Isabel de Mazenaar zegt: twee vedetten bij je in, daar hoor. Niels en Kim, man, man, man, topradio.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Je bent een wandelend reclamebord, Niels de Stadsbader.
2: Hoe dat?
0: Letterlijk. Gisteren op jouw Insta-story, je was aan het wandelen en tegelijk reclame aan het maken. He? Weet jij niet meer wat dat jij doet?
2: Wacht, ik was aan het...
0: Maar je was gewoon aan het wandelen op je Insta-story.
2: Ah, ja, dat ik zei dat ik hier kon zingen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ik was met ons vader de honden buiten aan het laten.
0: Ah ja.
2: We hadden afgesproken om dat samen te doen. En plots dacht ik, mijn euro viel. Ah, dat is juist, weten de mensen eigenlijk dat wij morgen daar gaan optreden. En vandaar heb ik een filmpje gemaakt terwijl we bezig waren. Ja, dat klopt.
0: Doe je dat vaak zo gaan wandelen?
2: Zeker. Zeker. Dat is gezond, hè.
0: Ja,
2: zeker. En zeker met de hondjes, hè. Nona heeft 2 keer per dag een wandeling nodig. En als je dat dan samen met je papa kunt doen, is dat een momentje zo.
0: Dat is een win-win.
2: Dat is leuk, sowieso. Absoluut.
0: Sowieso. Ook in één adem dan even het weerbericht meegeven. Dat is echt waar, Niels de Stadsbader. Kun je voor alles inschakelen. Dat is fantastisch. Maak nog eens reclame voor het lied Voor Vuur en Vlam. Je krijgt 30 seconden, Niels de Stadsbader. Waarom zouden mensen voor Vuur en Vlam stemmen op VRT Max?
2: Mensen mogen op Vuur en Vlam stemmen als ze daar zin in hebben. En zouden me daar een groot plezier mee doen, omdat het een bijzondere song is die veel voor mij betekent. Ik heb heel veel geleerd de voorbije jaren. En ik heb vooral geleerd om daar zo positief mogelijk mee om te gaan. Ik ben ontzettend blij dat ik terug kan zingen, dat er terug nieuwe muziek is. Er komt ook een album in oktober waar ik hard naar uitkijk. Ik heb er ook een dansje op bedacht, dat mensen intussen kunnen meedoen. Dus als ze zaterdag naar de finale kijken, zijn niet in Blankenbergen, mogen ze ook meedoen vanuit de zetel. En als ze dan nog 1 hand vrij over hebben, mogen ze stemmen, als ze dat willen.
0: En dan zit er nu nog maar 1 ding op. En naar VRT Max surfen. En daar jouw stem officieel registreren.
2: Zou lief zijn.
0: Anders gaat Niels de Stadsbader de zomerrit niet winnen, hè, mannetjes.
3: 7 uur liep de Appeldijk binnen. Want

0: ouder te zijn.
1: Blankenbergen staat nu al in vuur en vlam. Manneke, is die hier broeierig heet in de studio met al die fans van Niels de Stadsbader. Straks helemaal live om 3:30. Je kan meekijken, ook als je niet in Blankenbergen bent, via VRT Max. Naar Antwerpen, 25 minuten vertragen op de E17 van voor het parkeerterrein in Kruibeke. Ook op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. 10 minuten op de A12 vanaf Ekeren. Op de E19 vanaf Sint-Joop en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland is 20 minuten file rijden tussen Sint-Anna, Linkeroever en Berchem. Kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is er in Strombeek-Bever hinder door wateroverlast op de rechte rijstrook. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten file tussen Wezenbeek en Zaventem. En elders alleen nog maar wat lichte vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

Dit hoor je zaterdag ook live. Pierre de Mare komt zaterdag naar VRT Zomerhit, die grote finale. Ja, dat is toch wel chique. Heel benieuwd om die man nog eens te zien en te horen. En hiermee is het deze zomer allemaal begonnen. De eerste tv-show van VRT Zomerhit. De absolute opener. Daar was ze, daar stond ze. Die prachtige Céline Hermans. Geflankeerd door Niels, Siska en Zita. Prachtig eerbetoon aan mama Margriet. En zo is het gelukkig toch een zomer met veel Margrietjes geworden. Heel veel liefde, heel veel warmte gevoeld. En niets houdt ons tegen.

0: niets houd je tegen om op zondag 6 september mee te fietsen in het Radio 2 peloton tijdens de gordel. Heel concreet wil dat zeggen 125 kilometer fietsen in de Vlaamse rand van Brussel. Aan zo'n gemiddeld 27 kilometer per uur achter sport staan aan. En als je denkt, dat is iets voor mij, stel je dan zeker kandidaat voor het Radio 2 peloton op VRT Max.
1: Welk legendarisch Radio 2 programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: Ah, in Moskoop, man!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat is een cape.
8: Ah, een cape.
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Imoskoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voor. Voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imoskoop, man!
13: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
14: Natuurlijk, het is een andere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
13: En dat is?
14: Rust in huis, ook in september.
15: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
16: Schooljaar begint.
17: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
16: Amai.
17: Lidl, dat kan tellen.
18: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
19: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
20: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
18: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
21: Mannekes!
22: Bompie! Die zijn het augustus, hè?
21: Ja, ja, dat weten we.
22: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
23: Ja, ja, dat weten we.
22: En om ons huisje wat op te frissen.
21: Ja, ja, het schilderen en zo.
22: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
23: Wat blief,
22: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
23: Naar Gamma!
24: Hoe maak je het?
25: Samen met Gamma.
24: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
22: Gamma, jouw verfexpert.
26: Lotto is op zoek naar billen.
27: Billen?
26: Die op designmeubelen willen zitten.
27: Oh ja.
26: In een dure onderbroek.
27: Oh, ik wil dat.
26: Eventueel met een trampstamp erboven.
27: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
28: Cécile.
26: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
29: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: Rasmus in the Shadows. Volop de spotlights op de B-boxen van B-Post. Je weet wel, die pakjesautomaten. Want nu vrijdag, overmorgen, is het dus de allerlaatste keer dat je die deur kan openkrijgen en dat je daar een prachtige zomerse prijs kan uithalen. Oh, je moet dan wel eerst meespelen op VRT Max, want daar krijg je een tip. Tip naar welke B-box je precies op zoek moet gaan. Er zijn er zoveel in het land. Dus als je dan weet waar je moet zijn en je hebt dan ook nog eens de juiste code, dan gaat dat deurtje vrijdag voormiddag misschien wel open voor jou.
1: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.
0: En dan denk je nu misschien vrijdag? Ja, alleen op vrijdag voormiddag tussen 9 en 12 gaan die speciale deurtjes open. Maar nu kan je dus wel al meespelen, hè, op VRT Max om dus die tip en de code te verzamelen. Frederiks Goldman Jones in je radio nu met Anozac de Monkey.

0: maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Mark Floor en snelle parkje, biertje, vrienden. Voeg daar nog een zelfgebakken chocoladekoekje aan toe. En dat kan helemaal niet meer stuk. Net eentje gekregen. Echt lekker. Goed, nu met een stokje of de vinger of met een schelp. Cirkel in

0: Wat een stem, hè, die Belinda Carlisle. Circle in the Sand. Het is onze laatste week aan zee. Zaterdag de laatste dag dat we live uitzenden met Radio 2 aan zee. Dus profiteer ervan. Duik nog eens in dat ballenbad hier. Kom die glijbaan van de Ketnet Kroketvrienden uitproberen. Kom gewoon nog eens zwaaien. Goeiedag zeggen, want zondag, dan zijn we hier weg. Dan is het weer allemaal in Brussel te doen, onder de toren daar. Ook plezant, hè? Maar anders.
1: Meubelenweide, doe je de beste zaak. Meubelenweide in Zaaien.
2: Kom eens meubelen kijken en kiezen bij Meubelen Wijnen. Ontdek er naast de vele topmerken salons en eetkamers ook onze slaapafdeling. Met onder meer matrassen en boxsprings van Tempoor en BK. Voor een zalige nachtrust. Het volledige aanbod vind je in de nieuwe toonzaal van Meubelen Wijnen.
1: Meubelen Wijnen in Zaren.
2: Kijk ook op wijnen.be.
3: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in schap.
4: Nog tot dinsdag, 1 kilo varkenrunder gehakt kopen is 1 kilo gratis. Haast je naar je Bonap in West-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
5: Waregem Koerse Feesten.
6: Wow.
5: 7 dagen lang feest en kermis in het centrum van de stad. Met straattheater en optredens van onder meer Remo van het Groene Woud.
6: Wow.
5: Kom genieten van donderdag 27 augustus tot woensdag 2 september.
6: Wow, Waregem.
5: Kijk op waregemkoersefeesten.be en feest mee.
7: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Niels de Stadsbader nog eens helemaal live en helemaal gratis hier op de pier in Blankenbergen. Dat wil je niet missen. Het is om 3:30. Je kan ook meekijken via VRT Max.

0: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De autopsie op de twee lichamen die zijn gevonden in Oei in de provincie Namen heeft nog geen uitsluitsel gebracht. De doodsoorzaak is nog niet bekend, dat laat het parket van Namen weten. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de lichamen van Brian Brigou en zijn 5-jarige zoontje Timeo die eind juni verdwenen. Maar DNA-onderzoek moet daar nog 100% zekerheid over geven. Door verder onderzoek, onder meer door een wetsgeneesheer, probeert het gerecht te achterhalen wat er met de twee is gebeurd. Het parket benadrukt dat alle pistes nog open liggen. Het West-Nijl-virus dat wordt overgebracht door muggen circuleert bij ons al bij vogels, maar niet bij mensen. Maar mocht dat toch gebeuren, dan is de kans op een fatale afloop zeer klein. Het virus kan goed behandeld worden. Vandaag raakte bekend dat in Nederland iemand is overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Maar het risico is dus bekend. Klein, zegt Emmanuel Boitiot van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
1: De patiënten die zware complicaties ontwikkelen,

0: Pukkelen om te sterven, dat is bijzonder zeldzaam. Oude mensen, ze zijn niet bijzonder ziek. Dat is een grippale syndroom die vanzelf verdwijnt. En zeer af en toe, minder dan 1% van de gevallen, kunnen ernstiger worden. Dus ja, geen onmiddellijke zorg op dit moment. En we kunnen vaak die persoon goed behandelen, sowieso.
1: Na de plotse zware overstromingen in het Himalaya-gebergte aan de grens tussen Nepal en Tibet zijn nu al zeker 31 doden geteld. Er zijn ook honderden vermisten, onder hen bijna 300 buitenlanders. De meeste komen uit India, maar er zijn ook Amerikanen, Britten, een Australiër en één Nederlander bij. De overstromingen ontstonden wellicht door een lawine van ijsrotsen die in een rivier vielen na een aardbeving, zegt de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken. Er wordt gewaarschuwd voor een nieuwe overstroming omdat de rivier nog altijd geblokkeerd is. Vlaamse onderzoekers hebben ontdekt hoe planten zich koel houden tijdens hittegolven. Dat planten kunnen zweten door de poriën in hun bladeren open te zetten was al bekend. Nu hebben wetenschappers ook het mechanisme erachter ontrafeld. Met die kennis hopen ze om gewassen op termijn beter bestand te maken tegen de klimaatopwarming, zegt professor Yves de Smet van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.
2: Een voorbeeldje is tarwe, waar we ook wel op werken. En als we eigenlijk zien dat tarwe momenteel verbouwd wordt in regio's waar het alsmaar warmer wordt, dan kunnen we eigenlijk met die kennis die tarwe beter gaan wapenen tegen dat veranderend klimaat, tegen die hogere temperatuur, om er tenminste voor te zorgen dat de opbrengst min of meer gegarandeerd blijft, ook al wordt het een heel stuk warmer.
1: Vanmiddag bewolkt met enkele buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Daarna opnieuw droger, temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer vanaf het zuiden, daarna droger. Tegen de avond krijgen we een nieuwe onweerszone met mogelijk intense buien. We halen tot 30 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.
3: Onweer, onweer, onweer. Maar geen gedonder van komt, jongens, toch? 3 over 3. Op de E314 van Lummen naar Genk is het ruim 3 kwartier file rijden tussen het circuit Zolder en Houthalen. De weg is daar grotendeels versperd door een ongeval. Op de E17 van Kortrijk naar Gent, 10 minuten erbij in Kruisum. Door een brandend voertuig is de rechte rijstrook dicht. Verder naar Antwerpen is een kwartier vertraging op die E17 van voor het parkeerterrein in Kruibeke. Ook op de E34 vanaf Maaslandhaven Oost en op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 25 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem en 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is er in Strombeek bever hinder door wateroverlast en dat op de rechte rijstrook. Naar Brussel 10 minuten erbij op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file tussen Wezenbeek en Zaventem door een defecte vrachtwagen. En elders op de snelweg alleen wat lichte vertragingen.
4: Radio 2 Zomerhit Backstage.
5: Kim de Brie. Hey, hey,
3: hey, hey. VRT Radio 2. En deze is heel speciaal voor Nancy. Aan het meekijken via de Radio 2-app. Love Will Save the Day van Whitney Houston.

0: geen makkelijke vraag, hè? Davina Michelle vroeg het ook aan DJ David toen ze hier was. Would I be friends with me? Zou je vrienden kunnen zijn met jezelf?
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Wat denk je van onze stadsbader?
2: Ik denk als je gelukkig bent met jezelf dat dat wel zou moeten lukken. Ik weet alleen niet of mijn woordgrappen zo grappig zou hebben, dat weet ik niet.
0: Ik stel mij vooral de vraag waarom jij je hier al half aan het uitkleden bent.
2: En wel, omdat ik dus straks mijn kleren ga aantrekken om op te treden. Dan kom ik nog een babbeltje bij jou doen. Dan moet ik nog even bij de collega's van Catnet. En dan om half moeten we op het podium zijn.
0: Maar jongens toch, het is nog in de showbiz kleren service.
2: Ah ja, dat was best gedaan. Natuurlijk, tuurlijk.
0: Allee, heel benieuwd, zoek de 7 verschillen. Maar eerst, wie weet welke vraag komt er uit onze Radio 2 ballenbak gerold. Je hebt dat muntje al. Je weet hoe het werkt ondertussen, Niels.
2: Yes, ik draai hier rond en rond.
0: Als een leeuw in een kooi.
2: Wacht, dit is altijd moeilijk, hè? Dat potje. Oula, deze keer gaat het snel.
0: Kijk,
2: deze keer gaat
0: echt,
2: het goed.
0: Dat is gewoon omdat je dat al
2: een paar keer hebt gedaan.
0: Routine. Welke?
2: Heb je ooit een liefdesbrief geschreven en naar wie? Zeker. Ik zal u zelfs zeggen. Mira, dat was mijn allereerste liefje. Het is te zeggen, Loes was mijn allereerste liefje. Loes, als je aan het luisteren bent, sorry, ben je niet vergeten. Maar Mira was mijn allereerste kus. En Mira is de zus van Lize Frijn. Actrice, wat al? Vrouw van Astrid Zeeman.
0: Mama
2: van
0: zijn eentje.
2: Van wat is dat? En ik was dus samen met de zus, met Mira. En wij parfumeerden onze liefdesbrieven. En dat was op papier van de Joepie.
0: Het wordt er alleen maar beter op.
2: Echt waar. En dan, dan zeiden
0: maar
2: ze
0: op papier van de Joepie. Ja. De posters.
2: Ja. En dan, maar niet de posters, maar zo gaat zo van dat. Ja, je kon dat kopen zo.
0: Speciaal papier.
2: Briefpapier. En dan bespraken we wanneer we onze eerste kus zouden doen. En dit is gebeurd op de nacht van mijn 11e, op mijn 12e verjaardag is het gebeurd. Want dan mochten de vrienden blijven slapen bij ons. En Mira heeft het aangedurfd. Anders lag ik er waarschijnlijk nog, want ik had heel veel zenuwen. Maar ze heeft het overgenomen en bedankt Mira, dankjewel.
0: En vooral, joepie!
2: En ik weet nog altijd, het was echt een hele goede eerste kus.
0: Echt?
2: Was top. Ze was top.
0: Maar 11 op 12 jaar.
2: Is dat laat misschien?
0: Dat is vroeg.
2: Ah, vroeg. Ah, ja. Het was rond 4 uur in de nacht. Dus het was best...
0: Allee, zelfs dat nog. Enfin, 4 minuten muziek. Lukt dat?
2: Om ik ga me nu omkleden.
0: Vanaf nu.

0: Hoezo? Een afscheid van een vriend. Is Niels omgekleed? Ja of nee?
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Het zal wel zijn.
2: Yes, ik had zelfs nog een beetje tijd over.
0: Ja, zeker. Omschrijf jezelf even.
2: Mezelf? Of je bedoelt hoe ik gekleed ben? Ik ben gegaan voor een... wat is dat? Beige, gebroken wit. Gebroken witte broek. Is dat linnen? Ik denk het wel. Een linnen broek.
0: Moet ik eens voelen.
2: Met een marcelletje. Ja. Nee, maar ik denk het wel. Hè. Met een marcelletje en dan een...
0: Dat is linnen.
2: Bruin hemdje.
0: Ja.
2: Ja, het is zo... Ja, ik vind het wel leuk.
0: Muisjes in de kast?
2: Muisjes in de kast. Hè? Dat ben ik niet. Wat bedoelde met muisjes in de kast?
0: Nee, gaatje.
2: Ah, zo. Ja, ik heb net gemerkt...
0: Maar dat is een probleem. Ik heb dat ook altijd voor.
2: Dat is omdat als je zo vaak, als je een t-shirt vaak aandoet en er is een riem, dan krijg je van die gaatjes.
0: Maar dat is ook in de was. Ik weet niet hoe dat komt, maar veel mensen hebben dat probleem.
2: Jij weet niet dat ons moeder aan het volgen is en ons moeder sowieso straks een bericht gaat sturen om te zeggen hoe komt dat nu dat hij in een t-shirt aan doet.
0: Maar dat is modern, dat is hip, dat is keitof. En voilà. Dat is gewoon in. Maar voilà. Dat is een probleem. Ik vind dat we dat bij Anne en Daan moeten bespreken van hoe dat we die
2: heel goed kunnen...
0: Oh. Voilà. Straks, nu direct weg, want er is nog heel veel dat er op je pad is.
2: Ja, moet je even langs bij de mensen van Catnet en binnen hoeveel minuten gaan we zingen?
0: Ja, wel daarom.
2: Binnen 11 minuten. Top.
0: Vier en Vlam ga je live zingen.
2: Sowieso.
0: En wat staat er nog op je beset? Dat horen we wel.
2: Dat is goed.
0: Hè? Dat horen we wel.
2: We gaan Thuis doen. We gaan De Wereld Uit Voor Jou doen. Verover Mij doen. Wat gaan we nog doen? Nog van alles eigenlijk.
0: Half 4.
2: Ben ik echt aan het nadenken. Het is nog een liedje, hè? Asko en Meiske. Natuurlijk, we zijn in West-Vlaanderen, het zal wel zijn.
0: En we kijken mee via VRT Max. Merci, Niels. Tot zometeen.

0: Santana en Rob Thomas, Smooth. Er staat heel veel volk ondertussen op het plein hier in Blankenbergen. Het is ook warm, het is ook echt warm. Dus misschien moet Niels zo meteen alleen in dat Marcelleken optreden. Dat zou ook nog wel goed zijn. Wordt sowieso een topconcertje, Blankenbergen in vuur en vlam, dadelijk om 3:30.
1: Volgende week is Peter van der Veyre helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Ja.
3: Jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
4: Elke dag telt voor twee.
3: Let's go.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat hij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW reiskoffer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ben jij een ochtendmens?
11: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die
12: monsterfile van 340 kilometer.
11: Kies je voor.
10: Even een fun fact.
11: Of met de collega's voor.
10: De meest foute 80's hit.
11: Gelijk heb je. Want voor elke mood
13: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
14: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
15: IKEA-tip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Van griezelen tijdens nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
19: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
21: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
20: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Radio 2.

0: Styles as it was. Zoals het is nu hier op het dak van het podium van onze radiostudio waar het allemaal gaat gebeuren. Niels live bij Radio 2 aan Zee. Maar VRT Max is er ook, daar kan je zeker ook meekijken dadelijk. Bijna half 438 kilometer file op de E314 van Lummen naar Genk. Is het ruim 1 uur file rijden tussen Lummen en Houthalen. Weg is daar volledig versperd door een ongeval. Je moet de snelweg verlaten aan afrit 29 en omrijden via route P. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel 10 minuten erbij op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. In Zaventem is de weg wel vrij. En op de binnenring is in eigen Brakel de rechte rijstrook dicht door een ongeval. Elders zijn er alleen nog wat kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

Bruno Mars en Treasure. Ik hoor hier bijna zelfs geen muziek meer in mijn oren. Niels de Stadsbader neemt echt wel de overhand. Het is ongelooflijk. Hij is bezig aan een veroveringsoffensief.

0: voilà's zijn. Eerste nummer zit er al op. Dat is met prachtige live muzikanten. Niels de Stadsbader helemaal in vorm. Dit wil je zien. Dit wil je meebeleven. Nu te volgen ook op VRT Max.
1: Ja, dat is weer, hè?
2: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
3: Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
2: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
3: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2, relax.
3: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
4: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
6: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
7: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

voor mij. Niels de Stadsbader is op dit moment bij jou, voel ik me thuis, aan het zingen. En het is overduidelijk dat hij zich meer dan thuis voelt hier bij Radio 2. Hij heeft het publiek net opgedeeld in links en rechts. De meeste decibels kwamen van rechts, maar nu is...

0: Thijs! Applaus voor jezelf!
1: Wauw, wauw, wauw. Kan ik alleen maar denken. Hij is echt wel on fire, hoor. Die Niels de Stadsbader. En het is warm.
0: Toen de mensen zeiden dat hij echt werkte.
1: Het is heel warm.
2: Ja, beetje zucht.
0: Het is een en wel beter zo, hè?
1: Zeker en vast. Beter zo, met de zon in Blankenbergen en Niels de Stadsbader op ons podium. Radio.

Gentse stadsbader is hier ondertussen de schoonmeisjes aan het versieren. En ze zijn heel gelukkig, hè? Dat hoor je waarschijnlijk wel op de achtergrond. Maar ondertussen komt hier ook de vraag, en wie staat er nu weer vanavond bij jullie live bij Radio 2 aan Zee? Het gaat weer een topavond worden met de meisjes van K3.

Escobar, Heather Nova, Someone New. Wat is die Niels de Stadsbader toch een ras entertainer. Ongelooflijk, ook Daan Leijnen zegt. Geweldig optreden is dat hier van Niels de Stadsbader.

0: David Kashna en Daylight. Niels de Stadsbader is nog altijd niet uitgezongen. Er komt zelfs nog een nummertje bij. Dus als je nog niet aan het kijken bent, VRT Max, the place to be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Mannekes! Bombeet! Die zijn toch augustus, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blieft,
2: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
4: Naar Gamma!
5: Hoe maak je het? Samen met Gamma. Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alle...

0: en toch zo goed als nieuw.
1: Lotto is op zoek naar
2: een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: En alles komt weer goed, net zoals vroeger, ja. We zijn klaar. De wereld draait voor ons. Laat eens horen. Nou, we zullen eens horen zien hoe die aan het draaien is.
7: Het is 4:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Meta, het bedrijf achter sociale mediaplatformen als Facebook en Instagram, is een schikking overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten voor een bedrag van bijna $17 miljard. Meta was door 29 Amerikaanse staten aangeklaagd vanwege het verslavend karakter van sociale media. Meta belooft ook om de apps aan te passen. De vrouw van 82 uit Zandhoven in de provincie Antwerpen, die sinds maandagavond vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. In een bos vlakbij het woonzorgcentrum waar ze verbleef. Voor de zoekactie werden drones, speurhonden, politie te paard en de helikopter van de federale politie ingezet. Els Kusters van de politie.
8: Er werd dan vanmiddag een zakdoek gevonden. En het spoor van die zakdoek heeft dan uiteindelijk geleid naar de dame. Ze lag een eindje van de weg af het bos in. De dame was bij bewustzijn, maar ja, ze had er natuurlijk wel 42 uur weg geweest. Hoe ze precies daar beland is, is voorlopig nog niet duidelijk. Uiteraard, de eerste prioriteit is nu de gezondheid van de dame. En de rest van het onderzoek, dat volgt nog.
7: De doodsoorzaak van de twee mensen die werden gevonden in Oé in de provincie Namen is nog altijd niet duidelijk. De autopsie heeft daarover geen uitsluitsel kunnen geven. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de lichamen van Brian Brigou en zijn 5-jarig zoontje Timeo, die eind juni verdwenen. Maar DNA-onderzoek moet daar nog 100% zekerheid over geven. Door verder onderzoek, onder meer door een wetsgeneesheer, probeert het gerecht achter wat er met de twee gebeurd is. Het parket benadrukt dat alle pistes nog open liggen. Na zware en plotse overstromingen op de grens tussen Tibet en Nepal zijn nu al 95 doden geteld. Honderden mensen zijn nog vermist

0: onder wie bijna 300 toeristen. Daar is ook één Nederlander bij. De meeste vermisten zijn Indiërs, maar er zijn ook 12 Britten bij en verschillende andere Europeanen. In het gebied zijn ook 15 Belgen aanwezig, maar voorlopig is er nog geen nieuws over mogelijk vermiste Belgen. De overstroming gebeurde wellicht toen na een aardbeving een lawine van ijsrotsen en modder naar beneden kwam uit de Himalaya en een rivier blokkeerde. Vanmiddag bewolkt met enkele buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Daarna opnieuw droger, temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer vanaf het zuiden, daarna droger. Maar tegen de avond krijgen we een nieuwe onweerszone met mogelijk intense buien. We halen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
2: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.
3: En ook de radio draait voor iedereen. Goedemiddag.

0: Ja, dat is leuk, hè. Geld voor niks. Oei, rustig, rustig. Storm niet allemaal binnen. Ja, het optreden van Niels is voorbij. Nu wil iedereen nog een foto natuurlijk en een handtekening. Het is waanzin hier, Mirjam. Je moet dat eens zien. Als je mee aan het kijken bent via VRT Max, dan begrijp je wat ik bedoel. De files, waar staan die, Mirjam?
1: Nog op de E314 van Lummen naar Genk. Toch nog 1 uur file rijden tussen Lummen en Houthanen door een ongeval. Ook naar Leuven op die E314 een kwartier bij Dist. Ook door een ongeval. Links is daar dicht. Antwerp-Sering richting Nederland, daar komt 3 kwartier bij. Naar Gent is dat 1/2 uur. Naar Antwerpen vertragingen tot 1 minuut of 15. En dan voor Brussel op de buitenring 1/2 uur file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Grotbijgaarden en Tervuren. En nog eens 20 minuten tussen Waterloo en Eigenbrakel. Daar is rechts dicht door een ongeval en verder vooral kleinere vertragingen.
0: Oké, wel opvallend wat er nu aan het gebeuren is ook in het Antwerpse Centraal Station. Daar wordt basketbal gespeeld. Een internationaal 3x3 toernooi, maar dus in de stationshal. Je kan de wedstrijd op dit moment bekijken via de livestream van Sportza. Naast Team Antwerp kan je ook Servië bekijken, het beste team ter wereld. Ja, het heeft wel iets, een basketbalveld in een van de mooiste stationshallen van Europa. Over 2 weken strijkt het Europees kampioenschap 3x3 in Antwerpen neer op de Groenplaats dan. En de Yellow Tigers, onze nationale vrouwelijke volleybalploeg, die beginnen om 5:30 vanavond tegen gastland Azerbeidzjan te spelen op het EK volleybal. Voorlopig hebben onze Tigers een foutloos parcours afgelegd. Ze wonnen al tegen Spanje. Portugal en Roemenië ook in de pan gehakt. Nu duimen dat ze voorbij de kaap van het thuisland en het thuispubliek van Azerbeidzjan kunnen vanavond. En in de Vuelta de 5e etappe. En Wout van Aert wil voor de ritwinst gaan. Dus toi, toi, toi daar ook.
2: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerrit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max.

Fleming, Amsterdam. Volgende week zondag wordt opnieuw de gordel gereden in de Vlaamse rand rond Brussel. Toffe fietstochten voor de recreatieve fietser, maar daarnaast zijn er ook voor de meer geoefende fietser ook pelotons die aan een bepaalde snelheid een tocht doen. En onze Radio 2 Sportstan die leidt het Radio 2 peloton samen met onder andere Gitte Lambrechts, de mama van Thibaut Courtois. Ze vertrekken 's ochtends vanuit het provinciedomein van Huizingen voor een tocht van 125 kilometer aan een gemiddelde snelheid van zo'n 27 kilometer per uur. En als je nu zoiets hebt van, ja, 27 kilometer per uur, voor mij is dat ideaal. En zo'n peloton, dan kan je blijven gaan natuurlijk helemaal die Vlaamse rand rond. Wel, dan kan je samen met Sportstan deel uitmaken van het Radio 2 peloton. Stel je kandidaat via VRT Max, Radio 2 daar. Samen met je fietsmaat eventueel kan je met twee inschrijven. Dat is plezant. En met Sportstan erbij. Het gaat tof worden. Volgende week zondag dus. De gordel in peloton. Misschien ook iets voor jou. Ga naar Radio 2 op VRT Max daarvoor.

0: VRT Max.
1: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Krevel.
6: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
5: Krevel, leef beter.
7: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
8: Ja, je hebt gezegd.
7: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
8: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
7: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
8: Oh, je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
7: Maar dat telt toch niet?
8: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
7: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
9: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
10: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
11: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT 1 en VRT Max.
12: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
13: Radio 2.

0: Clean Bandit en Zara Larsson. Ze stond op Pukkelpop, Zara Larsson. En het was misschien wel haar favoriete optreden van de zomer, liet ze weten op Instagram. Ze is ook viraal gegaan met haar optreden daar, dankzij een grappig moment. Ze kon blijkbaar haar lach niet bedwingen toen ze zag hoe haar fans door het publiek werden rondgedragen. Ja, aan het begin van haar set werd ze zelf opgetild door haar dansers. En de fans voor het podium zagen dat als een teken om hun eigen stunts uit te halen. En dat werkte blijkbaar op de lachspieren. Hou je zeker niet in wanneer K3 straks live bij Radio 2 komt.
1: Radio 2.
0: En heb je al meegedaan aan onze energiequiz op VRT Max? Je kan de VRT Zomerhitfinale op een unieke manier meemaken als je wint. Vul de energievragen in en misschien word jij op zaterdag 29 augustus thuis opgehaald. Geniet je van een picknick in Blankenbergen? Zit je helemaal vooraan aan het VRT Zomerhitpodium? En misschien word je ook wel op handen gedragen in het publiek? Wie weet, Zara Larsson gewijs. Maar wat vooral leuk is, je gaat niet alleen, je mag nog 3 andere mensen meenemen bij deze speciale behandeling. Meedoen aan de energiequiz is dus de boodschap bij Radio 2 op VRT Max.
2: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco. Radio 2 aan zee.
1: Radio 2.
0: Met Rita Ora nu en Your Song.

0: Your Song was plots gedaan. En de schepen van Burgerzaken van Gent heeft vandaag ook veel liefde gezien, Rita Ora. Er zijn daar vandaag een record aantal koppels getrouwd. 34 op een dag. Ik denk dat hij daar nog niet eens mee klaar is op dit moment. Volgens mij is dat serieus overuren kloppen. Waarom wou iedereen daar per se vandaag trouwen? Dat is een vraag voor straks. En is dat geen heel slechte dag vandaag wanneer K3 hier komt optreden live bij Radio 2 aan zee? Dat wil je toch niet missen, zeker?
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Goedenavond, het is 16:30. Het VRT-nieuws uit West-Vlaanderen met Charlotte Kattebeke. In Sente bij Kortrijk is vanmiddag een fosforbom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Dat gebeurde tijdens de herstelling van een elektriciteitskabel. De brandweer en de ontmijningsdienst kwamen ter plaatse en bakenden een veiligheidszone af. De opruiming moest voorzichtig gebeuren, want telkens als er fosfor in contact kwam met de open lucht, ontstond er een rookwolk. Fosforbommen of granaten worden vooral gebruikt om een rookgordijn aan te leggen op het slagveld. Het is uitzonderlijk dat er in Sente oorlogsmunitie wordt gevonden. In Kortrijk kan je vanaf 1 oktober overal gratis kort parkeren. De maatregel geldt ook aan de scholen in de stad. Een groepje ouders voerde begin juni nog actie aan basisschool Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, omdat ze regelmatig een boete in de bus kregen nadat ze hun kind hadden opgehaald. Ook zij mogen nu 2 keer per dag 20 minuten gratis parkeren in 2 zones vlakbij de school. Ze moeten die parkeersessie wel ingeven in een app. Angelique Vliegen, de directeur van basisschool Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, is tevreden over de regeling.
4: Eigenlijk, 's morgens was er geen probleem. Dus de kinderen stapten uit en die gingen gewoon binnen in de school. Het probleem zat zich eerder bij het ophalen. Dus om 4 uur, heel wat ouders parkeren aan de school. Maar dan moesten zij heel snel hun kind ophalen, want anders kregen ze een boete. Dus dat zorgde voor heel wat frustraties bij de ouders, dat ze moesten betalen om hun kind af te halen.
3: In het woonzorgcentrum Sint-Henricus in Roeselare komen begin volgend jaar zo'n 30 extra plaatsen. Daarvoor zal de noordvleugel van het gebouw heringericht worden. Het centrum telt nu 90 bewoners, maar door de stijgende vraag worden dat er zo'n 120. In de vleugel van het gebouw zaten nu 9 kotstudenten. Komend schooljaar is er nog plaats voor 2, maar zij zullen veel intensiever samenleven met de bewoners, vertelt directrice Marleen Joosens.
5: Vorig jaar hadden de 9 studenten een aparte verdieping eigenlijk ter beschikking. De 2 studenten waarmee dat we gaan starten, die gaan eigenlijk mee in de gang van de bewoners een kamer hebben. Ze worden buren van elkaar. De badkamer wordt gedeeld, de living wordt gedeeld. Dus ook als de student graag zijn eigen potje kookt, dat zal ook in de living gebeuren waar dat onze bewoners ook aanwezig zijn op dat moment.
3: Na dit schooljaar wordt dan bekeken of er opnieuw extra studenten kunnen bijkomen. Zonnig en warm vandaag tot zo'n 28 graden. Vanavond en vannacht wel kans op buien of onweer. Het blijft wel zacht, rond 17 à 18 graden. Ook morgen blijft het zomers warm, zwoel zelfs, maar ook onstabiel weer dan. Meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je in de app.
2: Radio 2.
6: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.
0: We gaan Dolly Parton ook nog eens laten horen. Na een moedige korte strijd tegen kanker is zij overleden gisteren. Hier is 9 to 5 nog eens.

0: Dolly Parton, 80 jaar geworden. Wat een icoon. Ze werd groot in de countrymuziek, won heel wat muziekprijzen. Heeft ook heel hard gewerkt natuurlijk in haar leven. En misschien wel wat langer dan van 9 to 5 ook. En ze was ook een groot voorbeeld voor onze Barbara Dex, hoorde ik deze ochtend.
1: Dolly Parton was gewoon een vrouw van het leven. Ze zong liedjes uit het leven gegrepen, liedjes die mensen raakten, liedjes die mensen grappig vonden, want ze had zelfs ook een hele groot gevoel voor humor. Ze was ook een ongelooflijke zakenvrouw. Dus ze was van alle markten thuis gewoon. En dan nog met de voetjes op de grond gewoon.
0: Ja, daar houden we van, hè, met de voetjes op de grond. Je kan trouwens de documentaire Dolly Parton, Here I Am bekijken vanavond op VRT Canvas om 9:05 en ook op VRT Max. Daar vind je ook de film 9 to 5 terug. Tof om nog eens terug te zien in ieder geval. Mirjam, waar staan de files?
2: Nog altijd op de E314 van Lummen naar Genk. Een half uur komt erbij tussen Lummen en Houthalen. Daar is rechts nog dicht door een ongeval. Ook naar Leuven op die E314. Ondertussen een half uur bij Dist door een ongeval op de linkerrijstrook. Voor de Antwerpse ring richting Nederland komt er 3 kwartier bij. Naar Gent is dat een half uur. Naar Antwerpen 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Maar verder nergens meer dan een kwartier. En dan de buitenring rond Brussel. Een dik half uur fietsgolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Jette, ook tussen Strombeek en Tervuren. En verderop ook nog 20 minuten tussen Waterloo en Eigenbrakel door een ongeval rechts. En dan nog de E40 naar Aken, een half uur bij Luik door Werken en verder vooral kleinere vertragingen.
3: Op zondag 6 september kan je weer fietsen, wandelen en genieten tijdens de gordel. Kom naar het focuspunt in provinciedomein Huizingen of de plantentuin Meissen voor een ideale mix van beweging, plezier en optredens van onder andere Matthias Vergels. Ontdek, proef en beleef de groene Vlaamse rand in een van de gordelpelotons. Of kies voor avontuur met de gordel gravel en ontspanning met tai chi.
4: En ook het Radio 2 peloton van onze eigen sportstam zoekt nog versterking.
3: Schrijf je snel in bij Radio 2 op VRT Max en ontdek er het hele programma van de gordel.
5: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar 5,95 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Deze gaat erin. Ja, ze gaat er lekker.
11: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
12: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
13: Oh ja, man.
14: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
13: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
14: Ik hoef deze echt niet te weten.
13: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
14: Ik kan echt niet volgen.
13: Of maar jessekes voor de barbecue.
15: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
14: Doe eens naar rechts.
15: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
14: Oh, we hebben een match.
15: De dagelijkse kost-app.
16: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
15: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
17: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT 1 en VRT Max.
18: Radio 2.

0: is zo'n nummer dat al je poriën openzet. Bon Jovi, Keep the Faith. De beste zomermuziek nog de hele week lang. Radio 2 aan zee. Met de grote finale op zaterdag. Live te zien op VRT 1 en op de radio. VRT Zomerhit. Jij bepaalt wie er gaat winnen.
1: Radio 2 aan zee.
0: Ah, dat lawaai van Bon Jovi daarnet. Daar gaat onze kleine niet goed van slapen.

0: Belgen Sabine Hagedoorn voor het prachtige weer hier. Alvast een dankjewel.
1: Graag gedaan, David.
0: Ja, ik verwacht alle momenten regen of een donderslag of weet ik veel. Maar het blijft gewoon goed deze week in Blankenberge. Ik weet niet wat er aan het gebeuren is.
1: Ze komen eraan, de regen en de onweer. Ja, maar het zal niet voor vanavond zijn. Dus dat is al een meevaller voor jou natuurlijk. Ik zie dat op dit moment er een paar buitjes zijn voor Vlaams-Brabant. Dus vanavond, de komende uren, kan er nog een lokale bui vallen. West-Vlaanderen of Oost-Vlaanderen of ergens misschien nog een stuk van Antwerpen, het westen van de provincie Antwerpen. Maar voorts eigenlijk zal het waarschijnlijk wel rustig en droog blijven. En terug opnieuw meer opklaringen. Er zijn wat stapelwolken gegroeid, maar die gaan dan in de loop van de avond en vannacht verdwijnen. Brede opklaringen worden dat. Met nog af en toe wat hoge wolkenvelden of middelhoge wolken. En een zachte nacht. Temperaturen tussen 14 en 17 of 18, lokaal 19 graden. En dan morgen wordt het al gauw zeer wisselvallig. Van over Frankrijk krijgen we onweersbuien. Eerst langs de grens met Frankrijk. En die kunnen lokaal intens zijn. Maar die gaan dan stilletjes aan verder opschuiven ook naar het noorden. Dus richting Vlaanderen. En dan worden ze wat minder intens. Tegen het einde van de voormiddag komt de zon er opnieuw meer door. Dus morgen in de loop van de dag genieten van opklaringen. Maar tegen het einde van de namiddag en avond verwachten we dan een volgende neerslagzone. En dat is er eentje met buien en onweer die hevig kunnen zijn. Dus er kan veel neerslag vallen op korte tijd. Kans op hagel, felle windstoten, verspreid over het hele land. Maar eer het zover is, gaan we eerst nog zomerse warmte krijgen. Voor de kuststreek ook 25 of 26 graden. Voor het binnenland gaat het naar 28 of 29 en in de Kempen of in sommige steden wel tot 30 graden. Dus nog eens een zeer warme dag. Het is de laatste waarschijnlijk. Die hitte wordt dan s'avonds, s'nachts weggebliksemd. Vrijdag hebben we nog temperaturen en ook in het weekend rond 21 of 22 graden. Dus koeler, wisselvallig ook. En het lijkt erop dat dan de meeste neerslag s'avonds en s'nachts gaat vallen. Dus dat is dan voor vrijdagavond en nacht, zaterdag nacht, zondag nacht. En overdag lijkt het grotendeels droog te blijven. Zaterdag wel met redelijk veel wolken. Zondag met wat meer opklaringen. Een goed voelbare wind ook. En dan temperaturen ergens rond 21 of 22 graden.
0: Ja, maar als het droog blijft zaterdag en dan vooral zaterdagavond, dan zijn wij content. Sabine, dankjewel. En ondertussen de Yellow Tigers die eraan beginnen in Azerbeidzjan op het EK volleybal. Die kan het volgen op Sportza Live voor en op VRT1.

0: Ja, tof om die ook nog eens terug te horen. That's So True van Gracie Abrams.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
3: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Hey Marie, ça va?
6: Ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
5: Oh, ik stoor dus.
6: Ja, kent dat, hé. Laat je zus nu een keer gerust.
5: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet ontgaan.
6: In bad? Nu? Maar het is 4:00 PM.
5: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ringkortrijk, hé?
7: Mooi. Bij winkelcentrum Ringkortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.

0: kiezen bij Meubelen Wijnen. Ontdek er naast de vele topmerken salons en eetkamers ook onze slaapafdeling. Met onder meer matrassen en boxsprings van Tempoor en BK. Voor een zalige nachtrust. Het volledige aanbod vind je in de nieuwe toonzaal van Meubelen Wijnen.
1: Meubelen Wijnen in Zaren.
0: Kijk ook op wijnen.be.
2: Marcel,
3: ja?
2: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
3: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
2: Ja.
0: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
4: De braderij. De afspraak bij McCarthy Glen Designer Outlet Roubaix. Profiteer alleen nog tot maandag van braderijprijzen bij Sandro, Zadige Voltaire, Crocs en vele andere topmerken. Mode, sport en back-to-school must-haves. Scoor de beste koopjes op slechts 20 minuten van Lien. Ontdek alles over de braderij op McCarthyGlenRoubaix.fr. Elke zondag geopend.
5: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in schap.
6: Nog tot dinsdag. 1 kilo varkenrunder gehakt kopen is 1 kilo gratis. Haast je naar je Bonap in West-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
7: Waregem Koerse Feesten.
8: Wow.
7: 7 dagen lang feest en kermis in het centrum van de stad. Met straattheater en optredens van onder meer Remo van het Groene Woud.
8: Wow.
7: Kom genieten van donderdag 27 augustus tot woensdag 2 september.
8: Wow, Waregem.
7: Kijk op waregemkoersefeesten.be en feest mee.
2: Marcel,
3: ja?
2: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
3: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
2: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
3: Ja.
2: Ah, ja.
0: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
10: Ik heb hier net nog een laat verjaardagscadeau gekregen, 22 dagen later. Maar toch dankjewel, 3 flessen. En nee hoor, geen alcoholmisbruik hier. Het is allemaal met mate.
11: Elke dag, telt voor 2, VRT Radio 2.
10: En goed gespreid over de zomer, zoals het hoort. Tijd voor onze nieuwsmaat
12: nu. Het is
10: nu.
12: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het bedrijf Meta treft een schikking met Amerikaanse staten in een rechtszaak over het verslavend karakter van sociale media. De autopsie op de 2 lichamen die zijn gevonden in Owei heeft nog geen uitsluitsel gebracht. En bij een zware overstroming in de Himalaya vallen tientallen doden. Honderden mensen zijn nog vermist. Techbedrijf Meta heeft een schikking getroffen met 47 Amerikaanse staten in een grote rechtszaak over Facebook en Instagram. In de Amerikaanse staat California liep een groot proces tegen Meta. Een jury moest er oordelen of de apps van Meta bewust verslavend werden gemaakt voor tieners. Maar zover komt het dus niet, vertelt collega Tim Verheijden.
13: Een toch wel verrassende en plotse wending in het proces dat liep sinds vorige week en dat inderdaad ging over hoe verslavend Instagram en Facebook zijn en vooral dat Meta mogelijk loog over hoe veilig al hun platformen zijn. En nog voor een jury daarover kan oordelen, is er dus een akkoord. Meta betaalt $17 miljard schadevergoeding. Ter vergelijking, dat is maar een klein deel van de omzet van het bedrijf vorig jaar, dat was ruim $200 miljard. Meta moet zijn apps in Amerika ook aanpassen voor wie jonger is dan 18. Een harde stop op het aantal uren dat tieners erop kunnen. Geen meldingen meer tijdens schooluren, strengere leeftijdscontroles en betere controles ook tegen schadelijke inhoud, zoals pesten of eetstoornissen. Opvallend, de deal komt er net voor topman Mark Zuckerberg zelf zou moeten getuigen. Door nu te schikken hoeft hij dus alvast niet meer op te draven in de rechtbank. Meta zegt zelf wel niets fout te hebben gedaan. Het bedrijf betaalt wel, maar geeft geen schuld toe.
12: De autopsie op de 2 lichamen die in Owei in de provincie Namen zijn gevonden, heeft geen duidelijkheid gebracht over de doodsoorzaak. Dat laat het parket van Namen weten. Gianni Palink, voorlopig weten we dus nog altijd niets meer over wat er kan gebeurd zijn met Brian en Timeo Brigu.
14: Nee, er gebeurt wel nog verder forensisch onderzoek door onder meer de wetsdokter, dus de autopsie is maar een deel van het onderzoek. DNA-onderzoek moet ook nog 100% bevestiging geven over de identiteit, met name dat het inderdaad gaat over Brian Brigu en zijn 5-jarig zoontje Timeo, die eind juni verdwenen, al is dat wel zo goed als zeker. Maar het blijft dus wachten op antwoorden en dat is erg lastig voor de moeder van Timeo, zegt haar advocaat David Poulaert.
15: Ze durven niet etablir la cause du décès, donc par rapport à l'état des corps tels qu'ils les ont retrouvés. On va de déception en

0: déception en termes d'avancement au niveau de cette enquête.
1: Ja, volgens de advocaat is de doodsoorzaak via de autopsie niet te achterhalen door de staat van ontbinding van de lichamen. En er is ontgoocheling bij de familie over het gebrek aan vooruitgang in het onderzoek. Want zo blijft het natuurlijk ook 2 maanden na de verdwijning en nu de lichamen gevonden zijn, onduidelijk wat er kan gebeurd zijn met Brian en Timeo.
2: Dankjewel, Gianni. De vrouw van 82 uit Zandhoven in de provincie Antwerpen, die sinds maandagavond vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. Ze bevond zich in een bos niet ver van het woonzorgcentrum waar ze woont. De zelfvermiste persoon heeft dit jaar al 120 dossiers geopend, waarin een onrustwekkende verdwijning gepaard gaat met dementie of Alzheimer. Dat is 10% van het totale aantal onrustwekkende verdwijningen. Anne Berger van de federale politie.
3: Dat is best veel, hè. Dus 10% is echt wel veel. En we zien de laatste jaren ook wel dat dat toeneemt. En we verwachten in de toekomst ook nog wel een toename. Want er is natuurlijk de vergrijzende bevolking. Dus er zijn meer mensen die met die problematieken kampen. Er is natuurlijk ook jongdementie. En dan ook het syndroom van Korsakoff. Er zijn ook wel mensen die verdwijnen omdat ze echt niet meer weten waar ze zijn of heel verward zijn.
2: In het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn nu al 98 doden geteld na een plotse grote overstroming. Honderden mensen zijn nog vermist, onder wie bijna 300 buitenlandse toeristen. Mieke Strings, wat weten we al?
4: Ja, het is gebeurd in het Himalaya-gebergte bij een grenspost tussen Nepal en Tibet. En dat is een gebied dat zeer populair is bij bergtoeristen. Er zou een aardbeving geweest zijn waardoor een lawine van ijs, rotsen en modder naar beneden is gekomen uit de bergen. En op beelden zie je die lawine aan een enorme snelheid gewoon die grenspost wegvagen en alles op zijn weg meesleuren. Er zijn nu dus al zeker 98 doden geteld, 3 in Tibet en 95 in Nepal. Maar aan beide van de kanten van de grens zijn nog honderden mensen vermist en daar zijn ook zelfs bijna 350 buitenlandse toeristen bij.
2: Ja, weten we of daar ook Belgen bij zijn?
4: Nee, dat weten we niet. Buitenlandse Zaken weet dat er zeker 15 Belgische toeristen in het gebied zijn. En één van hen heeft ook om hulp gevraagd. Maar voorlopig heeft de dienst dus geen weet van Belgische doden of vermisten. De meeste buitenlanders zijn Indiërs, maar er zijn ook tientallen Amerikanen en Britten bij en ook 1 Nederlander.
2: Dankjewel, Mieke. Vanavond lokaal nog kans op enkele intense buien met onweer. Morgen trekt een regenzone over met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig. Aan het eind van de dag opnieuw een actieve onweerszone. Maxima van 26 graden aan zee tot 30 in de Kempen. Ook vrijdag wisselvallig met felle buien en onweer. Maxima dan tot 24 graden. De schikking in de VS tussen het techbedrijf Meta en verschillende Amerikaanse staten. Daarmee begonnen we dit nieuws. Meta was door de staten aangeklaagd vanwege het verslavend karakter van de algoritmes voor minderjarigen. Meta betaalt nu bijna $17 miljard en ontloopt zo een boete van $200 miljard. Het moet ook de apps aanpassen. Meer op veertiennieuws.be.
5: Radio 2 aan zee.
6: David van Ottegem.
7: 17 miljard of 200 miljard. Radio 2. In allebei de gevallen begint het mij te duizelen voor de ogen. Waanzinnig. Voorlopig nog geen controles hier op schadelijke inhoud in dit programma. Dus we

0: Francis Ramboer uit Ieperen, die dacht dat ze over mijn spaarrekening bezig waren in het radionieuws. Nee. 200 miljard? Dacht het niet. 17 miljard? Ook zeker niet. Misschien die van Ruben van Gucht wel. Ik weet het niet. En Hans Soenen zegt, ja, miljard. De Radio 2-app is ook verslavend. Klopt, maar die wordt binnenkort afgeschaft, hè? Ja, ja. Vanaf 1 september gaat alles naar VRT Max. Dus dan ben je van die app, Hans, ook af. Niet meer verslavend. Hopelijk blijft onze muziek wel verslavend. Wel, dat is het belangrijkste van al, denk ik. Dag Mirjam.
1: Dag hè, David.
0: Heb jij een goede kijk op de verkeerssituatie?
1: Bah ja, 210 kilometer file heb ik in de aanbieding. Met op de E314 van Limmen naar Genk toch nog 20 minuten vertragen tussen Zolder en Houthalen. Daar blijft rechts dicht door een ongeval. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland een dik half uur vertragen. Ook naar Gent komt er een half uur bij. Naar Antwerpen 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Daar is hinder door een ongeval. Maar verder naar Antwerpen nergens meer dan een kwartier extra. Voor de buitenring rond Brussel ruim een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnen een dikke 10 minuten tussen Ruisbroek en Jetten. Nog eens zoveel tussen Strombeek en Tervuren. En dan nog een 20 minuten tussen Waterloo en Eigenbrakel. Daar is rechts nog dicht door een ongeval. En dan de E40 naar Aken. Ruim een half uur bij Luik door de werken daar. En verder vooral kleinere vertragingen.
0: Hallucinante beelden ook wel van die overstromingen in Nepal. Ik zie het hier net op VRT Nieuws. Ja, het zijn toestanden daar. En hopelijk zijn niet al te veel Belgen getroffen. 15-tal hoorden we die daar toch in de regio circuleren waarover nog geen nieuws is voorlopig. Straks babbel ik hier in de uitzending met de schepen vandaag die een record aantal koppels heeft getrouwd. 34 op één dag. Dat is over uren kloppen. We gaan eens horen of hij er al klaar mee is daar in Gent.

0: Het is wel grappig, de berichtjes die hier soms binnenkomen via de Radio 2-app. Van Chris Gullentops uit Mortsel bijvoorbeeld. Die zegt, David, de camera's verspringen niet in je studio. Ik zie maar één kant van jou. Het is wel mijn goede kant, Chris. Ja, ik heb gevraagd om de camera op mijn goede kant te zetten en niet meer te veranderen. Maar dat gaan we straks wel doen, want ik krijg hier net door dat de K3's zijn binnengeloodst. Ze worden geëscorteerd op dit moment naar hun lounge, waar ze zich op hun gemak kunnen omkleden. En straks binnenkomen hier voor een gesprek. En hun optreden natuurlijk live bij Radio 2 aan Zee vanavond, K3.
1: Is Peter van der Weijren helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Brahim. Jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
5: Elke dag telt voor twee.
4: Let's go.
6: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
1: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
7: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenberge of op VRT 1 en VRT Max.
8: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
9: Code Yellow!
10: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
12: Ben jij een ochtendmens?
13: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
12: een vette schijf.
13: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
14: is iets anders goed.
13: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
15: Dreven.
16: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
17: Krevel, leef beter.
18: Lotto is op zoek naar billen.
17: Billen?
18: Die op designmeubelen willen zitten.
19: Oh ja.
18: In een dure onderbroek.
19: Oh, ik wil dat.
18: Eventueel met een trampstamp erboven.
19: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
20: Ceci, man.
18: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
21: Radio 2.
22: Elke dag telt voor twee.

0: Eva Max, Kings and Queens. En ja, Love is in the Air in Gent. Al de hele dag eigenlijk. Want daar is vandaag een record aantal koppels getrouwd in het stadhuis. Ik ga even naar Burak Nali. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent schepen van Burgerzaken. Is het gebeurd ondertussen allemaal?
1: Het is inderdaad allemaal gebeurd. We hebben vandaag in totaal 34 huwelijken voltrokken in het stadhuis van Gent.
0: Dat is het hoogste aantal ooit op één dag, geloof ik, hè, in de stad.
1: Dat klopt, inderdaad. Dit is het hoogste aantal ooit. Het record was vorig jaar op 31 op ene woensdag. En vandaag hebben we dat record verbroken door 34 koppels te trouwen in het mooiste stadhuis van het land.
0: Dat zou wel zijn. En moest jij dan ook 34 keer hetzelfde zeggen?
1: Ik heb vooral 34 keer het ja-woord gevraagd. En ik heb 68 verschillende en unieke ja's gehoord. Die waren allemaal even enthousiast en die waren allemaal even blij. Maar het waren vooral 68 ja's die op een unieke manier uitgesproken zijn.
0: En sprong er zo niet één koppel uit of welk heeft jou het meest geraakt?
1: Wel, het zijn allemaal stuk voor stuk zeer leuke koppels, zeer enthousiast. Die hadden ook allemaal heel veel familie en vrienden mee. Dus ik kan niet zeggen dat er één daarvan uitsprong. Ze sprongen er eigenlijk allemaal uit. Het was een namiddag vol liefde en vol vreugde in het stadhuis. Ja. Eigenlijk sprongen ze er allemaal uit.
0: En zat er ook een homokoppel bij?
1: Ja, inderdaad. Eén koppel was een homokoppel.
0: Ah, prachtig. En is er eigenlijk een reden waarom er uitgerekend vandaag zoveel mensen in Gent wilden trouwen?
1: Er zijn twee redenen waarom dat wij vandaag veel koppels hadden. De eerste reden is omdat wij vorig jaar beslist hebben om de huwelijken op woensdag te verplaatsen van de voormiddag naar de namiddag. Waardoor ook veel kinderen kunnen meekomen naar de huwelijken. Omdat ze op de woensdagnamiddag geen school hebben. En de tweede reden is omdat wij de woensdagen zijn populair omdat het kosteloos is. Omdat het gratis is voor burgers. En het is de eerste keer op een maand tijd dat we terug huwelijken gedaan hebben op woensdag. In de afgelopen maand, tijdens de zomervakantie, doen wij geen huwelijken op woensdag. Het was de eerste keer terug na de grote vakantie. En dat was de reden. En dat is de twee redenen samen zijn de redenen waarom vandaag veel mensen willen trouwen.
0: Wauw, maar goed gewerkt dus, hè, vandaag. Goed gedaan. Heb je nu zelf ook geen zin gekregen om te trouwen? Of nog eens?
1: Ik ben al getrouwd.
0: Ah, nog eens dan?
1: Ik ben al getrouwd in 2018 in dit stadhuis. Ja. Ik heb het zelf ook al mogen ervaren. En het is een eer voor mij om na zelf hier getrouwd te zijn, opnieuw schepen te mogen zijn van deze fantastische stad. Ah, wow. En ook Gentse koppels te mogen trouwen. Het is een immense vreugde.
0: Voilà,
1: en een grote eer.
0: En nu vol liefde naar huis en op het gemakske nog vanavond.
1: Inderdaad, nu gaan we terug. De werkdag is voorbij. Nog een klein aantal taken die ik moet doen. En tegen 6 uur hoop ik om de deur achter mij vandaag dicht te kunnen doen. Om mij volop te kunnen focussen op mijn dochter vanavond.
0: Ah, voilà. Een mooie job wel, vind ik, schepen van Burgerzaken van Gent zijn.
1: Het is een iemand eer, inderdaad.
0: Ook al was het druk vandaag. Voor Burak Nadi, dankjewel hoor. Goedenavond nog, hè.
1: Graag gedaan, goedenavond.

0: Guus Meeuwis en Van Gaant per spoor. En ja, er gebeurt ook van alles in het station in Antwerpen. Je gelooft het nooit, maar daar vindt een basketbalwedstrijd plaats in de stationshal. En het zijn topteams die aan het spelen zijn. Je kan het volgen via Sportza ook, via de website. Er is een livestream. En we gaan straks even bellen, ook met de organisator nog. Want aangezien het zo speciaal is, het is ook een voorbereiding op het EK over 2 weken op de Groenplaats in Antwerpen, blijkbaar.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Het is 5:30. Goedenavond. Het VRT nieuws uit West-Vlaanderen met Charlotte Kattebeke. De politie heeft de identiteit achterhaald van de motorrijder die gisteren betrokken was bij een ongeval in Lichtervelde. Een fietser van 68 raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Het ongeval gebeurde rond 4:30 op het kruispunt van de Zwevenzelenstraat en de Fonteinenstraat. De juiste omstandigheden zijn niet duidelijk. De toestand van de fietser is ondertussen stabiel. Philippe Ferro van de politiezone Tielt.
4: De motorfietser die is gestopt ter plaatse, maar die is daarna vertrokken. En er zijn enkele getuigen die die man konden beschrijven. Daarna hebben wij onze zoektocht gestart en samen met politiezone Het Houtse en wij deze voormiddag die man kunnen identificeren en aantreffen.
3: In Kortrijk kan je vanaf 1 oktober overal gratis kort parkeren. De maatregel geldt onder meer aan de scholen in de stad, maar ook voor wie een korte boodschap wil doen. Wie een ticket neemt aan de automaat of via de parkeerapp, kan 20 minuten gratis parkeren. De regeling past in de evaluatie van het parkeerplan in Kortrijk, dat 1 jaar geleden van kracht werd. Schepen van Mobiliteit, Truin Steenhout.
5: Maar we hebben natuurlijk ook wel signaal ontvangen van bewoners en bezoekers en ook van ouders van ja, het is wel ambetant als we korte boodschappen doen of we willen onze kinderen afzetten aan de school, dan moeten we betalen. En daar hebben we wel oor naar gehad en daarom hebben we nu 2 keer gratis 20 minuten ingevoerd per dag. Dan kunnen de ouders hun kinderen afzetten 's morgens, dan hebben ze 20 minuten en 's namiddags kunnen ze ze terug ophalen en hebben ze ook 20 minuten.
3: Wel opletten, de maatregel gaat pas in op 1 oktober. In het woonzorgcentrum Sint-Henricus in Roeselare komen begin volgend jaar zo'n 30 extra plaatsen. Daarvoor zal de noordvleugel van het gebouw heringericht worden. Het centrum telt nu 90 bewoners, maar door de stijgende vraag worden dat er zo'n 120. In de vleugel van het gebouw zaten nu 9 kotstudenten. Komend schooljaar is er nog plaats voor 2, maar zij zullen veel intensiever samenleven met de bewoners, vertelt directrice Marleen Joossens.
6: Vorig jaar hadden de 9 studenten een aparte verdieping eigenlijk ter beschikking. De 2 studenten waarmee dat we gaan starten, die gaan eigenlijk mee in de gang van de bewoners een kamer hebben. Ze worden buren van elkaar. De badkamer wordt gedeeld, de living wordt gedeeld. Dus ook als de student graag zijn eigen potje kookt, dat zal ook in de living gebeuren waar dat onze bewoners ook aanwezig zijn op dat moment.
3: In de loop van de avond neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen of onweer. Het blijft wel zacht met temperaturen die niet onder de 17 graden zakken. Meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.

0: Oei, sorry, ik was mijn airfly in de koelkast aan het zetten. Ja, Mirjam, ik heb hier net van een luisteraar ook nog airfly gekregen. Zelf. Ja, ik moet hier zo multitasken, dat is echt niet normaal. Ik was achteraan even. Maar ik dacht, dat mag niet warm worden, want dan wordt dat slecht. Weet je, dat zou zonde zijn. Want die meneer, die komt speciaal uit Vlaams-Brabant. Afgezakt om mij airfly te bezorgen. En dan zou dat jammer zijn, eigenlijk. Maar goed, kijk. Daardoor was sister Sledge al klaar, blijkbaar. De files die zijn nog niet klaar voor vanavond, vrees ik ook.
1: Nee, maar wel goed nieuws voor de E314 van Lummen naar Genk. Daar is in Houthalen de weg nu wel vrijgemaakt. Je moet er een kwartier vertragen nog vanaf Zolder. Antwerpen op de ring richting Nederland komt er 3 kwartier bij. Naar Gent is dat 1/2 uur. Naar Antwerpen ook 1/2 uur op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Maar verder nergens meer dan 1 kwartier extra. Naar Kortrijk 10 minuten op de E17 tussen Zwijnaarden en Deinze. Daar is hinder door een obstakel. En dan voor de buitenring rond Brussel 1/2 uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Jette en nog eens zoveel tussen Strombeek en Tervuren. En dan de E40 naar Aken. Een 1/2 uur bij Luik, komt door werken. En verder vooral kleinere vertragingen.
0: Ik moet eerlijk zijn, ik was ook met K3 even bezig. Want die zitten ook in onze refter nu naast de koelkasten zaten die te eten. En ook allerlei snoep aan het eten en zo. En ik heb hen gezegd van blijf van mijn lekkernijen af, alsjeblieft. Dat is, ja. Dus dan moest ik even toch de puntjes op de i zetten daar. Van wie wat allemaal is, dus vandaar. Mijn excuses, maar kijk, ik ben er weer, hoor. Ja.
2: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op...
3: Maatkasten Online.
4: Win-win is terug.
5: Dus haast je en kijk, want op is op.
4: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
5: Experts raden aan minstens 1 keer per week te luisteren of te kijken.
4: Nu 3 voor de prijs van 1. Radio, tv en VRT Max.
5: Duizenden andere woorden.
6: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
5: Pas op, straks is het te laat.
6: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT 1 en op Radio 2.
7: Het nieuwe schooljaar begint!
8: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh,
8: Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
7: Ah, alles is gesorteerd.
2: Kast. Voor de interieurlover, de...
7: Amai zeg, wat een eyecatcher.
2: Kast. Voor de ouder, de...
7: Van wie is deze eigenlijk?
2: Kast. En voor de tiener, de...
7: Raad mijn spullen niet aan.
2: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
3: Maatkasten Online.
2: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
9: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
10: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
11: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
10: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
12: Elke dag telt voor 2.
13: Radio 2.

Onze Yellow Tigers hebben ondertussen 2 sets al gewonnen tegen Azerbeidzjan op het EK volleybal daar. We zijn het hier ook een beetje aan het volgen. Kan via Sportza Live of VRT1. Als ze de volgende set winnen, dan hebben ze de wedstrijd gewonnen. En dan is het de 4e wedstrijd op rij in dit EK dat de Yellow Tigers winnen. Dus goed bezig, ladies! Daarnet Wham, I'm Your Man. En onze man gisteren was Sam. Sam Goris was live bij Radio 2 aan zee. Hij heeft hier de pannen van het dak gespeeld.

0: Ja, die hebben we gezien hier gisteren, die Goris garantie. En voor wie in het Centraal Station in Antwerpen nog passeert vanavond... Ja, het is een speciaal gezicht, want in de centrale hal wordt op dit moment basketbal gespeeld. Er is een internationaal 3x3 toernooi aan de gang. Goedenavond, organisator Brian de Valk.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, zelf ook basketbalspeler. We kennen jou nog van Belgian Lions onder meer, Belgisch kampioen. En nu organisator van deze basketbalwedstrijd op een speciale locatie. Hoe zijn jullie erop gekomen om de centrale hal te nemen?
1: Sinds mijn kwetsuur 2 jaar geleden ben ik een beetje in de eventsector een beetje terechtgekomen. Ik vond een beetje te weinig toernooien in België plaatsvonden. En ik dacht, waarom organiseren we geen toernooien met 3x3 grid, met organisatie? En dan heb ik eigenlijk gedacht, we moeten op unieke locaties doen. 3x3 is zo'n urban sport. En ik dacht, hoe kunnen we in Antwerpen het beste eigenlijk vertonen eigenlijk? En dan dacht ik waarom Centraal Station? Ik denk, niks is te hoog gegrepen. Dus we hebben gemaild en tot een verstand daarin kunnen komen om iets te organiseren.
0: Maar dat is fantastisch, die prachtige hal daar natuurlijk. En een beetje ambiance voor de pendelaars ook. Hè? Waarschijnlijk, hoe reageren die op het gebeuren?
1: Ik moet zeggen, het is een beetje meer dan ik verwacht had. Mensen blijven plakken. Sommige mensen proberen wel echt effectief een connectie te halen. Maar het is wel leuk om het enthousiasme te zien. Er zijn mensen die hier, denk ik, al een paar keer heb gezien, die zijn blijven plakken. Ook gewoon het meeleven, ook een beetje de sport introduceren aan hun is ook een groot gegeven in dit. Mm. En ik denk dat de algemene toeschouwer het wel apprecieert.
0: Ja, dat denk ik ook, want je bent erin geslaagd om het Servische UB naar hier te halen. Of UB, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, maar dat is een topteam, toch?
1: Ja, klopt. Die ploeg bestaat uit de nationale ploeg van Servië. Daarnaast hebben we ook nog onze eigen thuisploeg Antwerpen, die ook uit de nationale ploeg van België bestaat. En dan hebben we ook nog Vienna, ook een topploeg in het circuit, die ook de Oostenrijkse nationale ploeg zijn. Mm. Dus dat is wel tof dat we zo'n ploegen kunnen strikken eigenlijk.
0: Ja, dat zou wel zijn. Mocht ik een pendelaar zijn? Ik ben een pendelaar, maar het is Brussel Centraal en Gent-Sint-Pieters bij mij, dus ik kom niet voorbij. Maar ik zou toch ook wel denken van, ik neem wel de trein een beetje later, als ik dat allemaal zie daar. Maar het is tot 10 uur vanavond nog, geloof ik. En ook een beetje een voorspel, als ik het zo mag noemen, voor het EK op de Groenplaats over 2 weken, hè?
1: Ja, klopt. Dus eerst en vooral de kwartfinales die beginnen rond 6:30 en de finale is gepland rond 1:09. Maar dit is inderdaad, we hebben het een beetje in samenwerking dus van 3x3 Grid. Samen met Scholazzo en Basketbal Vlaanderen hebben we eigenlijk dit op poten gebracht. Met de bedoeling ook om een beetje een voortraject richting het EK van 11 tot 13 september eigenlijk. De algemene toeschouwer een beetje wakker te maken eigenlijk ook, zoals het EK in 2022. Dus een beetje eigenlijk, was er een demo-match met de minister en enkele Street League-spelers en wel spelers van de nationale ploeg. Dus dat was ook wel een leuk gegeven.
0: Ja, en hoe heeft de minister het gedaan?
1: Ik denk dat ze niet benieuwd opgesteld, ik denk dat ze moest coachen.
0: Verstandig. Oké, dus komt dat zien in het Centraal Station van Antwerpen nog tot 10 uur vanavond. Die 3x3 internationale basketbalwedstrijd in de hal. Dankjewel, Brian. Veel succes
1: dankjewel.
0: Nog.
1: Dankjewel. Fijne avond nog. Dag.

Ja, en ik kan je verzekeren dat K3 er ook al prachtig uitziet. Ja, ze zaten daarnet in vol ornaat te eten in onze rechter hier backstage. Dus, en ze komen straks nog even reclame maken voor hun finale nummers.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
4: Oké, ja. Dus dat weet je dan ook alweer van die seizoensfinale. Wordt spannend.

0: centrum van de stad. Met straattheater en optredens van onder meer Remo van het Groenewoud. Wow. Kom genieten van donderdag 27 augustus tot woensdag 2 september.
1: Wow, Waregem!
0: Kijk op waregemkoersenfeesten.be en feest mee.
2: De braderij. De afspraak bij McCarthy Glen Designer Outlet Roubaix. Profiteer alleen nog tot maandag van braderijprijzen bij Sandro, Zadig & Voltaire, Crocs en vele andere topmerken. Mode, sport en back-to-school must-haves. Score de beste koopjes op slechts 20 minuten van Lille. Ontdek alles over de braderij op mccarthyglenroubaix.fr. Elke zondag geopend.
3: Bij Meubelen Weide doe je de beste zaak. Meubelen Weide in Zalen, in de Stadenstraat.
2: Kom eens meubelen kijken en kiezen bij Meubelen Wijnen. Ontdek er naast de vele topmerken salons en eetkamers ook onze slaapafdeling. Met onder meer matrassen en boxsprings van Tempoor en BK. Voor een zalige nachtrust. Het volledige aanbod vind je in de nieuwe toonzaal van Meubelen Wijnen.
3: Meubelen Wijnen in Zalen.
2: Kijk ook op wijnen.be.
4: Hey Marisa, wat?
5: Of, ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
4: Ah, ik stoor dus.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
4: Ja, hier ook druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet onthaar.
5: In bad? Nu? Maar het is 4 uur 's middags.
4: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nog gedaan. Bij Rinkortrijk, hè?
5: Mooi.
7: Bij winkelcentrum Rinkortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op rinkortrijk.be.
8: Marcel, ja? Waarom ligt
9: ons de ijslawine vol zonnepanelen?
10: Ja, maar Leen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te rekken.
8: Ja, ik verwacht
9: wel minder dan een week voor het nieuwe schooljaar. Zonnepanelen plaatsen kan ook en niet nog naar leerkrachten.
8: Samen overstappen.
9: En het bedrijf meer geld en tijd met onze groepsaanrechtszaak.
8: Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
9: In het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn nu al 98 doden geteld na een plotse enorme vloedgolf. Honderden mensen zijn nog vermist, onder wie bijna 500 buitenlandse toeristen, zegt de Nepalese politie. Mieke Strings, wat weten we al?
11: Vanuit de bergen in Nepal, de Himalaya dus, is plots zo'n enorme vloedgolf naar beneden geraast richting de grens met Tibet. Je ziet op de beelden hoe die stroom alles op zijn weg meesleurt, hele dorpen zelfs. En ook de grenspost zelf, een groot stenen gebouw van verschillende verdiepingen, wordt gewoon weggeveegd. De oorzaak zou een ijslawine zijn, misschien als gevolg van een aardbeving. Maar de dodentol is in ieder geval zwaar en zal zeker nog oplopen. 98 doden nu al, de meeste in Nepal. En er zijn ook nog honderden vermisten, onder wie ook 466 buitenlandse toeristen. Want het gebied is populair bij trekkers.
9: Ja, weten we of daar ook Belgen bij zijn?
11: Nee, er zouden zeker 15 Belgen op dit moment in de regio zijn, zegt Buitenlandse Zaken. Tot nu toe heeft één van hen om hulp gevraagd. Maar er is nog geen weet van vermiste of dode Belgen. De vermiste buitenlanders zijn vooral Indiërs, maar er zijn ook tientallen Amerikanen en Britten bij. En mogelijk één Nederlander. Buitenlandse Zaken in Nederland kan dat nog niet bevestigen.
9: Dankjewel, Mieke. Minder dan een week voor de start van het schooljaar zijn 4 op de 10 scholen nog op zoek naar minstens 1 voltijdse leerkracht. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 300 directeurs van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Marian Temmerman ging kijken in basisschool Koningin Astrid in Laken.
12: Vandaag is hier onze startvergadering. Iedereen is er aanwezig.
13: Directeur Kathleen Koopmans zegt het met opluchting, want eigenlijk heeft ze 4 gediplomeerde onderwijzers tekort.
12: Ik heb geen kandidaten.
13: Dus heeft ze gekozen voor kandidaten zonder diploma.
12: Het zou veel erger zijn om niet creatief aan de slag te gaan en halsstarrig te blijven wachten op een gediplomeerde leerkracht en dan niemand hebben voor een klas.
13: Jade van den Blokke is zo'n zij-instromer. Vorig jaar stond ze al voor de klas en begon ze tegelijkertijd aan de opleiding.
14: Dat wil zeggen, op dinsdag heb ik les de volledige dag, ben ik ook niet aanwezig op school hier. En alle andere dagen kom ik wel gewoon werken. Dus dat is wel best een pittige combinatie.
13: Vooral klasmanagement, orde en rust bewaren is de uitdaging.
14: Het is ook echt een heel groot onderdeel waar je als leek eigenlijk niet op bent voorbereid.
13: Volgende week dinsdag is die eerste schooldag er al.
12: Het is spannend, maar ik geloof erin. Ik denk dat we, ondanks het feit dat het geen gediplomeerde leerkrachten zijn allemaal, wel een sterk team hebben dat goesting heeft om van start te gaan.
9: De autopsie op de 2 lichamen die in Oé in de provincie Namen zijn gevonden heeft geen duidelijkheid gebracht over de doodsoorzaak. Dat zegt het parket van Namen. Dat betekent dat we nog altijd niets meer weten over wat er gebeurd kan zijn met Brian en Timéou Brigou. En dat is erg moeilijk voor de nabestaanden, zegt de advocaat van de moeder van Timéou, David Poulard.

0: ne savent pas établir la cause du décès donc, par rapport à l'état des corps tels qu'ils les ont retrouvés. On va de déception en déception en termes d'avancement au niveau de cette enquête.
1: De vrouw van 82 uit Zandhoven in de provincie Antwerpen, die sinds maandagavond vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. Ze bevond zich in een bos niet ver van het woonzorgcentrum waar ze woont. De cel vermiste personen heeft dit jaar al 120 dossiers geopend waarin een onrustwekkende verdwijning gepaard gaat met dementie of Alzheimer. Dat is 10% van het totale aantal onrustwekkende verdwijningen. Dat aantal neemt toe en betekent ook extra werk, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Die specifieke verdwijningsdossiers die moeten eigenlijk altijd met heel veel zorg behandeld worden, omdat die mensen natuurlijk heel kwetsbaar zijn. Vaak gaat het om oudere mensen, dus ja, als het bijvoorbeeld heel warm is of heel koud, ze zijn heel kwetsbaar, dat is heel gevaarlijk voor hun gezondheid. En het zijn ook mensen waarvan je soms moeilijk kan voorspellen waar ze precies naartoe gegaan zijn.
1: Techbedrijf Meta heeft een schikking getroffen met 47 Amerikaanse staten in een grote rechtszaak over Facebook en Instagram. In de Amerikaanse staat Californië liep een groot proces tegen Meta. Een jury moest er oordelen of de apps van Meta bewust verslavend werden gemaakt voor tieners. Maar zover komt het dus niet, vertelt collega Tim Verheijden.
3: Een toch wel verrassende en plotse wending in het proces dat liep sinds vorige week en dat inderdaad ging over hoe verslavend Instagram en Facebook zijn en vooral dat Meta mogelijk loog over hoe veilig al hun platformen zijn. En nog voor een jury daarover kan oordelen, is er dus een akkoord. Meta betaalt $17 miljard schadevergoeding. Ter vergelijking, dat is maar een klein deel van de omzet van het bedrijf vorig jaar, dat was ruim $200 miljard. Meta moet zijn apps in Amerika ook aanpassen voor wie jonger is dan 18. Een harde stop op het aantal uren dat tieners erop kunnen, geen meldingen meer tijdens schooluren, strengere leeftijdscontroles en betere controles ook tegen schadelijke inhoud, zoals pesten of eetstoornissen. Opvallend, de deal komt er net voor topman Mark Zuckerberg zelf zou moeten getuigen. Door nu te schikken hoeft hij dus alvast niet meer op te draven in de rechtbank. Meta zegt zelf wel niets fout te hebben gedaan, het bedrijf betaalt wel, maar geeft geen schuld toe.
1: De Brit Matthew Brennan heeft de vijfde rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Brennan was duidelijk de snelste in een sprint voor onze landgenoot Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd derde. Voor Brennan is het al zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond lokaal nog kans op enkele intense buien met onweer. Morgen trekt de regenzone over met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig, maar op het einde van de dag krijgen we opnieuw onweer. Maxima van 26 graden aan zee tot 30 in de Kempen. Ook vrijdag wisselvallig met felle buien en onweer. Maxima dan tot 24 graden. In de Himalaya vallen al zeker 100 doden en zijn honderden mensen vermist na een ijslawine. Er is voorlopig geen melding van Belgische slachtoffers. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de E314 van Genk naar Lummen vertraag je nog een half uur tussen Genk en Park Midden-Limburg door een ongeval op de linkerrijstrook. Op die E314 naar Genk 15 minuten kijkfile ook tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Op de buitenring rond Brussel 1 uur filegolven ook tussen Wezenbeek en Jette. Door een ongeval zijn twee rijstroken dicht. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een half uur op de A12. Vanaf Antwerpenhaven maar verder nergens meer dan een kwartier extra. En op de E40 naar Aken een half uur bij Luik door werken en verder alleen kleine vertragingen.
5: Radio 2 aan zee.
6: David van Ottegem.
4: En proficiat ook aan de Yellow Tigers. Ja, want ze hebben hun wedstrijd tegen Azerbeidzjan gewonnen daarnet. Het is pas beslist. Kijk, je ziet op de beelden nog hoe ze van vreugde in elkaars armen vliegen. Dat is toch wel een mooie afsluiting van de avond ook daar in Azerbeidzjan. En wij hebben ook nog mooie dingen voor de boeg. We hebben deze week ook bewust verslavend gemaakt hier bij Radio 2 aan zee met alle finalisten van Zomerhit die nog eens komen bewijzen wat ze waard zijn. Vanavond K3 bij ons. Joehoe!

0: Matthias Vergels, de zomer komt eraan. Nee, de zomer is hier en K3 is hier ook. Ladies, hallo, welkom. Kijk eens hoeveel fans hier alweer staan.
1: Hallo. Hoi
0: allemaal. Met een vriendenboek bij enzovoort. Ja, de week van de waarheid. Proficiat met jullie finale plek ook.
1: Dankjewel.
0: Dat zal wel zijn. Ja, vorige keer zeiden jullie tegen Kim de Brie dat Klaasje jullie geluksbrenger is.
1: Zou kunnen,
2: ja.
0: Ja, want de laatste keer dat jullie wonnen was ook met Klaasje.
2: Ja. Ja, dat was 10 jaar geleden. Dus het zou wel heel mooi zijn als dat nu weer zou gebeuren natuurlijk.
0: Ja, wat is het geheim van Klaasje dan?
2: Nou, ik denk niet dat het daar per se aan ligt. Maar het heeft gewoon te maken met een beetje geluk hebben.
1: Dat zijn die ogen.
0: Ja, dat zijn die ogen.
1: Die ogen, hè?
2: En eigenlijk heeft het te maken met of het een goed liedje is.
0: Ja.
2: Volgens mij is dat de belangrijkste reden.
0: En wat vinden jullie zelf?
3: Ja, wij vinden het wel een goed lied.
0: Ja, stel je voor dat jullie dat denken. Wow.
1: We vinden het echt een stom nummer. We snappen het helemaal niet, maar ja, kijk.
0: Wel een grote kans hebben natuurlijk, want het gaat over een bloedhete zomer.
2: Ja.
0: Die van Oja Lele. En ook deze zomer weer een bloedhete zomer.
1: Het is te veel toeval.
0: Het past wel.
3: We hebben het volledig gemanifesteerd. Dus sorry iedereen die niet van hitte houdt. Het is allemaal door ons.
0: Zeg, wat hebben jullie nog gedaan de laatste tijd sinds de opname hier?
2: We hebben heel veel musical shows gespeeld.
0: Mm-hmm.
2: Die gaan we dit weekend ook terugspelen. Dus de musical Doornroosje speelt nog volop. En we hebben op heel veel zomerfestivals opgetreden.
0: Ja, en op de World Pride ook in Amsterdam.
2: Ja, dat was superleuk.
0: Dat was ook voor het eerst, veronderstel ik.
2: Voor ons was dat de tweede keer.
0: Ja?
2: Voor Klaasje was het wel de eerste keer.
0: Ja, dus op een boot was dat, hè? En zo, in Amsterdam.
3: Ja, eigenlijk ook een beetje eng.
1: Ja.
3: Want er zat geen reling aan die boot en wij stonden zo helemaal vooraan.
0: Ja.
3: Met een handboei rond onze pols aan die microfoon.
0: Oh.
3: Ja, voor het geval dat we die microfoon anders per ongeluk in het water zouden gooien.
1: Er zijn vorige jaren te veel micro's gesneuveld, denk ik.
0: Ah, ja. Ik dacht dat het al met een of andere fetish te maken had.
1: Nee.
0: Ah, oké, okay, ja, sorry. Maar ja, World Pride, je weet maar nooit. Je weet maar nooit, hè?
1: Ik snap het wel.
0: Maar goed, hier in België heel veel fans en stemmers. Ook uit onverwachte hoek, want toen Marie Verhulst hier was, gaf zij toe in deze uitzending dat zij niet voor Gert en James stemt. Maar wel voor jullie!
1: Ja, goed, hè?
0: Dat is toch ongelooflijk?
1: Ja.
0: Ja, die negeert haar vader gewoon om gewoon voor jullie te stemmen.
2: Maar ze zal haar vader wel op 2 zetten dan, neem ik aan, toch?
0: Dat is niet gezegd.
3: Gert kan eigenlijk niet verliezen als wij zouden winnen, want hij heeft het lied geschreven. Dus dat is voor hem alsnog een win.
0: Dat is toch een beetje winnaar ook, dat zou wel zijn. Hebben jullie nog zo support gekregen vanuit onverwachte hoek in de loop van deze weken? Zo naar aanloop.
1: Er zijn gewoon wel heel veel mensen die zo tegen ons zeggen, jullie maken toch wel veel kans. Dat merken we wel. Dat het nummer echt supergoed onthaald wordt bij jong en oud. En ook andere artiesten die zeggen, ja, het is wel echt een goed nummer. En,
0: ja.
1: Dus, maar onverwachte hoek.
3: Ja, en misschien vanuit Nederland zijn er ook mensen die stemmen. Want vanuit Nederland kan je ook gewoon stemmen. Dus ik denk dat dat wel een klein voordeeltje is voor ons. Dat we natuurlijk zowel België als Nederland een beetje vertegenwoordigen.
0: Is dat dan maar eerlijk allemaal?
3: Ja, maar ja, daarom hebben we Klaasje teruggehaald. En nu snap je het toch?
1: Ja,
3: het begint allemaal met een goed liedje.
0: Ja.
3: Dat zei ik toch?
0: Oké, heel goed. Dat klopt. We gaan straks jullie goede liedje draaien. Ik mag niet zeggen, ik mag geen voorkeuren laten blijken.
1: Nee, vind je het een fijn nummer?
0: Ik vind jullie een van de grote kanshebbers. Maar ook Niels de Stadsbader hebben we daarnet gehoord, bijvoorbeeld vanmiddag. Ook wel, omdat het ook iets heel persoonlijks is, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: We gaan zien dat de beste mogen winnen. Dat zeg ik altijd.
1: Zo is het. Ja. Zo is het wel.
0: En nu zou normaal gezien.
2: Toen was het stil.
0: Toen was het even stil.
1: Ja,
0: we moesten even laten bezinken.
1: Dat de beste mogen winnen.
0: Nena en Kim Wilde, Any Place Anywhere.

0: Dit is echt ook wel jullie muziek, heb ik zo de indruk. Jullie wel zo aan het meedoen.
1: Ja, ik vind dit wel heel leuk. Ja.
0: Ja.
1: Beetje headbangen.
0: Goed, hè?
1: Ja.
0: En vinden jullie het spannend nu, de finale op zaterdag? Hoe werken jullie daar naartoe?
1: We hebben eigenlijk niet zo heel veel tijd om ons echt hard voor te bereiden. Want wij zijn de komende dagen iedere dag in het Plopsa Theater in de Pannen terug Door een Roosje aan het spelen. Dus de dag van de finale doen we ook eerst nog 2 Door een Roosje shows. En dan gaan we als de bliksem hierheen en dan het podium op.
2: Ja, zo... Maar we zijn sneller, want wij kunnen vliegen tegenwoordig.
0: Oké, jullie krijgen ook 30 seconden de tijd van mij om nog eens reclame te maken. Om luisteraars die nog zwevende zijn, om in het thema verder te gaan. Die nog niet goed weten van, zou ik nu voor K3 kiezen of niet? Zou ik die bij die top 3 van mij zetten of niet? Laat het ons zo verdelen. Het is 30 seconden, elk 10 seconden. Zou dat lukken?
3: Ik krijg al stress.
2: Ja. Maar moeten we dan ook tellen tegelijkertijd?
0: Nee, ik hou het wel bij.
2: Oké. Jij zegt de volgende.
0: Ja, de volgende. Wie wil er beginnen?
3: Ik jou.
0: Oké, dan gaan we van rechts naar links hier aan de studiotafel. Oké, waarom moet de Radio 2 luisteraar voor K3 stemmen deze zomer?
3: Lieve luisteraars van Radio 2.
4: Sorry. Proximus stelt voor... De business bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze business bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Deze gaat erin. Ja, ze gaat lekker.
4: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
7: Lotto, omdat het kan.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
11: Ah, het is weer zover.
12: Alex?
11: Terug naar die lange meetings.
12: Je staat op mute, Alex.
11: Terug naar die eindeloze lessen.
13: Aandacht, alsjeblieft.
11: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
0: Ja, sorry meisjes. De computer deed even gek. Die hoorde reclame en die startte reclame. Maar het was eigenlijk jullie reclame. Beetje, de computer was in de war.
2: Oké.
0: Dus maar geen probleem, dan hebben jullie er kunnen over
2: die computer
0: zich
2: daarnet ook verontschuldigen dan, of niet?
0: Ja, dat zou wel moeten, hè.
2: Ja.
0: Dat vind ik ook wel. Oké, ik ga starten. Jullie tijd gaat nu in en we gaan van rechts naar links. Daar gaan we. Waarom stemmen voor K3?
3: Waarom stemmen voor K3? Wij hebben dit jaar een nummer uitgebracht dat gaat over Oyalele, de zomer van Oyalele. En dat is super nostalgisch. Het is een zomersnummer. Iedereen zingt mee. Iedereen kent het ook supergoed.
0: Next.
3: Het is effectief een bloedhete zomer. Dus ik denk eigenlijk dat het nummer er zo perfect bij past dat we eigenlijk niet anders kunnen.
2: Ja, en wij zeggen eigenlijk altijd, het begint gewoon met een goed liedje. Wij vinden het zelf heerlijk om op te treden. Voor mij is het geweldig om hier terug met K3 te mogen staan. Dus voor ons is het al de zomer van Oyalele. Nu nog voor jullie.
0: Ja! Goed gedaan, goed gedaan. Veel succes straks. K3 live bij Radio 2 aan zee om 7:30.
3: Dankjewel.

0: En wat hebben ze hier goed meegedaan? Applausje voor jullie zelf. Ja hoor, en dat dansje hebben we ondertussen ook nog eens kunnen oefenen. Op de buitenring rond Brussel, anderhalf uur trager. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette door een ongeval. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette. Op de E314 van Genk naar Lummen 20 minuten tussen Genk en Park Midden-Limburg. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier nog tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten extra. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg een half uur vertragen van Troon tot de Anicordie-tunnel door een defect voertuig op de linkerrijstrook. En op de E40 naar Aken ook een half uur vertragen bij Luik door werken en verder alleen kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Ja, jammer dat ons lekker beest uit de race is moeten stappen voor VRT Zomerhit. Maar gezondheid gaat voor natuurlijk. Veel beterschap. Een goede moed voor Isabella A. Er blijven 10 finalisten over. Jij bepaalt wie de Zomerhit mag naar huis meenemen. Dat kan via VRT Max. Maak daar je 3 favorieten bekend. En dan worden alle stemmen opgeteld na of tijdens de tv-uitzending van zaterdag.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Go yellow!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Radio 2.

0: Misschien winnen zij wel zaterdag. Oh ja, Maddy Wodo van Gert en James. Helga uit Wechel der Zande, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, wat zie je er gelukkig uit, hoe komt dat?
1: Ik ben in vakantie.
0: Heerlijk, hè? En hier bij Radio 2?
1: Absoluut.
0: Met al die finalisten die nog eens komen optreden hier bij Radio 2 aan zee. Wie is jouw persoonlijke favoriet? Wie mag de zomerhit winnen?
1: Gert en James.
0: Ah, voilà, dat komt goed uit. We hebben ze net gedraaid. Want we dachten, toen jij er binnen stapte, dat zal ook een K3-fan zijn.
1: Een beetje. Als ze moesten winnen, zou ik niet boos zijn.
0: Nee.
1: Ze mogen van mij ook winnen.
0: Mm-hmm. Ik ben blij dat je niet boos gaat worden als ze mochten ze winnen. Wie weet. Wie staat er nog in jouw top 3?
1: Sam Goris.
0: Rak, gisteren ook gezien hier?
1: Ja.
0: Alright, wat vond je ervan?
1: Kei tof.
0: Goed, hè?
1: Heel een toffe.
0: Ja, en op 3?
1: Ja, Sam Goris.
0: Ah, op 2 dan?
1: K3 dan. En
0: dan wie staat er op 1?
1: James en Gert.
0: Ja, juist. Oké, ik ben helemaal mee. Ik was een beetje in de war. Jan uit Antwerpen is er ook. Jan, wie staat er in jouw top 3?
2: Ik heb op de eerste plaats Meteor gezet.
0: Mm-hmm.
2: Omdat ik het een persoonlijk nummer vond dat eigenlijk wel goed klinkt. En omdat ik hem eigenlijk destijds via Radio 2 heb leren kennen hier aan de kust. Als hij kwam optreden in programma's.
0: Ja, toffe gast, hè. En op 2 en 3?
2: Op 2 en 3, dat wisselde nou wel eens bij mijn stemmen. Daar zat onder andere ook Bart Kael bij. Daar zat ook de zieke man van gisteren bij.
0: Maxim.
2: Ja. Of Aaron Blommaert en zo, Eliva ook.
0: Ja, ja. Oké, maar Meteor blijft jou...
2: Meteor stond altijd op 1.
0: Oké, goed gestemd. Al wie stemt deze week maakt kans op een VRT Zomerhit CD. Dubbel CD. Die zijn voor jullie, Helga en Jan. Veel succes ermee. Hopelijk winnen jullie winnaars. We zullen zien, hè.
1: We hopen het ook.
2: Afwachten, ja.
0: Ja.

kan nog de hele week BRT Zomerhit CD's bij ons winnen. Kom ons gewoon vertellen op wie je gestemd hebt hier in de studio. En misschien wordt die CD dan ook wel voor jou. Cool in the Gang met Fresh. En Antoon heeft deze voormiddag op 10 minuten de Trix in Antwerpen uitverkocht. Ja, zijn show op vrijdag 11 december zat meteen vol. En daarom voegt de Nederlandse zanger een extra concert toe in Trix in Antwerpen op zaterdag 12 december 2026. Inderdaad, dit jaar. Tickets voor deze extra show kan je krijgen via livenation.be. En Antoon, dat is die van de enige, inderdaad.

Ja, die is hier ook in Vlaanderen aan het uitgroeien tot een enorm succes. Ooit begonnen achter de DJ-boot. We hebben hem leren kennen hier in Vlaanderen met Vluchtstrook, weet je nog wel. En nu ook op VRT Zomerhit al gezien. En hier bij ons in Trix in Antwerpen, dus in december. Antoon, en dit is Toto.

0: contact. Ja.
1: Probeer de K3-fans hier wat andere muziek te leren kennen. Maar goed meegedaan, goed meegedaan. Sommigen hebben zelfs geheadbanged met hun lange haar. Toch? Proficiat! Applausje voor jullie zelf, zeker wel. Love isn't always on time. Zorg maar dat jullie op tijd op school zijn. Hè? Weer volgende week dinsdag. Nog niet aan denken. Maar de zoete invalstad start ook weer op 1 september. Wil ik wel nog even meegeven. Met een opname in Ieper. In cultureel centrum Het Perron. En ook op woensdag 2 september is daar een opname in Ieper. En daarna komt de legendarische Luc Appermond met zijn panel.

0: vind je superveel films, zoals de Oscar-winnaar The Father. Veel kijkplezier!
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
3: Het is de week van de waarheid. De finale komt met rassen schreden dichterbij. Alle finalisten mogen nog eens het beste van zichzelf geven hier. En straks ook K3.
4: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
5: Het is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel krijgen de 6 politiezones een zogenaamde Gold Commander. Dat heeft de conferentie van Brusselse burgemeesters beslist. Dat betekent dat de verschillende teams van de politie voortaan onder één commando vallen. Zo moeten ze sneller en beter kunnen samenwerken. Er zal ook meer politie op straat zijn in de wijken waar drugsgeweld vaak voorkomt, vooral 's avonds en 's nachts. En de gespecialiseerde eenheden zullen vaker ingezet worden. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin belooft 50 extra agenten van de federale politie. Daarnaast willen de Brusselse burgemeesters ook inzetten op drugspreventie in de wijken en extra opvang voor mensen in gesloten centra. Zeker 100 mensen zijn omgekomen en honderden mensen zijn nog vermist na een plotse vloedgolf in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. De meeste vermisten zijn toeristen, vooral buitenlanders. Mieke Strings, jij hebt een laatste stand van zaken.
6: Ja, die vloedgolf die is dus met een enorme snelheid vanuit de Himalaya en Nepal naar beneden geraast en zo via Tibet terug naar Nepal. Wellicht is de vloedgolf veroorzaakt door een ijslawine of een aardverschuiving, maar hele dorpen zijn meegesleurd en dus wellicht ook veel bergwandelaars die daar komen trekken. Wie die meer dan 100 doden zijn, weten we nog niet, maar bij de vermisten zijn bijna 600 toeristen en 466 van hen zijn buitenlanders uit 28 landen. We weten nog niet of daar ook Belgen bij zijn. Er zijn wel veel Indiërs en tientallen Amerikanen en Britten en mogelijk ook een Nederlander bij. Die dodentol zal dus vrijwel zeker nog oplopen.
5: Dankjewel, Mieke. Het techbedrijf Meta heeft een schikking getroffen met 47 Amerikaanse staten voor een bedrag van bijna $17 miljard. Meta was door de staten aangeklaagd vanwege het verslavend karakter van de algoritmes op zijn sociale mediaplatformen bij tieners. Meta blijft wel alle aantijgingen ontkennen. Het bedrag van de schikking is ook een stuk lager dan de boetes die het bedrijf riskeerde te moeten betalen bij een veroordeling, want de aanklagers eisten tot $200 miljard. Meta belooft ook verschillende aanpassingen te zullen doen, zodat min-18-jarigen bijvoorbeeld maar maximaal 2 uur per dag Facebook of Instagram kunnen gebruiken en ook 's nachts geen meldingen meer krijgen. De Yellow Tigers, onze nationale volleybalvrouwen, hebben op het EK in Azerbeidzjan het thuisland verslagen met 3-0. Het is voor de Tigers hun 4e zege op rij en daardoor worden ze al minstens 2e in hun poelen. Morgen is er de laatste match van de eerste ronde tegen Nederland. De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Brennan was duidelijk de snelste in een sprint voor onze landgenoot Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd 3e. Voor Brennan is het al zijn 2e ritzege in deze Vuelta. Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond nog kans op intense buien met onweer. Morgen trekt een regenzone over met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig. Op het einde van de dag krijgen we opnieuw onweer. Maxima van 26 graden aan zee tot 30 in de Kempen. Vrijdag wisselvallig met felle buien en onweer. Maxima dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Ja, die regenzone, daar gaan we niet aan meedoen hier aan de kust, sorry hoor. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier trager tussen Machelen en Jette. De weg is er vrijgemaakt. Op de binnenring 15 minuten tussen Deelbeek en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Door een defect voertuig op de linkerrijstrook. En verder alleen kleinere vertragingen nog.

0: Shakira en Burna Boy. Die die. Zoveel volk hier al voor onze radiostudio aan de pieren in Blankenbergen. En ze komen echt van overal. Maar mama Mieke en papa Jochen moesten van niet ver komen, hè? Welkom, welkom.
1: Hallo.
0: Oostende.
1: Ja.
0: En al een paar keer geweest naar Radio 2 aan zee. Wie hebben jullie al allemaal gezien?
2: Eet zeggen?
0: Nee, ze willen niet zeggen. Ja, want jullie hebben ook een K3 mee. Oh, ik dacht eerst, de K3 komt hier binnen. Maar nee, het zijn Leonie, Luca en Janne ook, als ik dat goed uitspreek. Drie schatten van dochters die jullie hebben. Maar zij willen een beetje microvrees, zeg ik. Ik denk toch dat de mama en de papa het zullen moeten zeggen wat we iets allemaal gezien hebben vandaag.
2: Misschien.
0: Of allee, de afgelopen dagen.
2: Ja.
1: We hebben Aaron Blommaert al gezien.
0: Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk een tweede keer dat we hier zijn.
0: Ah, het is maar een tweede keer. Ah, maar jullie hebben nog tijd, morgen ook en overmorgen. En dan zaterdag de grote finale. Jullie hebben ook gestemd, hebben jullie ons laten weten, via de VRT-app op jullie drie favorieten. Wie zijn het geworden?
2: Wel, wij hebben drie dochters, dus we moeten altijd één iemand kiezen. Dus we hebben Bart Kael, Aaron Blommaert, dat is Zoe Levi, en dan...
3: Meteor.
0: Ah, nu wil ze toch iets zeggen. Nu wil ze en waarom Meteor, waarom?
3: Dat is een mooi liedje.
0: Dat zou wel zijn. En hij zingt het ook heel goed, hè? Ja, oké, goed. Jullie hebben dankzij de stemmen die jullie hebben uitgebracht ook een VRT Zomerhit 2006 CD gewonnen. Dat is een dubbel CD. En daar staan nog veel andere mooie zomernummers op. Dus geniet ervan. En ook straks komen jullie voor K3 ook een beetje, toch wel? Ja.

0: tussen de andere oren.
1: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
0: Pas op, straks is het te laat.
1: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT 1 en op Radio 2.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Sniff and the Tears, Driver's Seat. Perfecte road song. En ja, ik zit er samen met jullie naar te kijken, meisjes. Nou, ik denk dat dit jullie jongste fan is.
1: Ja.
0: Amai. Hoe oud is... Ja, je hebt nu geen microfoon, maar hoe oud is die? 3 maanden?
1: Twee maanden.
0: En die kent K3 al. Ja. Fantastisch. Een beetje wel, ja.
2: En er is ook veel interesse voor ons.
1: Ja. Lekker aan het slapen.
0: Hey, je zal wel wakker schieten straks om half acht.
2: Als wij onze keel openzetten dan.
0: Ja, het is dat. Wat ga je daarmee doen? Ga je hem een paar keer in de lucht gooien? Of gewoon doorgeven?
2: Stage.
0: Ja, zoals Zara Larsson op Pukkelpop, toch? Ja,
2: Dolfijn.
0: Ja, die... Ja, die is wel crowdsurfen met de... Hoe heet die?
3: Olivia.
0: Mooie naam, man. We hebben K3 bij ons. En de jongste fan van K3, Olivia, 3 maanden. En de Radio 2 ballenbak. 2 maanden, sorry. ik kan het bijna niet geloven, maar kijk. De ballenbak ook van Radio 2. Hier ligt een muntje. Daar mogen jullie nog een vraag uitdraaien. Een ultieme zomervraag.
2: Heb jij je nu tactisch hier weer gezet, Julia? Dat je dat weer mocht doen?
0: Ja. De vorige keer was het ook al, Olivia. Ja. Wacht, goed zo. We gaan even openmaken.
2: Wat doe jij?
0: De laatste vraag. Ja, die ballen raken op, dat zie je. Het is de laatste week.
2: Wat is je geheim om er fris uit te zien na een korte nacht?
0: Aha.
2: Hanne en Klaasje, ik denk dat dit meer iets is voor jullie als mama's.
1: Zo. Ja. Ik dacht even aan mijn jonge jaren.
2: Van onze jonge wilde jaren.
0: Ja, een beauty geheim.
2: Als ik het zou weten.
1: Na een heel korte nacht. Ja, ik denk toch een daffelgannetje.
2: Ja, nee. Zo een ijsblokje, denk ik, onder je ogen.
0: Oh, ja.
2: Doen. Dan doet je gezicht zo. En dan staat alles even terug strakker, denk ik.
1: Ja. En ik denk ook gewoon een koffietje bij mij. Dat helpt altijd.
2: Als ik mezelf opmaak, dus dit is meer voor de vrouwen, dan zet ik altijd zo wat een wit lijntje in mijn waterrand. En dan lijken je ogen meteen een beetje frisser en opener.
1: Weet jij wat een waterrand is?
0: Nee.
1: Zo,
2: waar je traanbuis in loopt. Dus aan de onderkant, net boven je wimpers. Daar is zo een randje en je kan daar met een oogpotlood.
4: Vaak doen ze daar zwart in, maar je kunt daar dus ook een wit lijntje in trekken.
0: Ik kom dat straks nog even doen, voor ik jullie moet aankondigen op het podium.
1: Goed.
0: Dan.
1: Heb jij zo'n korte nacht gehad?
0: Kan je dat niet zien?
1: Nee.
0: Ik heb geen oog dicht gedaan, omdat ik wist dat jullie gingen komen.
1: Oh.
0: Ik was zo nerveus. Ja, mijn grote idolen zijn.
2: Wat heb jij dan gedaan? Want je ziet er stralend uit.
0: Echt?
2: Dat is jouw geheim.
1: Ja. Jij moet dit ook even beantwoorden.
0: Koffie, ik ben het eens met jou. Een goede koffie zo. Ja, dan heb je echt
2: gewoon. Maar ziet je dat dan? Zie je gezicht dan veranderen? Dat is toch mentaal het gevoel?
0: Ja, het is mentaal.
1: En cafeïne is toch juist... Je straalt het dan ook uit, hè?
2: Ja. Maar cafeïne is toch juist slecht voor je huid? Dus over een paar jaar dan word je iedere dag maar lelijker en lelijker wakker, toch?
0: Ik ga toch al een tijdje mee, ja.
2: Sorry, maar zo bedoelde ik het niet, maar het is toch zo?
0: Oké, dames, zijn jullie er klaar voor? Gaan jullie ons verwennen? Straks gaan jullie nog eens de laatste keer alles geven voor de finale van zaterdag.
2: Zeker!
0: Oké, K3 is straks bij ons hier live op het podium. Dankjewel.
2: Ja, ik ga die studio uitrennen.

0: de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem. Zomerhit.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ja, dat is mooi ook, hè. Goed ook wel. Nooduitgang van Meteor. Misschien jouw favoriet ook. Stemmen kan dus op VRT Max. Op de Antwerpse ring richting Gent. 30 minuten file rijden nog tussen Berchem en Linkeroever. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de E313 ook 25 minuten in Wommelgem door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel op de A12 tussen Strombeek en Laeken ook nog 15 minuten door werken. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten trager ook nog vanavond tussen Grimbergen en Jette. De weg is daar wel vrijgemaakt ook.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag.
0: Ondertussen is K3 up and ready om ons te verwennen hier. Superveel volk ook vanavond. Dankjewel voor jullie komst. Als je er toch niet bij kan zijn, je kan alles volgen via VRT Max. Klik daar op Radio 2 en dan kijken maar.

Miley Cyrus, End of the World. Ondertussen K3 op ons podium. Wat een ambiance. Zoveel kinderen ook op de schouders van hun ouders. Nu gaan alle handen in de lucht ook. Ja, waar zijn die handen? We gaan even meeluisteren.

0: Ja, dat zou wel naar binnen gaan hoor. Zo'n pina colada, heerlijk. Volg het optreden van K3 via Radio 2 op VRT Max.
1: Volgende week is Peter van der Veire helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Brahim. Jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
5: Elke dag telt voor twee.
4: Let's go.
6: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
6: Schat ik, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
6: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Mannekes! Die zijn augustus, hè?
10: Ja, ja, dat weten we.
9: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
11: Ja, ja, dat weten we.
9: En om ons huisje wat op te frissen.
10: Ja, ja, schilderen en zo.
9: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
11: Wat blief,
9: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
11: Naar Gamma!
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
1: Radio 2.

0: We zijn al aangekomen aan het laatste liedje.
1: Ja, sorry.
0: Ja, stom hè?
2: Tijd vliegt voorbij.
0: Maar dat is wel een liedje waarmee K3 ooit heel lang geleden zomerhit gewonnen heeft.
3: Ja, dat is waar.
0: Als ik het me goed herinner, in 1999.
3: Ja, dat zeg jij heel erg juist. Dus ik zou zeggen, steek allemaal maar die handen de lucht in. En zwaai maar mee met Hey Anonna!

Ja, dat was ook een mooie zomer, die van 1999. En misschien doen ze dat nog wel eens over. Zaterdag, grote finale van VRT Zomerhit.

Eerst de one and only Pommelien Thijs, Rob en er of eronder. En dit is Chesney Hawks. K3 is ondertussen klaar met hun optreden. Ja, nu is het voor zaterdag. Hè. Gaan we zien wat ze daar gaan brengen en hoe ze het gaan doen wanneer alle punten geteld worden. En dit is Maxime Babette.

0: goed, hè, Maxime en Babette. Hoe dan ook. Ik hoop dat Maxime zich ondertussen al een beetje beter voelt. Ja, er zijn luisteraars die zeggen van... gaat hij op een ander moment komen optreden, want hij kon er niet zijn. Vanwege ziekte enzovoort. Ja, het hangt natuurlijk vanaf hoe snel hij geneest. Dat zal wel zijn. Van waar kom jij, mevrouw?
1: Beveren.
0: Beveren. Je mag de micro iets dichter houden, hoor, Beveren.
1: Beveren.
0: En heb je ook een naam natuurlijk wel?
1: Shana.
0: Shana uit Beveren. Wat vond je van het optreden daarmee?
1: Super, heel goed.
0: Goed, hè?
1: Ik heb ervan genoten.
0: Ben jij de fan van K3 of is dat jouw dochter die naast je staat?
1: Dat is mijn dochter niet.
0: Jij bent geen fan van K3, want je schudt van... Ah, nee, maar het is niet jouw dochter.
1: Nee, nee, nee.
0: Wie is dat dan?
1: Weet het niet.
0: Weet het niet, die komt er gewoon... Ja, goed. Maar welkom dan ook. Heb je zelf ook ouders? Ja. En jullie, wat vonden jullie van K3?
2: Oh, super.
0: Super,
2: ja, we hebben er echt van genoten.
0: Ja, wij allemaal hier.
2: Ja, we hebben moeite gedaan om hier te geraken.
0: Ah, wel, maar kijk, je bent er geraakt.
2: Ja, ja, ja.
0: Ik ben blij.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Na de verwoestende vloedgolf in Nepal is er nog geen nieuws over Belgische slachtoffers, dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Hij verzekert dat België de situatie op de voet volgt, samen met de ambassade in New Delhi in India. Prevot vraagt landgenoten om het reisadvies goed te controleren, je in te schrijven op Travelers Online en de instructies van de lokale autoriteiten goed op te volgen. Op dit moment is er weet van zowat 70 Belgen in Nepal. Volgens de Nepalese overheid zijn er nu al zeker 100 mensen omgekomen en zowat 800 toeristen vermist. De vloedgolf is met een enorme snelheid vanuit het Himalaya-gebergte naar beneden geraast via Tibet naar Nepal. Hele dorpen zijn meegesleurd, wellicht ook veel wandelaars. Wetenschappers roepen op om je zo goed als mogelijk te beschermen tegen muggenbeten. Muggen brengen het West-Nijl-virus over. De meeste mensen hebben daar weinig last van, maar er is toch bezorgdheid nu er in Nederland iemand die besmet was, is overleden. Het is niet makkelijk om je te beschermen tegen muggenbeten, maar het is wel de beste preventie, zegt Steven van Gucht van Cienzano.
1: Ja, dat is heel moeilijk te vermijden, hè. En als het gaat over preventie, dan is dat nogthans wel het belangrijkste dat je kan doen, hè. Proberen zoveel mogelijk muggenbeten te vermijden. 100% is niet mogelijk. Je kan de kans verkleinen. Die muggen zijn vooral actief 's avonds, hè. Dus dat is al een belangrijk gegeven. Dan moet je het meeste oppassen. Je kan muggenramen plaatsen bijvoorbeeld. Bij de apotheker kan je muggenwerende middelen gaan halen.
0: En in ons land is het virus alleen nog maar gevonden bij vogels en paarden. In de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel krijgen de 6 politiezones een zogenaamde Gold Commander die de verschillende teams in het gewest zal aansturen. Zo moeten zij sneller en beter kunnen samenwerken, dat hebben de Brusselse burgemeesters beslist. Er zal ook meer politie zijn in de wijken waar het drugsgeweld vaak voorkomt, vooral 's nachts en 's avonds. En de gespecialiseerde eenheden van de politie zullen vaker ingezet worden. Minister van Binnenlandse Zaken Kentijn belooft 50 extra agenten van de federale politie. Daarnaast willen de Brusselse burgemeesters ook inzetten op drugspreventie in de wijken en vragen ze extra capaciteit in gesloten centra. Op dit moment zit de Brusselse Veiligheidsraad bijeen. De omstreden Amerikaanse onderzoeker Nathan Koffnes mag aan de UGent 3 maanden lang geen onderwijsactiviteiten uitvoeren en mag ook niet naar de campus komen. De Universiteit van Gent spreekt op haar website van een ordemaatregel binnen een lopend personeelsdossier. Koffnes was al preventief geschorst en er loopt ook een tuchtprocedure. De aanleiding is de dood van een professor aan de Universiteit van Cambridge. Koffnes had de man beschuldigd van plagiaat. Dat veroorzaakte een hetze in de Britse pers. De man nam ontslag en is even later dood teruggevonden. De aanstelling van Koffnes aan de UGent was op zich al controversieel. Hij vindt dat IQ samenhangt met ras en is tegen een gelijke kansenbeleid. Het weer vanavond, zon en wolken met kans op buien, mogelijk met onweer. Vannacht wordt het droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt een regenzone over vanuit het westen, met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna wordt het tijdelijk rustig en vrij zonnig. En op het einde van de dag krijgen we opnieuw onweer bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Naar Antwerpen op de E313 staat er nog een half uur file tussen Ranst en Wommelgem. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. De andere files zijn opgelost.

Aaron Strand Darby. En Delicate. Het is 8 over 8 en de zon is al serieus aan het zakken. Het geeft eigenlijk een mooie oranje zonsondergang. Enfin, hier in dit deel van het land, toch rond het Brusselse. En dat met rustige muziek erbij. Je kan niet anders dan blijven plakken bij Radio 2. Soms ook trieste muziek.

Stel, je bent op zoek naar de beste singer-songwriter van Nederland. Je zit in de jury en opeens komt iemand dit liedje brengen. Jongen, jongen, er werd nogal wat afgejankt. En Maaike Auwboter was gelanceerd. Dit is Taylor Swift.

Dit moet zo cool geweest zijn voor Taylor Swift. Want ze was voor herself een heel grote Toy Story fan. Als klein kindje al. Had ze een cowboypakje. Net zoals die... Hoe heet hij nu weer? Woody. Woody van Toy Story natuurlijk.

0: vind je ons niet?
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
2: Nu wij niet meer praten.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: Radio 2, relax.
3: Ik ben blij dat je hier bent.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

en Choosin' Texas, de meest populaire countryvrouw van dit moment. Ja, alhoewel, gisteren verloren we de grootste iconische countryvrouw, Dolly Parton. Oh, ik weet niet hoe het bij jou zat, maar het was lastiger to stumble out of bed and stumble to the kitchen. En om mezelf een cup of ambition uit te schenken. Alsof ik iemand verloren had die ik niet eens kende. Zo'n effect. Social media staat er vandaag vol van. Ook alle artiesten, welk artiest je ook aanklikt, die heeft wel een foto gepost van Dolly Parton. Ook deze. VRT Radio 2. Cyndi Lauper. Groot rolmodel was Dolly Parton voor Cyndi Lauper. Zo vaak dat ze gedacht heeft, hoe zou Dolly dit aanpakken? Ook zij is vandaag een beetje in de rouw.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

man die zijn leven mocht delen, toch een aantal jaar met topmodel Heidi Klum? Of was het omgekeerd? Wie was de lucky one? Prachtige kinderen gemaakt ook. Seal was dat.

Dit nummer was toch wel een beetje symbool voor de hippietijd. Scott McKenzie en San Francisco. Zo dadelijk een van de beste nummers van Tina Turner. Misschien wel het beste nummer, maar dat is heel persoonlijk, hè? Maar eerst het melancholische gedempte trompetje van Philip Robrecht. Gisteren blijft vandaag.

Zo'n schitterend nummer. Tina Turner en Private Dancer. Ze heeft het niet eens zelf geschreven. Nee, het was Mark Knopfler van Dire Straits die het geschreven had. Maar eigenlijk vond hij de tekst van dit nummer toch een beetje beter passen bij een vrouw. Daarom schonk hij het aan Tina Turner. Nu ben ik echt eens heel benieuwd hoe dat had geklonken als het nu van Mark Knopfler was geweest, van Dire Straits. Minder piano, meer gitaar waarschijnlijk. We gaan langzaam naar 9 uur. De zon is ondertussen al bijna onder. Dit is Phil Collins.

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Oké, straks meer heel rustige muziek. En we beginnen met Vanessa Paradis, Jolet Taxi. Toch een schitterende plaats om het nieuws te overbruggen, toch?

0: RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei gisteren dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14e augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
1: Jonge kinderen zijn het grootste slachtoffer van de klimaatverandering, dat zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel. Nu al zijn er wereldwijd 3 keer zoveel jonge kinderen die last hebben van hittestress als 60ers. Dat betekent dat hun lichaam moeite heeft om af te koelen en dat kan leiden tot oververhitting. Dat zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
2: Als we kijken eigenlijk naar jonge kinderen, dan zien we dat er 3 keer zoveel jonge kinderen vandaag minstens 1 maand extra hittestress in hun leven hebben, vandaag de dag al, vergeleken met 60ers. En dat toont toch eigenlijk aan dat die jonge kinderen vandaag in de frontlinie staan wat betreft die gevolgen van de klimaatverandering. Zij leven op plekken waar de klimaatverandering het hardste toeslaat.
1: En de dodental van de vloedgolf aan de grens tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 160. En zowat 600 toeristen zijn vermist, voornamelijk buitenlanders. Voorlopig is er geen nieuws over België bij de slachtoffers. De vloedgolf is met een enorme snelheid vanuit het Himalaya-gebergte naar beneden geraast via Tibet naar Nepal. Hele dorpen zijn meegesleurd tijdens de overstromingen, wellicht ook veel wandelaars. Intussen komt de internationale hulpverlening op gang. Het Rode Kruis, de Wereldgezondheidsorganisatie en India sturen noodhulp. Vanavond kans op buien, mogelijk met onweer. Vannacht wordt het droger met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanuit het westen, met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig. Op het einde van de dag opnieuw onweer. Temperaturen morgen tot 30 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de E40 van Gent naar Brussel moet je nog 10 minuten aanschuiven in Aalst. Dat komt daar door werken.

Tony Hadley van Spandau Ballet, maar dit is hem helemaal solo. Dance With Me. En Barbara Dex die staat al kerstkroeners te oefenen voor Radio Bene, de Red Pack in concert. Allemaal kerstmuziek op 8 november. Daar zijn trouwens nog tickets voor. Dit is hem met Back to You.

vanmorgen nog op de radio samen met Romy. Omdat ze zo'n ongelooflijk grote fan was van Dolly Parton, Barbara Dex. Ze heeft zelf een eigen tour, From Dex to Dolly, waarin ze country nummers brengt. Ze was even helemaal van haar melk, maar waren we dat niet allemaal gisteravond? Dit is Bart Herman en alles valt stil.

als je van de raspige stem houdt van Bart Herman, dan ga je hier ook van houden. De raspige stem van Toto

Als je Bart Peters graag wil zien optreden, deze vrijdag op de Beverse Feesten. En als je het gratis wil doen, dan moet je naar Heist op de Berg zaterdag, naar het Hestival. Door werken is er hinder op de E40 van Gent naar Brussel in Aalst. Daar is maar één rijstrook beschikbaar. 10 minuten extra aanschuiven daar. En op de A12 in Meissen gaat het traag in beide richtingen. Ook op de E19 naar Breda in Kleine Barreel. Dat is toch geen uur voor files nu. Radio 2 Relax. Caroline de

blijft een schitterend nummer, hè? Uit 1980, Rob de Nijs en Zonder Jou. We hebben nog Nederlanders, hoor. Jaap Reesema komt er ook nog aan. Maar eerst Milo. Staring

is 9:45. En sommige luisteraars zitten nog vlierbessenconfituur te maken. Ik snap het, dit is echt rustige muziek. Ideale soundtrack daarvoor. Zeker met de funk van Sly en the Family Stone.

van The Yost en Just a Friend of Mine. Als ik even terug naar begin jaren 90, eind jaren 80 ga, dan was dat onwaarschijnlijk. In de zomer werd dat over heel Europa gespeeld. Vaya con Dios was overal. Zoveel platen hebben ze verkocht en compleet terecht. Radio B, elke dag telt voor twee. Hey, hey. VRT Radio 2. En dit is Beyoncé.

0: Go Easy On Me Baby van Adele. En we gaan richting 10 uur.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Met straks ook meer rustige muziek van onder andere U2, Clemens en Van Geel en bijvoorbeeld Xander de Boissonnier.

0: met Brecht Schabrigs. Franstalige omroep RTBF zegt dat ze de precieze plek heeft kunnen lokaliseren waar de natuurbrand in de Hoge Venen is ontstaan op 14 augustus. Uit onderzoek blijkt dat daar net was gemaaid, ondanks de enorme droogte. Koen Braakman bewerkte de reportage.
1: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes

0: Grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
1: De beste preventie tegen het West-Nijl-virus is je zo goed als mogelijk beschermen tegen muggen, want zij dragen het virus over, dat zeggen wetenschappers. De meeste mensen hebben weinig last van het virus, maar er is bezorgdheid nu er in Nederland iemand die besmet was is overleden. Er is geen overdracht van mens op mens, dat zegt Steven van Gucht van Cienzano.
2: Je krijgt het eigenlijk vooral via die muggenbeten. Het is in die zin, die gevallen van West-Nijl-virus, dat zijn meer sporadische gevallen. Die duiken hier en daar op. Maar dat is niet iets dat uitbreiding neemt, zoals griep of corona, dat een grote epidemie of laat staan een pandemie kan worden. Dat is een heel ander beeld. Dus het zijn vooral de muggen die de boosdoener zijn. En spreiden van mens op mens, nee, dat is niet mogelijk.
1: In ons land is het virus alleen nog maar gevonden bij vogels en paarden. De dodentol van de vloedgolf aan de grens tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 160. Bijna 600 toeristen zijn vermist, voornamelijk buitenlanders. De vloedgolf is met een enorme snelheid vanuit het Himalaya-gebergte naar beneden geraast via Tibet naar Nepal. Hele dorpen zijn meegesleurd tijdens de overstromingen. Ja, Dieter Keustermans, hoe is de situatie daar nu?
3: Wel, de reddingswerkzaamheden gaan de hele nacht door in het rampgebied, maar ze zullen in het duister natuurlijk nog veel moeizamer verlopen dan bij dag al het geval was. Er zijn 19 bruggen en 40 kilometer weg vernield, dus bij de slachtoffers geraken is al een hele klus op zich. Van de 15 Belgen die volgens Buitenlandse Zaken in het rampgebied verblijven, heeft er intussen één laten weten dat hij veilig is. Over het lot van de 14 anderen weten we dus nog altijd niets. En wat intussen wel vaststaat, is dat de ijs- en rotslawine die de dodelijke vloedgolf heeft veroorzaakt, niet het gevolg is van een aardbeving. Het is omgekeerd namelijk. De beving die is waargenomen was het gevolg van de lawine. En dat geeft toch ook wel aan hoe reusachtig groot die moet zijn geweest.
1: Dank je, Dieter. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Everlee Leuven een grote stap gezet naar de competitiefase. OHL won de heenwedstrijd van de laatste voorronde op bezoek bij Sosnowiec in Polen. Daar werd het 1-4. De terugwedstrijd is volgende woensdag in Leuven. Het weer vannacht droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger weer met zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond opnieuw onweer vanuit het westen met mogelijk veel regen, hagel en rukwinden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Goedenavond, nog één file op de E40 van Gent naar Brussel tussen Erpenmeren en Afflichem. Daar moet je zo'n dik kwartier aanschuiven.

Dance and Message to My Girl. De boeren zijn ook nog aan het werk. Bart uit Tielt laat weten dat hij met een hele ploeg de uien aan het binnenhalen is van het veld. En het is op deze mooie zomeravond genieten met Radio 2 Relax op de achtergrond. Stuurt hij, dankjewel beste Bart. Vind ik zo fijn zo'n bericht krijgen. Laat gerust weten wat jij nog aan het doen bent, waar je aan het van de rust aan het genieten bent, zou ik zeggen.

Sommige luisteraars zijn aan het kaarten. Anderen zijn aan het strijken. Er zijn er aan het breien. Er wordt zelfs limoncello gemaakt met Radio 2 op de achtergrond. De oogstworst wordt binnengehaald met verlichte landbouwmachines en Radio 2 op de achtergrond. Groeten daar aan de boeren in Tielt die voor onze uiensoep van morgen aan het zorgen zijn. Dit is Bas Serra.

Serra. Vrijdag om 19:30 staat hij op onze studio in Blankenbergen voor een concertje. Dus kom zeker af. En wie morgen naar de zee komt, om 19:30 treedt Bart Kael op onze studio. En s'avonds om 19:30 is dan Laura Tesoro. Sowieso ambiance.

Enrique Iglesias, hero, toen hij nog een moedervlek had naast zijn neus. Die is ondertussen ook verdwenen. Jammer dat alles zo glad en egaal moet zijn, hè, tegenwoordig. Vroeger mocht er zo nog eens een scheef tandje staan, of een lui oogje, of geen oog. Dat kon vroeger ook allemaal. Kleinmans en Van Geel.

0: Ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven als Kleimans en Van Geel kerstnummers gaan zingen. In de Radio Bene, de Red Pack in concert.
1: Want toen je 's morgens wakker werd, wist je niet meer wie ik was.
0: Jelle en Jonas, als je luistert, je kan alvast even oefenen. Hier gaan we. Dean Martin, Baby, It's Cold Outside.

0: Dean Martin en Martina McBride. Baby, it's cold outside. Hoe gaan ze het ervan afbrengen, hè? Kleimans en Van Geel en Barbara Dex en Helmoet Lotti en Lise en Yannick Bovie. Die allemaal gaan optreden op de Radio Bene, de Red Pack in concert. Best of Christmas. We kunnen het zelf gaan ontdekken, hè, op 8 november. Ik weet niet, ik lig altijd graag vroeg in mijn bed. Dus ik ga naar het middagconcert. Jij misschien naar het avondconcert. Met je man of vrouw of wie dan ook. Mooi allemaal in kostuum of in galakleed. Iedereen welkom. Als je tickets wil, ga naar de VRT Max pagina. Naar Radio Bene. Daar vind je ze.
1: Radio 2 Relax.

Jasmin en Meisjes aan de Macht. Zeker blijven hangen, want we krijgen zo dadelijk telefoon van Stevie Wonder. Die wil zeggen dat hij heel hard van ons houdt. Maar eerst even zeggen dat er nog één file staat in Vlaanderen. Op de E40 tussen Gent en Brussel. Tussen Erpenmeren en Afligem, om precies te zijn. Daar moet je nog een dik kwartier aanschuiven.

Bazen en Loetse Bolleke Zoetse. Gisteren overleed Dolly Parton. Dat was zo'n goede singer-songwriter. En het volgende nummer heeft zowel Whitney Houston als Dolly Parton heel erg rijk gemaakt. Want het kwam ook van Dolly Parton.

Whitney Houston heeft het nummer van Dolly Parton groter dan groots gemaakt. En daar was Dolly Parton haar alleen maar dankbaar om. Want wie had de rechten? Elvis wou heel graag de rechten op I Will Always Love You. Heeft Dolly Parton gelukkig geweigerd?

0: Back to the Sea van Tom Helze. De laatste week dat we aan de zee zitten in Blankenbergen. Oef, kan het niet zo goed aan, echt waar. Maar bon, we gaan er alles uitpersen met de allerbeste optredens op ons dak. Van de zomerhitfinalisten natuurlijk. En dan zondag het beste uit de Radio 2 Zomerhits 1000. Gewoon om nog eens even te knallen op het einde van de zomer.
1: Als er iemand bij je...

verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

Morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

Marco Borsato, en waarom nou jij? Bijna 11 uur. We zullen eens afsluiten, of het uur afsluiten, met een Songfestival klassieker. Radio 2, relax.

0: Johnny Logan, Hold Me Now. Fijne nacht en geniet nog van Radio 2 Relax.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprix. Er komen extra middelen en een versterkte coördinatie om de drugscriminaliteit in Brussel aan te pakken. Dat meldt Brussels minister-president Dilies na afloop van de gewestelijke Veiligheidsraad. Ook minister van Binnenlandse Zaken Kenten en justitieminister Verlinde waren bij dat overleg. Zo komen er vanuit het federale niveau 40 extra agenten voor het gewest. En ook in de gemeente komen er extra politieagenten en extra camerabewaking in de getroffen wijken. En binnen de maand moet er ook een Brusselse drugscommissaris zijn. Minister-president Dilies wijst er ook op dat er moet samengewerkt worden op alle vlakken, zowel repressief als preventief, en dat de burgemeesters een avondklok kunnen instellen als dat nodig zou zijn. Eerder vandaag hebben de Brusselse burgemeesters al afgesproken dat de 6 politiezones, zoals tijdens Nieuwjaarsnacht, onder een eengemaakt commando zullen werken. De grootste slachtoffers van klimaatverandering wereldwijd zijn jonge kinderen. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers aan de VUB. Nu al zijn er 3 keer zoveel jonge kinderen die last hebben van hittestress als 60'ers. Hun lichaam heeft moeite om af te koelen en dat kan

Rieschool in Aarle om pelotonscommandant te worden. Daarna volgt een opleiding tot paracommando in Marsleidam en Schaffen. Prins Gabriel is 23. Hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van oud-EVRD Leuven in de laatste voorronde een prima uitgangspositie verworven. OHL ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Czarny Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende week woensdag. En bij de mannen heeft Fenerbahçe, de ploeg van Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde Malik Fofana. Vannacht droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger met zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. En tegen de avond krijgen we opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en rukwinden. Meer op vrtnieuws.be. Luistert naar Radio.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaarbrechts. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met drie Belgische toeristen in de regio. Dat meldt minister Prevot vanavond laat. Er is wel contact met hun familie. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen. De dodentol na de overstromingen staat op 160 nu en de vrees is dat dat nog flink kan oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Een stand van zaken van Dieter Keustermans.
3: De reddingswerkzaamheden gaan de hele nacht door in het rampgebied, maar ze zullen in het duister natuurlijk nog veel moeizamer verlopen dan bij dag al het geval was. Er zijn 19 bruggen en 40 kilometer weg vernield, dus bij de slachtoffers geraken is al een hele klus op zich. En wat intussen vaststaat is dat de ijs- en rotslawine die de dodelijke vloedgolf heeft veroorzaakt niet het gevolg is van een aardbeving. Het is omgekeerd namelijk. De beving die is waargenomen was het gevolg van de lawine en dat geeft toch ook wel aan hoe reusachtig groot die moet zijn geweest.
2: De grootste slachtoffers van klimaatverandering wereldwijd zijn jonge kinderen. En dat blijkt uit een studie van onderzoekers aan de VUB. Nu al zijn er 3 keer zoveel jonge kinderen die last hebben van hittestress als 60'ers. Hun lichaam heeft moeite om af te koelen en dat kan leiden tot oververhitting, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
4: De verklaring is eigenlijk dat klimaatverandering vandaag het hardste toeslaat op die plekken op aarde waar de bevolking typisch jong is. We zien met name in tropische en in subtropische klimaten en vandaag een enorme escalatie in hittestress. En dat zijn ook typische plekken waar heel veel jonge mensen wonen.
2: Er komen extra middelen en een versterkte coördinatie om de drugscriminaliteit in Brussel aan te pakken. Dat meldt Brussels minister-president Dilies na afloop van de gewestelijke veiligheidsraad. Ook minister van Binnenlandse Zaken Kenten en justitieminister Verlinde waren bij dat overleg. Zo komen er vanuit het federale niveau 40 extra agenten voor het gewest. En ook in de gemeente zelf komen er extra politiemensen en ook extra camerabewaking in de getroffen wijken. Binnen de maand moet er een Brusselse drugscommissaris zijn. Minister-president Dilies wijst er ook op dat er moet samengewerkt worden op alle vlakken, zowel repressief als preventief, en dat de burgemeesters een avondklok kunnen instellen als dat nodig is. Eerder vandaag hadden de Brusselse burgemeesters al afgesproken dat de 6 politiezones onder een eengemaakt commando zullen werken, zoals tijdens Nieuwjaarsnacht dat al het geval is geweest. Bij de Waalse vervoersmaatschappij Letek wordt er morgen en ook vrijdag gestaakt. Onderhandelingen tussen vakbonden uit het

contract. Onderhandelingen tussen vakbonden en directie hebben niets opgeleverd. De directie wil ecochecks van €100 per jaar afschaffen omdat er bespaard moet worden. Volgens de vakbonden wil de directie alleen toegeven als ze de regeling voor hitteuren kan afschaffen. Medewerkers van LEDEC krijgen 1 uur compensatie per dag dat het warmer is dan 27 graden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Curry was vooral bekend voor zijn rol als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show. En Curry speelde ook mee in It's. Daar speelde hij de angstaanjagende clown Pennywise. En had ook rollen in Annie, Home Alone 2 en Scary Movie 2. Sport in de Champions League voetbal heeft Fenerbahçe, de ploeg van Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel in na 80 minuten. En bij Lyon scoorde Malik Fofana. En bij de vrouwen heeft oud-EVD Leuven in de laatste voorronde van de Champions League een prima uitgangspositie verworven. Oazel ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Czarny Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende week woensdag. Vannacht is het droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna rustiger weer met zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond opnieuw onweer vanaf het westen. Met mogelijk veel regen, hagel en rukwinden. Zo woensdag 26 augustus zit erop. Een goede nacht. Naar radio.

streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

Het is 1 uur en heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder zou zijn opgepakt. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café. Volgens een eerste balans van de brandweer viel er in doden en raakten 4 mensen zwaar gewond. Maar een Franse nieuwszender maakt melding van 2 doden en 8 gewonden. In de Verenigde Staten worden aanvragen voor immigratievisa tijdelijk gepauzeerd. Consulaire medewerkers doen geen visumgesprekken meer. Mensen die al een afspraak hadden over een visumaanvraag kregen de melding dat die voorlopig niet kan doorgaan. De regering wil nieuwe richtlijnen invoeren. Volgens een woordvoerder wordt de screening en de controle van aanvragers verscherpt. De regering Trump wil immigratie naar de VS zoveel als mogelijk beperken. De afgelopen tijd werden er ook al visa ingetrokken van internationale studenten. En de regering zegt dat ze mogelijk tot 200.000 visa wil intrekken van buitenlanders met een tijdelijk zaken- of toeristenvisum. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Curry was vooral bekend voor zijn rol als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show. Hij speelde ook nog de angstaanjagende clown Pennywise in de serie It. En hij had ook een rol in Annie, Home Alone 2 en Scary Movie 2. In de Champions League voetbal heeft Fenerbahçe, de ploeg met Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde Malik Fofana. En bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven in de laatste voorronde van de Champions League een prima uitgangspositie verworven. Oud-Heverlee Leuven ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Czarny Sosnowicz. De terugmatch is volgende week woensdag. Vannacht is het droog, opklaringen vanuit het westen en minimaal rond 19 graden. Straks krijgen we eerst een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger met zon en wolken. En warme maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 4 jaar gevraagd voor de 52-jarige ex-bassist van punkband De Heideroosjes. Hij wordt verdacht van het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. De Heideroosjes was in de jaren 90 en vroege jaren 2000 de meest succesvolle punkband van Nederland. En de band stond ook in ons land op verschillende festivalpodia. Toen de bassist vorig jaar gearresteerd werd, zette de band de samenwerking met de bassist onmiddellijk stop. Een uitspraak in de zaak volgt over enkele weken. Rusland heeft een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine Zeitung op een internationale opsporingslijst geplaatst. Dat meldt de Russische staatsomroep. Hij wordt gezocht vanwege haatzaaien. De journalist had begin deze maand gevraagd aan de Oekraïnse president Zelensky hoe Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Hij verduidelijkte toen ook dat hij het had over Russische militairen in die vraag. Volgens de krant waar hij voor werkte was het een ongelukkige formulering, maar is de Russische zaak tegen de journalist een aanval op de persvrijheid en een voorbeeld van intimidatie. In Algerije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Die woeden in het noorden van het land, in de buurt van Beaia, een havenstad, ten oosten van hoofdstad Algiers. Volgens de autoriteiten vielen er ook meerdere gewonden. In de regio werden ook heel wat mensen geëvacueerd en 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Het weer nog vannacht droog, opklaringen vanuit het westen, minimaal rond 19 graden. Straks trekt de eerste regenzone over ons land vanaf de Franse grens, met vooral in het westen en in het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken en ook warme maxima tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.